0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechte rijstrook dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

mich alle schrammen. En als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radio nieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken met een kwartiertje vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en wat energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, dat weten we vaak niet. Zonde, want daar is winst te pakken. Van de Bron laat je zien waar energie in huis naartoe gaat. Zo zie jij waar het slimmer kan en je verbruik omlaag. Ontdek steeds slimmere energie op vandebron.nl.

0: vanavond dan gaan we er extra hard tegenaan. Er is alweer een man die gaat zo meteen de hele zaal weer schoonmaken. Want ik heb het gevoel dat dit weer helemaal uit de hand gaat lopen. Dat is Wouter de Winter, Johan is er ook trouwens. René is er. Martijn Krammerdam. En Jasje?
1: Ja, ik denk het is vrijdag. Gaat alle kanten op. Ik moet wat serieus uitbrengen.
0: Maar meestal zit je de laatste tijd in zo'n handsopje en zo. Maar wat is dit nou? Dat is
1: ik denk ik moet even op vrijdag wat serieuze noten komen brengen. Dus Jasje erbij.
0: Dave Maasland, daar is die! Nou, gelijk even met jou met de deur in huis vallen. Is er wat uitgekomen? AI overleg tussen Amerika en China?
1: Nee, helemaal niets. Nee. Er was natuurlijk veel over te doen. Het zou echt gaan over AI. Dit was het grote onderwerp. De twee grote rivalen op dit gebied. Maar ja, het probleem is natuurlijk, die zijn zo zwaar in competitie met elkaar. Oftewel, die zijn al aan het voetballen. En die willen de regels gaan maken tijdens. Dat lukt eigenlijk niet. Xi Jinping, we zijn nog wel van, ja, wat we echt moeten doen is dat de mens controle houdt. Dat is een beetje het enige wat eruit is gekomen. Maar verder is Trump vooral bezig met een Amerikaanse marketing. Campagne, want we gaan natuurlijk allemaal aan met AI voor 2030, et cetera. Al dat soort verhalen. Het is ook geen AI meer volgens Trump. Het is SI, superintelligentie, heeft hij het genoemd. Oh. Heeft hij ook zelfs
2: die
1: op
2: zijn er vanmiddag dat het een miljard mensen de dood in kon jagen.
0: Zonder regelgeving, miljard dood.
1: Ik heb me de afgelopen week dood geërgerd aan de media. Nou. En alles om dit hele circus heen. Het hele verhaal wat Amerika aan het doen is dat hun modellen zo ongelooflijk goed zijn. Je moet zo kritisch zijn als commerciële bedrijven allerlei boodschap hebben. We gaan eraan, iedereen wordt kapot gehackt, et cetera. Oh nee, er is weer een model ontsnapt en heeft een bedrijf gehackt. Alsof daar niet gewoon een mens de opdracht voor gegeven heeft. Mm. Nee, we moeten echt voorzichtig zijn met alle Amerikaanse marketingcampagnes. Tegelijkertijd, afgelopen dagen natuurlijk een waarschuwing uitgegaan. Het is natuurlijk niet zo dat er geen risico's zijn.
0: Nee.
1: Ik denk dat de AIVD en de politie hebben natuurlijk een groot bericht naar buiten gestuurd. En die zeggen eigenlijk, joh, de tijd van zo'n digitaal touwtje uit de brievenbus, die is wel voorbij. Als je nu nog iets niet geregeld hebt, gewoon niet slim, slechte wachtwoorden, dingen niet geüpdate, dan ben je de pineut. En daar ben ik het mee eens. Maar de Amerikaanse paniekzaaierij, en dan hebben we weer iemand gehackt, dat moet echt klaar zijn. Dus hebben we hier even.
0: Maar het digitale touwtje uit de brievenbus,
1: ja,
0: moet
1: die
0: weg.
1: Tijd is voorbij. Dat kan je nu niet meer doen. Je kan niet even meer wachtwoord hondje 05, pushje 04, of niet even die tweede stoel doen.
0: Pushje 04?
1: Ja, kijk, het hele probleem is wel met, ja. Kijk, wat kunstmatige intelligentie natuurlijk wel maakt, is de drempel om een cyberaanval te plegen.
2: Maar waarom kan je pushje.nl of pushje 04?
1: Dat is een vrij kort wachtwoord. Die ga je snel kunnen raden. En zelfs Martijn zou nu wel wat kunnen
3: doen. Nou, ik zou dat niet raden, pushje 04.
2: Waarom dan?
1: Het is een klein wachtwoord. Hoe korter een wachtwoord, hoe makkelijker te raden. Dus als je een wachtwoord wil, moet je lang wachten.
0: Heel lang wachtwoord.
1: Het heel lang wachtwoord. Oh. Het gaat erom dat je met kunstmatige intelligentie echt wel cyberaanvallen gaat krijgen die door veel meer mensen uitgevoerd kunnen worden. Het wordt sneller om gaten ergens te vinden. Er is echt wat aan de hand. Nogmaals, je kan niet je dingen niet meer regelen. Daar moeten we nu wat aan gaan doen. Dus daar ben ik het eens. Alleen nogmaals, de Amerikaanse paniekzaaierij, wat ook vooral denk ik goed is dat ze zelf invloed hebben op de regels en de beurswaarde, daar moeten we echt een beetje
4: maar
1: van
4: Dave,
1: aan blijven.
4: Kan je wel als je iPhone een wachtwoord voorstelt met allemaal tekens, 13 streepjes, is dat dan wel veilig?
1: Prima, het is beter dan een alternatief om al je wachtwoorden hetzelfde te houden of niet te doen. Je probleem is natuurlijk wel, ja, als iemand je telefoon heeft en die is ook gewoon ontgrendeld, wat kan die daar nou mee? Maar in principe, als je dat doet, zit je gewoon hartstikke goed. Maar we gaan wel een spannende tijd tegemoet, omdat heel veel bedrijven nog echt, ja, soms ook gewoon letterlijk met plastic aan elkaar hangen en een beetje kauwgom. Ja, en daar gaat AI wel voor zorgen.
0: Maar zelfs de FBI was toch gehackt?
1: Dat is een ongelooflijk verhaal. De FBI, daar is nu ingebroken.
2: Door. Wat hebben jullie vanmiddag iets verkeerd gegeten?
0: Ja, nee, hij heeft niks gegeten.
2: Pilletje ingegooid.
1: Ik ben 2 weken niet geweest. Dus
2: hij is bezig, hè?
0: Ja, maar hij heeft niks gegeten volgens mij, toch?
1: Nee, ik heb niks gegeten.
0: Want hij is bang dat hij naar een scheiterij gaat. Dat is een keer gebeurd, toch? Met een tosti.
1: Nee, ik heb ooit een keer gepredikt. Nee, dat is niet de scheiterij. Maar ik ben ooit een keer een lezing gehad. Daar heb ik daarvoor, we zitten wat weer te lachen, daar een paar uur van tevoren gegeten. En dan voelde ik voelde me zo slecht. En ik denk, dat ga ik nooit meer doen. Nooit de kans dat ik iets verkeerds eet voor een uitzending.
0: Dus je hebt niks gegeten?
1: Nee.
0: De hele dag niet?
1: Nou, de hele dag. Ik heb voor het laatst een tosti op om een uurtje of 1.
0: Oké. Okay. Nou, zeker voor het ons.
2: Nou, ga door, ga
1: FBI.
2: Door.
1: Nou, alleen nog even de FBI, die staat toch echt wel een beetje in zondeboek op dit moment. De hackers die ook achter Odido zaten, die Shiny Hunters, die hackersbende die uit allerlei leden bestaat van over heel de wereld, die hebben nu ingebroken bij de FBI. Want die hebben ooit in een rapport gezet. Nou ja. Ja, je moet niet betalen aan deze groep. Maar ze hebben dus nu ook eens net bekend geworden, ook van al die FBI-medewerkers, de resultaten van de bloed- en urinetesten. te pakken. Zo. En ja, je wachtwoord kan je veranderen, maar ja, je medische gegevens kan je niet veranderen. Wie bloed in zijn urine had, bepaalde aandoeningen, et cetera. Dus dat is echt heel serieus. En de vraag is natuurlijk nu, ja, hoe groot is dit? Is het van alle FBI-medewerkers?
0: Hoe groot is dit?
1: 60.000 zou het omgaan, maar ook de speciale agenten die operaties doen voor China en Rusland. Dus ja, die lopen natuurlijk ook nu gewoon echt fysiek gevaar. En de FBI is natuurlijk wel de bekendste veiligheidsdienst ter wereld. Iedereen kent dat. Ja, als je daar dus in weet te breken, ja, dan heb je natuurlijk wel...
0: Nou,
1: je hebt wel lef.
0: Maak me nu wel iets meer zorgen opeens weer.
2: Nou, maar het is een gekke... Nou, kijk, dit is een gekke wereld. Maar we leven natuurlijk ook in een gekke wereld. Als je gewoon op Amsterdam terras zit en je zegt tegen een gek... met zijn hond van lijn hem even vast.
0: En die schiet je gewoon dood.
2: Ja, dat is niet
0: te geloven.
2: Dat is steeds gekker, joh.
0: Ja, ben je gewoon...
2: En dan zeggen ze wel eens vanuit de regering... Je moet best wel gewoon mensen vertellen dat als ze iets doen... dan moet je even... Maar je kan je beter je kop dicht houden.
3: Nou, nee, je kan beter niet corrigeren.
2: Nee, je kan beter je kop dicht houden. Er lopen zoveel gekken over straat.
0: Echt pijnlijk. Ik bedoel, maar dat kan die Xi niet overkomen, want die wordt goed bewaakt, toch?
2: Ik heb daar twee koddige types ook die bij hem lopen de hele tijd. Maar dat zijn geen bewakers.
0: Nee.
2: Tolken. Maar dat zijn tolken, ja, dat zeg jij goed. Maar dat komt natuurlijk. Die Trump staat daar een partij tegen die man te praten. Die man spreekt geen Engels. Dus hij is volstrekt zinloos natuurlijk.
1: Maar zou dat echt zo zijn? Zou zo'n wereldleider als Xi Jinping geen enkel woord Engels?
2: Nee, natuurlijk niet.
4: Nou, heel beperkt. Maar ik denk dat ze ook wel zijn uitgezocht dat ze niet groter zijn dan de grote leider.
2: Klopt.
4: Ze moesten de kleinste
2: tolken. Het zijn kabouters.
0: Ja, het zijn twee kleine hele kleine tolken zijn dit. Kleine tolkjes zijn het. Kijk maar, hele kleine mannetjes.
2: Kijk, dan gaat hij achter de staan. Kijk. En als hij zo... Twee leuke types hoor, hey, dit, hè?
0: Ja, maar ja, als ze nu aangevallen worden, heb je
2: ook geappt. Ik ben in beeld. Ja. Dat is dan, ja...
0: Kijk,
2: ben
0: ik stond
2: achter Trump gelopen, hè?
0: Ik stond met Johan te praten. Ze zijn er dus nog niet uit. Davina, Michelle en haar man weten nog niet zeker... of ze moeten meedoen aan het Songfestival.
3: Nou, in eerste plaats is dan die twee nog niets gevraagd.
0: Echt niet?
3: Maar heel Nederland die een beetje verstand van muziek heeft... die is er wel over eens dat zij de ideale kandidaat is.
0: Ja.
3: En in het kader van haar carrière... heeft ze daar wel zin in. En je weet ook niet of zoiets nog een keer terugkomt later in je carrière. Maar ze realiseert zich heel goed... dat je dus ongewild in een discussie getrokken wordt...
0: Ja.
3: tussen wel gaan of niet gaan. En er zullen ook heel veel columnisten dan van mening zijn... dat zij nooit daar naartoe had mogen gaan. En ja, daar zit dat meisje niet op te wachten, hè?
0: Maar ja, als je dan toch gaat, neem dan een goed iemand, weet je wel. Dan hebben we nog een kans.
3: Ja, nee, dat vind ik ook. Ik vind eigenlijk, ze heeft eigenlijk geen concurrentie. Zij is de meest geschikte kandidaat... voor zo'n programma, omdat zij ook een showvrouw is. En zij kan een beetje dat circus wat ze daar willen, kan zij dus invullen.
0: Je hebt vanmiddag een heel lang gesprek met haar gehad.
3: Een podcast van 3 uur. Nou, die heb ik eens even goed de waarheid gezegd.
0: Die weet waar ze staat nu? Ja.
3: Ze begon te Johan, ik zeg van jou altijd meneer Derksen nog, hè?
0: Lijkt me toch ook inderdaad, ja. Maar waar ging het allemaal over dan?
3: Nou nee, ze heeft een nieuw album gemaakt. Oh. En ze wilde mij het album laten recenseren... In de eerste plaats omdat ik er verschrikkelijk veel verstand van heb.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar in de tweede plaats omdat... kijk, best een leuk stel.
0: Ja.
3: En in de tweede plaats omdat ze graag iemand willen hebben... die ook kritisch durfde te zijn. Maar ik kon over dat album niet kritisch zijn. Ik heb gezegd, ik zou er een Edison voor geven. Het was een fantastisch album.
0: Round I Go was een nummer wat jou enorm aansprak, begreep ik?
3: Ja, ze heeft meerdere nummers. Maar ja, kijk, wat zij heeft, ze kan dus... rustig, heel goed zingen, heeft ze de juiste tonatie. Maar dan heeft ze ook dus een geweldige strot in huis. En als ze daar naartoe gaat, ja, dan zie ik toch geen enkele Nederlandse zangeres zo doen.

0: Dit is niet Rhonda Go, begrijp ik net, van de redactie. Maar nou ja,
1: nou ja, kijk, ja.
0: Het is een lekker nummer.
1: Wat zij doet, dat is kwaliteitspop. Het is popmuziek, een beetje rockerig. Maar het is voor een heel breed publiek. En ik denk dat zij, zoals zij optreedt, uitstekend past in dat hele gedoe rond het Eurovisie Songfestival. Dus laten we nou in godsnaam niet een of andere handworst in een gek pakkie en een brilletje op het Friesland sturen. Maar ja, weet, iemand die kan zingen.
2: Die had het misschien
3: je
2: wel
3: kan
2: gewonnen.
3: Toch in principe gewoon als zij zou gaan aan zijn tafel of aan de bar, zeggen, joh, luister, dit en dit zijn de redenen dat ik het wel doe, klaar.
1: Ja.
3: En dan kan je nog wel 3 weken tegen me aanzeiken.
1: Ja.
3: Van, joh, vind je het slim? Ja. Nou ja, maar dit is de reden dat ik het doe.
1: Nou, het past precies op dit moment in de ontwikkeling van haar carrière een songfestival.
3: Nou, prima toch?
2: Ja. Ik heb korrelzout als wachtwoord. Dat kan ik beter dus ook niet gebruiken.
4: Nee, niet korrelzout. Het is ook te kort, makkelijk te raden, komt het woordenboek voor.
3: Oh. Maar ik snap het werkelijk. Korrelzout ook niet?
4: Nee, korrelzout ook niet. Maar kijk, het is heel simpel.
3: Wie kan dat weten dan?
4: Stel nou, ja, maar je kan de computer kan natuurlijk gewoon raden. Die gaat AAAAB 0001 0002. Als jij je pincode voor je iPhone hebt, dat zijn 4 getallen. En ja, dat heb je makkelijker geraden dan als je 8 getallen hebt of 16. Als jij een wachtwoord hebt van over de 20 karakters, ja, dat is al heel moeilijk voor een computer om te kraken. Dus als je iets wil weten over een wachtwoord, lengte is het belangrijkste. Langer, beter.
5: Ik heb 000.
1: Ik heb pushy.
4: Ja, dan kan je beter geen wachtwoord
1: hebben. Pushy NL.
2: Lengte is belangrijk.
1: Niemand.
4: Lengte in dit geval doet het toe. Ja, ik weet, kom maar.
2: We kunnen helemaal. Even voor ons, even worden we kampioen met Xavi?
5: Nou, niet te hard van stapel lopen. Hè. Maar dat kampioen idee kreeg je wel gisteren, want iedereen ging toch enthousiast naar huis.
2: Ja, iedereen was.
5: En zeker op basis van die tweede helft. Dat zag er goed uit.
1: Ik vind die afgekeurde goal, dat vond ik geen overtreding. In Engeland zouden ze daarom lachen. Kijk, die keeper die zat er gewoon slecht bij. Die werd helemaal niet aangevallen of zo.
5: Die was ook heel slecht, die keeper van Duitsland.
1: Ja.
2: Ja, waar keept hij eigenlijk?
3: Dit is.
5: Wat zeg je?
2: Waar keept hij eigenlijk? Ja.
3: Weet je wat het is, Martijn? Dit is natuurlijk het grote nadeel van de VAR. Als je 20 keer gaat bekijken.
5: Ja, tuurlijk.
3: En bij de 19e keer denk je, ja, misschien dat.
1: Ben niet helemaal zeker.
5: Dan ga je langzaam afspelen en dan denk je van, oh, houdt hem toch tegen.
3: Maar waarom doet die keeper zo gek? Omdat hij er niet bij kan.
5: Kan er niet bij. Nee.
3: Daarom doet hij zo raar.
5: Die Klop vond het trouwens wel terecht, hè? Dat hij werd afgekeurd, die Klop.
3: Hebben jullie nog een even omhelst?
5: Ik was volgens mij de enige die er niet omhelst heeft. Want die is bezig geweest. Iedereen omhelzen en die een hand en die een high five. En extra tijd voor de Engelse media. Ja, die man
2: ook
5: die
2: nog korting zich, voor een hotel?
5: Hij verkoopt zich wel goed, wat zeg je?
2: Nog korting bij een hotel ook, Trivago?
5: Nee, dat
2: niet.
5: Dat deelde hij nog net niet uit. Maar nee, dat scheelde echt weinig.
2: Doen, hè? Als jij goedkoper wil, dan moet je even Trivago, haha.
5: Maar speelde goed, tweede helft. Speelde goed. Ja. En,
2: maar we gaan zo even de wedstrijd een beetje doornemen. We proberen het een beetje te verdelen.
5: Ik denk, ga net als Dave ook even een
2: anders zitten we hier te lang aan één onderwerp. Dat is niet de bedoeling van dit probleem. Ik zat vanmiddag met Erik van den Burg en die was opeens razend enthousiast. We hebben een nieuw voorstel neergelegd voor links en voor rechts. En we gaan het helemaal anders aanpakken. Wilfred, maak je geen zorgen. We moeten ook niet meer praten over links en rechts. We gaan het gewoon helemaal opnieuw doen. En we gaan eruit komen. Ja, we gaan eruit komen, zei hij.
6: Een mooi aantrekkelijk voorstel noemde de minister-president het vandaag. En je merkte inderdaad positivisme. Ik denk dat ze zich dat ook hebben voorgenomen. Omdat iedereen zag dat de afgelopen weken rond die begroting natuurlijk een behoorlijke puinhoop was geworden. En dat het belangrijk is om het met elkaar eens te zijn. Ja. En als al die bewindspersonen nu maar zeggen dat ze het allemaal eens zijn. Dat het
2: neuzen staan dezelfde richting op, zei hij.
6: Voorstel is, dan is dat in ieder geval het halve werk, denken ze. Maar we moeten nog maar zien of de oppositiepartijen die morgen al een heleboel komen er langs op het ministerie van Jetten en de komende dagen er ook wat van vinden.
2: Ja, maar het zijn toch weer teksten, joh. Wat moet je ermee? Ik bedoel, neuzen staan nu weer dezelfde kant op.
1: Ja, dat soort gelul. Maar ik ben al helemaal weer dichtgeklapt van woede eigenlijk, dat die migratieminister, die heeft even 890 miljoen geloof ik gereserveerd.
2: Dwangsommen.
1: Voor dwangsommen en boetes als asielzoeker te lang op de behandeling moeten wachten. Maar mensen die 12 jaar op een wachtlijst staan voor een woning, die krijgen niet een dwangsom omdat ze zo lang moeten wachten.
3: Je komt hier met een boot binnen, je gaat met een Rolls Royce weg.
2: Ja, je kan lekker mee.
1: Nou, het is echt een gek geworden.
3: Lekker, Wouter. Ja. Ja, lekker met je familie achter in die Rolls. Jongen,

0: groot bedrag gereserveerd, maar het is niet de bedoeling dat het ook helemaal wordt uitgekeerd.
1: Nee,
0: maar
1: hopen we niet.
0: Omdat je de rekening mee
2: moet. Ik bedoel iets anders, denk ik. Ik bedoel, ja. Wie heeft er ooit verzonnen dat als een asielzoeker 3 weken zijn telefoon niet opneemt, dat hij dan 3,5 ton krijgt?
0: Het is vaker dat de overheid zichzelf dwangsoppen oplegt om zichzelf ook aan te moedigen dat er snel besloten wordt.
3: Nou ja, maar dan zou je meer personeel in dienst moeten
2: nemen. Maar doet het buitenland dat ook, Wouter? Frankrijk en zo, België.
0: Gelukkig weet ik daar niks van.
1: Volgens mij geldt dat in andere landen niet.
0: Nee, maar het is natuurlijk een doorn in het oog. En politiek wil er ook vanaf. Maar je moet, omdat het is nog niet geregeld, en je moet iets vrijmaken in de begroting. Want op het moment dat je dat niet doet, is er op een gegeven moment gewoon geen geld meer. En dan krijg je een tegenvaller later. Dus ze begroten het nu. Ze hopen dat ze zo min mogelijk ervan kwijt zijn straks. Als het puntje bepaald is.
3: Maar ze willen het afschaffen.
0: Maar ze willen het afschaffen. Dus dit is hopelijk een aflopende zaak. Maar ik ben het volledig met je eens dat dit is uit te leggen.
2: Maar er is dus iemand die asielzoeker vertelt. Dat is een advocaat.
0: Ja, dat is de asielindustrie. Die mensen die weten precies welke loopholes er zijn in de wet en wat je kan doen om te zorgen dat je eigenlijk
1: niet terug hoeft naar Italië.
3: Voor die advocaten is asiel een verdienmodel. Ja. Want een of andere Hans Worst van een advocaat die heeft nou gehoord dat er zo'n jongen uit Italië, een Rus uit Italië, hier rondloopt. En die denkt, hé, daar kan ik wat aan verdienen. Die zegt tegen die jongen, we gaan procederen. Die jongen vindt het prima. Ja. En die wint dan ook nog. Ja. En ik vind steeds, kijk, ik wil geen kritiek op de rechterlijke macht hebben. Hè? Dat moet je respecteren. Maar ik vind dit met die asielzoekers niet terugsturen, terwijl er een Dublin-pact bestaat, waardoor dat juist aanbevolen wordt om mensen terug te sturen naar het land waar ze binnen zijn komen. En de publieke opinie, die begrijpt dat niet. Zoals de publieke opinie ook niet begrijpt dat een jonge man uit Zeeland 3 kinderen en een volwassene doodrijdt, wat eigenlijk staat voor seriemoordenaar met onverantwoord gedrag, en dat hij gewoon in vrijheid de rechtszaak mag afwachten.
2: Ja, maar dan krijg je Job weer die dan elke keer zegt, als we hebben dat al vaker behandeld, die dan zegt, ja, maar jij stapt niet 's ochtends in je auto om dan 3 meisjes
1: Maar ik heb het gelezen, die jongen had ondertussen trouwens 17 verkeersovertredingen in korte tijd gemaakt. Die zat filmpjes te maken van zichzelf terwijl hij veel te hard reed. Hij had zijn lampje was
2: bezopen.
1: Zijn lampje werkte al een tijdje, zijn stuurbekrachtiging werkte al niet meer. Maar het heeft te maken met een schulddelict en een opzetdelict. Hij heeft dus niet de opzet gehad om dat te doen.
3: Kijk, die man die zal best volgens de wet handhaven. Maar ik vind dat rechters ook wel een beetje rekening mogen houden met de emoties van het volk. Want de publieke opinie die is zeer verontwaardigd over zoiets. Hè? En die jongen die woont daar in de streek waar ook die nabestaanden wonen. Ja, ik denk dat het gewoon onveilig is voor die gozer.
2: Maar dat was het toen ook met die vrachtwagen in Nieuw-Beiland. Weet je wel,
1: die naar beneden reed
2: bij die barbecue.
1: Dat was ook een fout.
2: En dat is ook, dat is ook hetzelfde.
1: Hij kan 6 jaar krijgen in plaats van 12 jaar. Omdat er inderdaad ook geen drugs in zijn bloed uiteindelijk is geconstateerd.
3: Ja, dat zat er wel in, maar net niet genoeg om strafbaar te zijn.
1: Dat was het inderdaad, ja. Maar als je leest wat die gozer allemaal deed, dat was het helemaal nergens op. Maar wat je zegt, dat is bijna niet voor te stellen dat zo kan. Maar ja, hij kan maar maximaal 6 jaar krijgen, als ik van de week.
3: Ja, dat is ook wel raar, hè? 4 doden voor 6 jaar straf.
2: Er zijn ook gekken in Engeland die gaan met 160, 180 op de andere baan rijden. Gewoon, voor TikTok-filmpjes te maken.
0: Ja, bizar.
2: Die reden laatst gewoon 4 mensen dood.
1: Maar toch nog even terug naar het kabinet Jetten. Jij zei vorige week, ontbeert Rob Jetten authenticiteit, zelfreflectie, doelloze nietzeggendheid waar we naar zitten te kijken.
0: Ja.
1: Denk jij dat dit...
0: Ware woorden.
1: Nou ja, dat denk ik ook. De man is drukker bezig met zijn foto's op Instagram. Dan
0: en dat is zo zonde, hè? Want de man, als je premier van Nederland wordt, niet veel mensen krijgen die kans in hun leven. En dat is een heel klein select groepje. En soms is het ook door geluk. Want zo ontluisterend was die verkiezingsuitslag nou ook weer niet. 4 zetels meer dan of zelfs hetzelfde als Wilders. 4 zetels meer dan de VVD. Dus je hebt een enorme kans om een legacy op te bouwen waar mensen het over 20, 30, 40 jaar nog over hebben. Denk aan Den Uyl, denk aan Lubbers. Dat zijn mensen die ze hebben echt naam gemaakt. En dan begrijp ik wel dat je af en toe ook iets wil laten zien wat een andere invulling is van je premierschap.
1: Ja.
0: En dat je naar een legerbasis gaat of dat je wat mij betreft naar een café gaat.
1: Een gaybar.
0: Zorg dan eerst dat je resultaten boekt. En laat zien dat je de juiste man op de juiste plek bent, die de boel onder controle heeft, die een crisis kan bezweren, die leiderschap toont. En je ziet dat de pendule veel te veel naar de andere kant is overgeslagen. Dat we veel meer frivoliteiten meekrijgen van zijn persoonlijk leven of van zaken die hij in New York doet die niet zo belangrijk zijn als de wel belangrijke zaken, zoals die toespraak geven of bijvoorbeeld met wereldleiders spreken. Wat hij ook heeft gedaan.
1: Ja.
0: Maar de aandacht voor al die randzaken, die leidt ze ontzettend af van waar je uiteindelijk voor is aangesteld.
1: En die speech van hem trouwens, daar even in New York, maakt die enige indruk?
0: Want... Nou, dat is, er zitten 200 mensen die daar speechen. Ik zag dat de zaal eigenlijk behoorlijk...

0: behoorlijk leeg was. Ik zag wel dat er wat geapplaudisseerd werd. Volgens mij mensen van de Palestijnse Staat die aan het applaudisseren was. Hij heeft gezegd handen van het internationaal strafhof, omdat dat in Nederland is gevestigd. Ja. En op zich is dat denk ik een goede boodschap, want Nederland staat daarvoor, voor de internationale rechtsorde. Staat ook in de grondwet dat we die proberen na te streven. Maar ja, het is ook voor eigen publiek. Wij zijn trots dat onze minister-president zoiets zegt. Ja. En dat is het een beetje. Ja,
1: het was echt stoer doen om te laten horen, dat durf ik wel te zeggen.
0: Dat is waar hij
1: maar ook, hij zei het niet tegen Trump in het Witte Huis.
0: Hij was vandaag bij het gesprek met de minister-president, met Marielle Tweebeke. Toen heeft hij wel gezegd dat Nederland al vaker tegen de Amerikanen heeft gezegd dat ze het belangrijk vinden. Maar goed, op diplomatiek niveau wordt natuurlijk wel tegengeduwd. Want ze zijn natuurlijk wel bang dat op het moment dat Trump dat internationaal strafhof, wat in Nederland staat, om de oor gaat staan met sancties en aanpak, dat het op een of andere manier zich ook richting Nederland gaat richten op een zeker moment.
2: Ja. Nou ja, dat zie je nu trouwens ook, dat het rimpeleffect daarvan. Je hebt natuurlijk Nederlandse IT-bedrijven die willen bijvoorbeeld een opdracht doen voor het internationaal strafhof, die dat nu al niet durven. Omdat ze gewoon weten, als we op een sanctielijst komen, zijn we klaar. Dus ook in die hele digitale sector, dat heeft echt enorm veel impact.
1: Maar zo heeft dus Amerika ook, dat blijkt nu, dat wist ik allemaal niet, maar nu die rechters zijn de creditcards van de strafhof geblokkeerd, maar de hele financiële boekhouding gaat via Amerika, hè? Alles. Of van onze bankzaken.
2: Kijk, en ik snap, want mensen waren ook een beetje kritisch van, oh, er komen met Wero in plaats van iDeal, et cetera. Maar het zijn wel allemaal dingen die we proberen te doen om ook op qua betaalverkeer iets minder afhankelijk te worden. Maar je ziet gewoon, ja, als die angst er nu al is, waar kunnen we wel of geen zaken mee doen? Dat is nu al aan de hand.
3: Maar dat gold ook voor Hives, begreep ik? Want dat was dan geen Amerikaanse invloed op, begreep ik?
2: Ja, daar gaat het natuurlijk ook de hele week al over. Hives is terug, onderdeel van Mediahuis, maar die hebben denk ik toch een flinke valse start gemaakt. Dat werd natuurlijk groot aangekondigd van, joh, wij komen los van Big Tech, het gaat allemaal in Europa. Nou ja, op zich qua animo natuurlijk erg interessant. Bijna 250.000 mensen hebben zich al aangemeld op Hives. Alleen er zijn een aantal punten die nu naar voren komen waar kritiek op is. Onder andere, helaas is er toch gebruik gemaakt op een aantal onderdelen van Amerikaanse techbedrijven. Ze hebben de data en de gegevens echt wel bij een Frans bedrijf neergezet. Dus laten we zeggen, dat staat in een Franse kluis. Maar de voordeur en de postbus komen gewoon van Amerikaanse bedrijven.
3: Toch wel.
2: Je krijgt de e-mailtjes ervan en het aanmeldformulier. Er zijn ook veel mensen die hebben onderzoek gedaan naar het platform zelf. Dat blijkt toch ook wel in elkaar gezet te zijn met kunstmatige intelligentie. Een AI-achtig iets. Het is zo zonde. Ik denk als Hives 2 maanden had gewacht, even wat beter aan het werk was gegaan, iets beters had neergezet, dat de kans had het grootst. Want niemand wil in een lege kroeg staan. Dus als over een maand dat allemaal leeg is, dan gaat het geen succes worden. In Europa heb je een ander alternatief. Dat is niet X, maar W. W-Social, dat heeft denk ik de dingen net even iets beter gaan. Want ik juich het toe, ik zou het heel gaaf vinden als we weer in Nederland, want we kunnen alleen maar over Big Tech zeuren, maar daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Kom dan met iets anders, kom met een alternatief. Nou, dat proberen we nu met Hives, maar ja, het is niet helemaal lekker gelukt, tot nu toe.
3: Maar toch weer Amerikaans invloed. Over Amerika gesproken, ICE, nog steeds druk bezig daar in Amerika, daar maak jij druk over. En dat vind je verschrikkelijk, zoals hij erop treedt.
1: Nou ja, kijk, het was een beetje stil geworden rond ICE. Het staat niet meer zo in de belangstelling. Maar nu las ik een rapport dat verleden maand hebben ze dus 50.000 migranten uit huis geplukt of gewoon van de straat opgeplukt en het land uitgesodemieterd. 50.000. En dat vond ik zo schandelijk aan Wilders. Die zei laatst zo in de Kamer tussen neus en lippen door, wat wij hier nodig hebben in Nederland is iets als ICE. Dan denk ik, ja, hoe kun je dat nou zeggen? Dat vind ik echt onmenselijk. Er zijn mensen die daar de kost verdienen, die werken, die al jaren deel uitmaken van die samenleving. En Trump die pakt ze gewoon op en gooit ze eruit als ze illegaal zijn.
3: Ja, ongelooflijk.
1: En de Amerikaanse economie heeft in al die jaren van die mensen geprofiteerd door ze ver onder de prijs uit te buiten.
3: Ja. Dan toch even naar het voetbal. Ben je nog wat terug kunnen kijken of niet?
4: Ik heb de eerste helft gezien.
3: Ja.
4: De tweede helft heb ik een beetje teruggekeken, maar ik vond het een leuk wedstrijdje.
3: Ja.
4: En ik vond die gasten het echt. Maar dat vind ik sowieso, Wilfred. Kijk, Het heeft nu de naam Nations League, maar of wat is het? Maar het is gewoon vriendschappelijk voetbal natuurlijk. En dan vind ik toch altijd, als die gasten dan bij een club weggaan, die deden hun stinkende best, man. Die bewogen veel, die liepen veel.
1: Ik heb nog nooit zo'n mooie buitenkant rechtervoet voorzet gezien.
4: Tuurlijk.
1: Als die van Bommel. Dat was de perfecte voorzet.
4: Die kun
1: je niet missen.
4: Nee, maar lullig is, als hij hem mist, hebben we het er niet meer over.
3: Nee, maar
4: dat was het lullige ervan.
3: Hij moet hem nog wel goed raken ook. toch?
4: Nee, het is een geweldige bal.
5: Maar Johan, jij hebt toch Cruijff spelen? Die deed dat toch constant, die balletjes zo?
1: Jawel, jawel. Ja. Nou ja, Cruijff was ook van een buitenklasse. Maar deze jongen op die leeftijd die dat zo ook al doet.
5: En met zijn opa op de tribune. Ja. En zijn vader, ja, die zit al met België. Maar hij is de eerste speler die opa, vader en zoon in oranje. Ja, dat is waar niet de opa stond, dat was geen bloedlijn. Maar toch, toch wel een opa. Dus het is wel een stukje historie wel, toch.
4: En hoe viel die Meerdink in?
5: Ook
4: die
5: goed.
4: Ook goed.
5: Viel goed in, ja. Begin een beetje moeite, maar daar pakte zich snel. En dat is natuurlijk ook leuk. Kijk, het Nederlandse publiek, je merkte, die was een beetje klaar
4: met dat
5: oranje.
4: Want wat speelde hij tussen Tita en die andere, hoe heette die? Nee, maar dat weet ik niet, dat maakt ook niet uit. Maar ik bedoel, er zijn ook geen twee koeken die daar lopen.
5: Dat deed hij goed. Prima. En dat is natuurlijk ook leuk als wat jonge jongens inkomen. Want na dat WK, dat merkte je ook wel, was het Nederlands publiek natuurlijk een beetje klaar met dat Nederlands elftal.
4: Maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Wij hebben natuurlijk met die Depay in het klein wat Portugal met Ronaldo heeft. Als die Depay speelt, hij neemt de corners, hij neemt de vrije trappen, hij neemt de strafschoppen. Als hij de bal niet krijgt, gaat hij hem halen. Gaat hij moeilijk doen. Dus dit was gewoon weer een fris elan waar je naar zat.
5: Dat was het ook. Het was energiek. En dat is wat je op het WK natuurlijk gemist had. En het waren 9 dezelfde spelers zelfs tegen Portugal. Of Marokko toen. 9 dezelfde.
4: Ja, het waren dus alleen Depay en de Jong niet.
5: Ja, maar precies. Meer en energie, laat je dat toch iets anders spelen.
3: Ja, maar ook veel meer energie, toch? Want we liepen
5: veel meer energie. Ja. Maar tegelijkertijd, dat was onder Koeman ook, hè, want we kunnen die wedstrijd tegen Spanje nog herinneren, die waren hartstikke goed. Nog een keer eerder tegen Duitsland en tegen Bosnië. Daar zaten echt goede wedstrijden tussen. En dan dacht je van, oké, nou gaat het gebeuren. Maar het ging altijd weer zo. En daarvoor moet je nu ook wel voorzichtig zijn en even wachten tegen Servië.
3: Ja, Servië.
5: Deze week, ja.
3: En morgen maar dat doelpunt, veel mensen boos, maar dat was toch niet zoveel aan de hand met die Brobbey? Je moet toch gewoon doorspelen dan?
1: Nee, ik vond dat geen overtreding.
3: Was toch niet zoveel aan de hand?
1: Ik heb ook 5 keer.
5: Ja, maar los van dat, ze zijn toch niet verplicht om te stoppen?
3: Nee.
5: Dus hij zegt, stopt. Niet die spelers. Nee.
4: Nou, wat je vaak doet, is dat je wel even dit doet, maar dat doen die Duitsers ook.
5: Ik kijk even.
4: Even wachten tot hij opstaat.
5: Ja, maar hij ligt daar.
4: Dat doen we nu. Ja. Kijk, zie je?
5: Ja.
4: Even kijken, even wachten. Ja, blijf liggen.
3: Ja.
4: Dan hoef je nog niet die gozer zo vrij te laten lopen.
3: Nee, sorry, je kan ook gewoon goed verdedigen.
4: Daarom.
3: Nee, maar daar was toch niet veel aan de hand als scheidsrechter, oud-scheidsrechter, als oud-topscheidsrechter, sorry.
1: Ja.
3: Nee, toch?
1: Nee, maar kijk, je kunt sportief zijn, maar dat is niet verplicht om sportief te moeten zijn.
4: Nee.
1: Kijk, als je een bal bezit raakt en de scheidsrechter fluit niet, dan speel je door.
4: Tuurlijk. Ja,
3: beetje onzinnig allemaal. En dan nog even het andere, Dickie. Dickie?
4: Ja.
3: Goed, hè?
4: 3-0 achter.
1: Het is een wonder, hè? Ja.
3: 3-0 achter. Maar Dickie gooide dus gewoon alle aanvallers eruit. Ja, zette 3 nieuwe aanvallers in.
4: Jong, en hij zette ook een jongen die speelt bij in Duitsland.
3: Dat dacht ik, Pauliana of zo?
4: Ja, die is van Dortmund volgens mij. Is die naar een andere club
5: gegaan? Ja, was dat niet die jongen die van die amateurs kwam en toen naar Dortmund is gegaan?
4: Ja.
5: Van Hercules?
4: Ja.
5: Ja. Ja. Nou, gouden hand van wisselen.
3: Ja, ja, nee.
5: 3-0
3: achter.
4: Ja.
3: En hier, eerst die Chong. Dan heb je Goré.
4: Ja, dat is leuk dit, toch? Waar speelt hij? Goré speelt in Qatar toch of zo?
5: Ja.
4: Hè?
3: Oh, wel knap, hoor.
4: Ja, natuurlijk.
3: Nee, de man van Corendon was weer raast enthousiast natuurlijk. Ja.
5: Maar dat snap ik ook wel.
1: Want... Ja, maar het gaat ook met Hul hartstikke goed. Dus die is helemaal in zijn nopjes.
4: Ja.
3: 3-4.
5: Maar dit is wel belangrijk. Want na dat WK kan je natuurlijk zeggen van één keertje WK... En de hype, en dan sterft het een stille dood. Maar als hij nou bij Costa Rica wint, wat toch gewoon een goed voetballand is... op deze manier, dat is voor dat
3: hoger.
5: Land natuurlijk wel belangrijk. Ik sprak ze
3: hoeveel?
5: Net
3: 34 plaatsen
5: ja,
3: hoger.
5: Ja, ik sprak ze vanmiddag even. Ja, het land staat weer op zijn kop. En het was een beetje een vervroegd verjaardagscadeautje van Dick, hè, want hij is bijna jarig.
3: Ja, ik had het nog even op de app. Hij zei het was vooral genieten, was het. Gewoon überhaupt, hij vindt het nog steeds hartstikke leuk. Steeds, hij geniet er echt
4: 79.
3: Van.
2: Komt het ook echt, jullie zijn echt de experts, komt het ook echt door Dick Advocaat? Ja, als je 3 wisselt.
5: Ja, tuurlijk. Als je 3 keer goed wisselt, dan gaat al de credits naar de trainer.
2: Ja?
4: Ja, zoals ik ook denk dat gisteren het goede spel van Nederland een beetje door Xavi komt. Omdat die spelers willen toch even van hun allerbeste kant laten
5: zien. Moet ook.
3: Dus tegen Servië moet je dan maar weer zien dan.
4: Nee. Maar ik bedoel, dat wil je toch. Ja. Je denkt toch bij jezelf. Ja, als ik kut speel, is er grote kans dat ik er dadelijk niet meer bij zit.
3: Nee.
4: Bij Koeman had je wel een vaste groep die dacht van, nou ja, ik zit er wel bij.
5: Ja, abonnementen noemden ze dat. En dat was nu bij Xavi natuurlijk ook. Want wat ik zeg, 9 dezelfde spelers stelde
3: ik ook. Ja, maar hij nodigt nu Sirkzee uit bijvoorbeeld in plaats van weg. Weghorst of De Pai.
5: Maar dat zegt wel iets over hem als trainer. Hij kijkt natuurlijk naar echt voetballende aanvallers. En ja. Die Cirkzee, ja, die speelt nooit bij, of die valt in bij United. Die was op vakantie in de Algarve aan het treden met die Kobe Mino van Manchester United. Want ze combineren dat. En die werd tot zijn eigen verbazing, kreeg die telefoontje. Ja, je moet komen naar het Nederlands elftal. Dus geen Weghorst, geen De Pai, geen Dollinga.
4: Je mist er wel twee die wel heel hoog in de pickorde zitten natuurlijk met Van Dijk. De Jong en Memphis. Nou ja, dat zijn wel jongens die mede bepalend zijn, denk ik.
5: Geweest.
4: En ook, maar ook meepraten en in de groep, zeg maar, best wel status hebben. En die twee zitten er nu niet bij. Dus nee, de anderen denken...
5: Een nieuwe hiërarchie is toch ook prima?
4: Ja, maar dat is hartstikke goed, man. Ja. Dat is hartstikke goed, tuurlijk. Ja,
3: kijk, ondertussen even naar mevrouw Kool. Dus,
4: die zit lekker, hoor.
3: Ja, net 85 geworden. Ja. Lekker, ja. En groot fan van Johan, ook nog eens. Ja, heel belangrijk.
4: Is dat diezelfde mevrouw? Want niet is niet diezelfde mevrouw.
3: Nee, is een andere mevrouw weer dit.
4: Is een andere mevrouw.
3: Wat maakt Johan zo bijzonder?
1: Ik heb drie fans dan.
3: Wat maakt Johan zo bijzonder dan?
6: Ik kom bij jongens al 25 jaar in beeld, hè, elke dag. Dus ja, zolang het die komt, kijken wij al.
3: Je kan er niet omheen, dat zegt u eigenlijk. Nee. Ja, je moet wel. Ja.
6: We vinden hem gewoon leuk.
3: Maar ook aantrekkelijk nog steeds?
6: Ja, zijn uitspraken.
3: Zijn uitspraken vooral, ja.
4: Ja, ja. Ik ben hetzelfde haar als u.
3: Ja. Hebben jullie dezelfde kapper?
6: Ja. Maar één ding wil ik nog graag vragen.
3: Ja?
6: Hij is ook een beetje van Mathieu van der Poel, hè?
4: Ja.
1: Zondag zit ik weer voor de buis natuurlijk, hè? Want ja, ik denk niet dat hij wereldkampioen wordt, hij is ook niet kansloos.
4: Waar rijden zij?
3: Mevrouw Poel is nog met een verhaal bezig.
4: Ja.
6: Hij komt bij ons, heeft hij in het dorp gewoond, zijn vader.
4: Wie?
3: De vader van...
6: De vader van Mathieu.
3: Ja.
4: Woont hij bij jullie?
6: Die heeft bij ons in het dorp gewoond.
3: Adrie.
6: Echt? In Hoogrijden, Adrie.
4: Waar komen jullie vandaan dan?
6: Ja, Hoogrijden.
4: Uit?
6: Hogerheide.
4: Oh ja, dat is daar Brabant. Ja, tuurlijk. Ja.
3: Die meneer kwam uit Gelderop, hoor ik, maar mevrouw komt uit Hogerheide, ja.
6: Het zou heel leuk vinden dat er af en toe er iets over gezegd wordt.
3: Ja, nee, dat zijn
1: we... Maar ik moet u in ieder geval complimenteren, mevrouw, met uw uitstekende smaak, dat u mij dus goed vindt. Ja. En ik stel het ook bijzonder op prijs, want ik maak dat zelden mee dat mensen dat tegen mij zeggen.
3: Ja. En u zit ook nog eens lekker op een prominent bank, maar dat had u wel door, zeker, of niet?
6: Ja, zeker, hij zit lekker.
3: Hij zit goed, hè, die bank?
6: Ja, lekker bankje.
3: En er zijn mensen die ook thuis nu goed kunnen gaan zitten, als ze even gaan scannen natuurlijk. Kijk, hier, de prominent bank staat weer klaar voor jou. Ja. Reageer daar gewoon even op. Nou... Het is een lekkere bank, dat is wel de conclusie.
6: Ja.
3: Wilt u ook nog zo met hem op de foto om even beetpakken?
6: Ja, graag.
1: Ja, dat doen we zo even. Ja?
4: Maar neem nou een lange wachtwoord. Ja. Als ben dadelijk de lul.
3: Zeker weten, inderdaad.
4: Moeten we niet hebben.
2: Ik stel hem even in zo hier.
4: Moeten we niet hebben.
3: Maar toch in dat kader, wil je eigenlijk met je vrouw begraven worden... of wil je alleen begraven worden? Dat heb je er al zo over nagedacht, of niet?
1: Nou ja, kijk, de begraafplaatsen die liggen een beetje overal vol. Er is weinig ruimte en dan worden de graven ontruimd. Maar dat vind ik een beetje oneerbiedig, weet je, van een graf ontruimen. En nou willen ze mij... met mijn vader en moeder ineens een doos stoppen. Maar daar ben ik niet van gediend.
3: Nee, dat wil je niet?
1: Nee. Ik wil een eigen kistje, hoor.
3: Eigen kistje voor Johan, ja. En je kan nu ook resomeren, heet dat. Dan ga je in een soort vloeistof, chemische vloeistof... en dan blijven er nog een paar botten over.
2: Kijk, in Breaking Bad-achtig.
3: Nou ja, ik wilde net zeggen, in de cocaïnesfeer en in maffia... wordt het ook al gebruikt met mensen die nog leven. Maar in dit geval is de bedoeling dat je dood bent. En dan verdwijn je bijna helemaal. Dan blijven er een paar botten over. Dan worden helemaal fijn gemalen zo. En dan krijg je een heel klein potje met witte poeder.
1: Het is, wel logisch, want er gaan te veel mensen dood. Er is dadelijk geen ruimte meer om al die mensen te begraven. Dus ze zijn al blij als je je laat cremeren. Dan kun je die pot nog een keer uitschudden. Dan zijn ze er weer vanaf. Maar ik denk dat een ouderwetse begraafplaats... dat het langzamerhand uitsterft.
2: Ja, leuke woordgrap.
3: Ja. Het is vaak zelf niet door, hè, zo'n woordgrappen.
1: Ik heb me niet bedacht.
2: Maar het zal wel goedkoper zijn, denk je niet? Dat als je alles gewoon in het vat gooit en dan...
3: Dat lijkt me wel,
2: botten over en klaar.
1: Goedkope begrafenissen bestaan.
2: Nee, dat is waar.
1: Of de godsvermogen. Of je nou een begrafenis hebt of een crematie, maakt niet uit.
2: Ja.
3: Hey, maar dat links-rechts, dat kun je toch niet zomaar weg gaan denken? Zoals bijvoorbeeld ook Erik van den Burg vanmiddag zei. Dat blijft toch gewoon op bestaan? En al die partijen willen toch iets uit onderhandelen voor zichzelf. Ja, 21 wil wat, SGP wil wat.
2: Zo is dat. Maar dus ook...
1: Die SGP, Wouter, even maar interpreteren. Daar moet jij eens wat van zeggen. Ik zag die meneer Stoffer vandaag weer, ik geloof in de Volkskrant. En die chanteert gewoon de coalitie. Want die blijft zeiken... dat abortusprogramma moet aangepast worden. Anders steunen we jullie niet. Nou, dan steun je ons niet, jongen. Want voor dat abortusprogramma is een hele grote meerderheid. Dus jij als realist moet dan weten dat het zinloos is om daarmee te chanteren.
0: Het geeft ook wel aan hoe ingewikkeld het is voor die minderheidscoalitie om meerderheden te vinden als elke politieke partij zegt, ja, maar dit moet echt geregeld worden, anders lopen wij van tafel. Dan kan je natuurlijk in een land helemaal niks meer besluiten.
1: Nee, maar zover is het.
0: Ja, ik denk wel, je moet de SGP altijd serieus nemen, want ze zijn in principe vrij trouw aan welke regering er ook is. Dus het is eigenlijk, het zijn drie zetels in de Tweede Kamer die je er altijd wel even bij kan krijgen als je niet al te gekke dingen doet. Dus je moet ze zeker niet veronachtzamen. En ik denk dat dat ook een beetje bedoeld is vanuit de SGP richting de achterban. Even de groetjes doen van wij zijn er ook nog. Kijk eens hoe wij ook nog aan het meesturen zijn. Ik weet niet of de soep uiteindelijk zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Ze willen ook, net als ja, 21 en Pro die eist alles van tafel, dan komen we pas praten. Hè? Dat is de inzet van Pro. Dat, ja. dat is ook een behoorlijke eis.
1: Nou ja, dat heeft de FNV ook. Die zeggen eigenlijk hetzelfde.
3: Samen doen ze dat natuurlijk, ja.
0: En dat je dus dat je probeert naar je achterban te zien, kijk, wij halen het onderste uit de kan. En als er dan, ja, over abortus, ik moet het nog zien of ze echt hun zin doordrijven, of dat ze bijvoorbeeld bereid zijn, zoals je dat vaak hebt gezien in Den Haag, dat het kabinet dan zegt, ja, maar dan gaan we wel dat extra in de gaten houden. Of dan zetten we er een extra toets op, of dan gaan we, je hebt met prostitutie ook gehad, dat mensen, de ChristenUnie was tegen prostitutie, dus die kreeg dan af en toe 50 miljoen voor prostituees die dan uit het vak wilden treden.
1: Ja, maar je kunt,
0: probeer dat een beetje.
1: Die ChristenUnie en SGP en ook nog een beetje het CDA. Ja. Die kun je ook duidelijk maken. Jongens, onze lieve heer heeft er niks over te zeggen. De minister-president niet. Geen enkele fractievoorzitter. Maar alleen de vrouw in kwestie die bepaalt of ze abortus pleegt. En dan zijn we van alle problemen af. Maar iedereen praat erover mee.
0: Nou ja, en dan kan je, als je dat standpunt zo aanhoudt, dan stem je dus geen SGP. Maar er zijn dus mensen die er dus anders in stemmen. En die hebben dan dus nog maar één honk waar ze terecht kunnen. En dat is de SGP. En daarom blijft die partij al decennia op twee of drie zetels staan.
1: Maar ik vind het echt ongelooflijk dat die SGP gewoon mag functioneren met hun beleid van vrouwen. Dat er geen vrouw is die een functie heeft binnen de SGP. Want daar zijn vrouwen niet voor. Dat is middeleeuws.
0: Er is wel in
1: Zeeland
0: zijn ze wel daar een beetje aan bezig.
1: Maar die mocht niet in Den Haag zitten, maar die mag dan wel in Zeeland.
0: Wellicht ooit dat het op een gegeven moment een beetje gaat veranderen. Want ik ben het met je eens, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee.
3: Nee. Hey, Belgisch bejaardenthuis wilde een stripper hebben. Is dat verstandig, denk jij, of niet?
1: Dat mensen was?
3: Die wilden een stripper heel graag hebben. Is dat nou verstandig?
1: Nou, ik zag het, ja.
3: Ja.
1: Jawel.
3: Ja, nee, kan dat wel?
1: Want eigenlijk, als bejaarden ergens om vragen, moet je dat geven.
3: Ja?
1: Ja, kijk, ik kan me voorstellen, die zien al die oude lijken onder de douche staan. Die willen wel eens een keer lekker weg.
3: Die willen wel eens wat lekker zien.
1: Ja. Ja.
3: Toch blijft dat wel bijzonder, vind ik eerlijk gezegd.
7: Ik vind het heel leuk.
3: Dave?
7: Heel goed.
3: Hè?
8: Kijk, ze zitten.
3: Zijn er drieën gebleven, hè?
8: Kijk, ze zitten.
3: Je hebt ze gelijk geresumeerd afgelopen. Ja, gebeurt hier allemaal, hè?
2: Het doet me wel denken aan jouw filmpje op Instagram, dat jij de koekoek aan het zingen was in een soortgelijke situatie. Er zaten heel veel mensen daar. Heb je dat filmpje van jouzelf? Heel veel mensen die niet reageerden en dat leek een beetje op deze setting.
3: Oh, daar was ik van de week waar jij bij was van de week? Of
2: nee, ik was er niet bij. Jij was ergens anderhalve week geleden, zoals je koekoek had optreden. Maar er was helemaal niemand die meezong, helemaal niemand die wat deed.
3: Dat gevoel heb ik wel vaker gezegd. Story of my life, Mark.
2: Maar dat is hetzelfde.
3: Zondag sta ik weer bij Helene. Ga je kijken of niet?
2: Ik ga kijken.
3: Ja, dat wordt één groot feest. Hey, even, we hadden het van de week over een app.
1: Helene doet jou ontzettend veel plezier, hè, door af en toe te laten optreden.
3: Ja.
1: Maar dat is niet hartelijk bedoeld. Maar dan vraag ik me af, zou jij één kijker van het programma een plezier doen?
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, maar als zij toch.
3: Kijk, ze vroeg of je het wilde doen. Ja, dan wil ik het zeker doen.
1: Ja, nee, dat ik weet bedoel, ik. Het is je obsessie. En het is een ongevaarlijke kwaal, hoor.
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Dus daar gaat het niet om.
3: Ja. Maar ik zit nergens aan of ik doe geen gekke dingen. Maar het is gewoon een liedje, hè. Meer is het niet, toch?
1: Wel, maar in principe is je functie op tv dat je iets doet waar de mensen naar kijken.
3: Ja. En maar ja, er zullen ook genoeg mensen me uitzetten als ze mij zitten als ik presentator ben. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit.
1: Nee.
3: Toch?
1: Nee. Als je jou een beeld krijgt, dan irriteer je al.
3: Ja.
1: Maar Maar nee. Maar ik vind het zo raar dat je dat doet. Kijk, ik kan me voorstellen, als je nou iets goed kunt, dan doe je een hobby. Het lijkt nergens op.
3: Nee.
1: En je blijft het met plezier doen.
3: Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk.
1: Ik zie je helemaal stralen.
3: Ja, ik vind het echt hartstikke leuk.
1: Maar, kijk, maar alleen, dat is niet erg als je dat thuis tussen de schermen
3: doet. Nee, dat is waar.
1: Maar je moet het niet voor een groot publiek willen doen.
3: Ik doe het toch niet vaak, maar ik doe het een paar keer per jaar. Wie doet het? Wie
1: doet het niet vaak? Ik kan alle teksten van je liedjes.
3: Ja.
1: La, la, la.
3: Ja, dat maakt het nummer heel goed. Ik wilde eigenlijk naar jou toe over een app. Van de week had ik het over een regionale app voor regionale omroepen. Die moest ongeveer 50 miljoen gaan kosten. Is dat zo duur?
2: Nou, kijk, ik snap natuurlijk wel die verontwaardiging. Als je natuurlijk wat verder gaat kijken, dan zeggen ze natuurlijk ja, maar dit is het maximale bedrag wat het zou kunnen gaan kosten. Het is nog niet gegund. Het is niet één app, maar het moet een heel platform worden. Want dat zou natuurlijk wel sneu zijn als je 50 miljoen euro uitgeeft aan een nieuwsapp. Ja, dat hoeft dat natuurlijk nooit te kosten. Maar wat ik begrijp, het moet het hele nieuwe platform worden voor regionaal nieuws. En ik denk wel dat
3: voor
2: dat...
3: Voor nieuws?
2: Dat kan weer een heropleving.
3: Sorry. Wat zei je nou precies voor nieuws?
2: Ja, regionaal nieuws. Ja. Dat is volgens mij wel natuurlijk toe aan een opleving. Dat mensen weer willen weten wat speelt er in de buurt. Dus dat je daar iets voor gaat bouwen. Dat
3: maar waar kan jij het voor maken? Gewoon even over de duim.
4: Dat heb je toch bij AD.nl ook al?
2: Ja, die doen dat ook goed. Alleen ik denk, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, dat kan wel wat moderner, je kan wel wat meer...
3: Wat moet dat kosten? Over de duim. Zo, even...
2: Nou ja, goed, ik denk in deze moderne tijd met alle AI-kosten moet dat wel voor een significant goedkoper bedrag kunnen. Maar ik begrijp ook, het moet voor 10 jaar zo zijn. Ze moeten dat 10 jaar onderhouden. Maar goed, ik denk dat je een redelijke app kan bouwen voor een miljoentje per jaar, ben je ook wel lekker onderweg, hoor, voor een app.
3: Ja?
2: Dus als de mensen kijken, app bouwen ze, zeker bij deze tijd. Ik denk dat Hives minder gekost heeft, gok ik.
3: Ja?
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Oké, en die bril verbieden met die camera erin, wat zeg jij?
2: Nee, ik ben best altijd heel erg voorzichtig om gelijk dingen te verbieden. Want ik denk dat er nu ook al wel manieren zijn om dit te weren. Ik bedoel, strandtenten kunnen dit zelf doen, kroegbazen kunnen dit doen. Dus ik zou heel even, er komt ook een groot rapport uit Europa om wat meer gaat over wat de risico's zijn. Dus ik zou niet per se verbieden. Je ziet dat Meta wel een andere kant op gaat. Die gaan dan andere brillen maken, die gaan de camera's er ook wel weer uitslopen. Dus niet meteen verbieden, maar wel scherp zijn op wat het risico hiervan is.
3: Ja.
2: Maar dat kunnen we nu ook al enigszins.
3: Heb je trouwens een bladblazer thuis, of niet?
2: Nee, wat dan?
3: Nee, heb je geen bladblazer thuis?
2: Nee, ik heb geen bladblazer
3: thuis.
2: Heb je een bladblazer thuis?
3: Je hebt een bladblazer thuis.
1: Ja, hè?
3: Wat kun je daar allemaal mee doen met een bladblazer?
4: Je kan zuigen en... Het is wel een professionele bladblazer.
3: Ja, het is een goede bladblazer.
4: Die heb ik niet.
3: Maar zo vullen ze de tijd in Spanje dus op de tv.
4: Ja, amateurtje.
3: Wij hebben tenminste nog inhoud. Nou ja, inhoud. We zijn er zo weer. Tot zo. Dag.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside kijk je gratis terug op kijk.nl.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Laatste verdeelde uitzending van... Ik heb bijna een keer het programma genoemd. Vandaag in Zeit. Die van Wil zit niet lekker thuis op de bank, denk ik nu vanavond, toch?
0: Nee, die is wel aangeschoten wild, zoals we dat dan in Den Haag noemen. Iemand die toch behoorlijk beschadigd is in zo'n debat. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb dus niet die wedstrijd gezien van Nederland.
3: Nee, normaal gesproken kijk je altijd, maar nu niet.
0: Normaal kijk ik altijd, trouw. Maar dit keer heb ik het debat gevolgd. En de toonhoogte, ze stonden echt als een stelletje, nou ja, opgewonden standjes daar bij die interruptiemicrofoon, die minister, om echt voor rotte vis uit te maken. Ik vond het een beetje overdreven.
1: Ja, ik ook.
0: Waar het over ging.
1: Ik ook.
0: Ik dacht bij mezelf, weet je, er zijn zoveel dingen die er in dit land nu of in het verleden mis zijn gegaan. Ik heb ministers daar altijd mee weg zien komen.
3: Ja.
0: Of bijna altijd. En nu, deze minister, hij had het wat slimmer kunnen doen. Je moet in een minderheidssituatie iets nederiger zijn naar die Kamer toe. Als de hele Kamer tegen je in opstand komt, moet je gewoon eigen voor je geld kiezen. En dan...
1: Op laatst heeft hij dat wel gedaan.
0: Ja, uiteindelijk.
3: Hij ging
0: dat had hij ook eerder kunnen doen.
3: Ja.
0: En wat nu was het toch wel van, hoe langer zoiets dan voortduurt. duurt, hoe meer beschadigd je
1: eigenlijk. Maar hij vond ook, net als wij, dat het een beetje een storm in een glas water was.
0: Ja, ja. Nou ja,
1: kijk, en die mensen die krijgen zoveel op hun bordje qua vergaderingen, qua rapporten.
0: Bedreigingen.
1: En dan zijn er wat partijen in Nederland die vinden het heerlijk om dan voor zijn microfoon te zijn en af te geven. En het eerste wat ze doen is een
4: motie van wantrouwen.
1: Motie van wantrouwen wegwezen.
0: Het komt dus ook omdat het een minderheidskabinet is en die oppositiepartijen nu hun kans schoon zien. Maar ja, ze normaal, als er een meerderheid had gezeten, dan kan je als ja 21 of als 50 plus helemaal niet aan de bak komen. Nu denken ze, dit is onze kans. Ja. Gaan lekker de minister moeilijk maken.
3: 50 plus is ook een van onze sponsors. Maar dat valt toevallig.
1: Als je daar een beetje voorzichtig mee wil zijn.
3: Ja. En ik bedoel, ik hoop dat meneer Van Wil nu lekker op de bank thuis zit. Zou een prominent bank
0: kunnen
3: zijn.
0: Bank,
3: zit hartstikke lekker natuurlijk. Ja, toch? Ja, dat zit hartstikke goed. Hartstikke belangrijk natuurlijk allemaal. Hey, er waren 115 aanklachten tegen Manchester City. Omdat ze allemaal
4: fouten. Maar er zijn er 114 overgebleven.
3: Er zijn 114, goed, die zijn inderdaad gezegd.
5: Waar zijn ze voor vrijgesproken? Gondere,
3: ja. Er is eentje vrijgesproken, 114 aanklachten.
1: Dat hebben ze echt niet gedaan. Heeft zijn vinger achter die ene vrijspraak.
4: Toevallig zaten wij voor de uitzending even. Nu ga je als rechter dus beslissen of je maakt die club kapot.
3: Ja.
4: Of je houdt hem staande.
1: Jawel, maar Vitesse die was al naar de vierde klas gedegradeerd. Ja, als hem dat overkomen was.
4: Nee, maar dan maak je dus de club kapot.
1: Nou ja, het is normaal natuurlijk. Ze moeten Manchester City net zo straffen als iedere club. Maar het is van de afgelopen jaren. Ja, die kan zomaar teruggezet worden naar de tweede divisie.
5: Ja, maar al die titels afpakken, hè?
4: Al die titels
5: al die
4: afpakken,
5: titels
4: dan,
5: van
4: dan heeft die Guardiola gewoon voor de kat van Cup zijn zo druk gemaakt.
1: Heel
4: druk
1: gemaakt. Heeft helemaal niks gewonnen, die man.
3: Moet die zijn salaris ook in leven?
1: Heeft niks gewonnen.
4: Nee, heeft niks gewonnen.
5: Heel druk geweest. Dat zag ik toch op die documentaire.
3: Maar, wat zou de straf kunnen zijn dan? 114 aanklachten.
5: Nou, dat dus. Titels inleveren. Of punten. Met min 15 beginnen aan het seizoen of zo. Sowieso natuurlijk een enorme boete. Maar ze kunnen ook gewoon een liga terug worden gezet. Dan gaan naar het championship. Ja.
3: 115 aanklachten is ook niet dat je zegt twee of drie.
4: Er zijn al clubs die zijn. Die hebben 8 punten en 12 punten. En die hadden 3 aanklachten.
5: Ja, daarom.
4: Ik bedoel, kom op.
5: Ja. Opheffen, denk dan.
3: Tino Martin, een nieuwe topper. Vind jij dat een beetje een goed idee?
0: Ja,
3: of niet?
0: Dat zou wel goed passen.
3: Tino Martin, toch?
1: Ja, die past er het beste bij. Ja, kijk, ook qua leeftijd. En hij kan nog aardig zingen. Dat is ook niet onbelangrijk.
3: Hij kan prima zingen.
1: Kijk, en die jonge knuiten, die passen niet in dat groepje. En die staan allemaal te dringen omdat het goud oplevert. Hè? Want dit is een van de beste verdienmodellen in de Nederlandse muziek die er bestaat.
3: Ik wacht nog steeds op een aanbieding. Maar dat zal wel niet gebeuren, als ik jou mag geloven. Hey, de paus was in Parijs. Was lang geleden, hè? Die werd daar warm verwelkomd natuurlijk, veel katholieke mensen. En ook de jeugd heeft de toekomst, zeg je dan. Alleen, daar dacht dat kleine kindje een beetje anders over. Ik weet niet, kijk hier.
0: Zo. Ja. Heb ik wel.
1: Ja, maar dat kind heeft natuurlijk gelezen van al die ontucht in de katholieke kerk.
3: Ja, die denkt gelijk wegwezen ermee, ja. Ja, zeker weten. Hey, en wilde die Sylvia Erkers nu dat bijtgage honden onderzocht worden en dat daar een opleiding of training voor moet worden gegeven?
4: Ja, is daar geld voor vrijgesteld?
3: Nee, ik neem me na dat dat...
1: Ja, voor 90 miljoen?
0: Niet zoveel. Maar elke keer als er wat gebeurt met honden, dan kijken mensen op een gegeven moment ook naar Den Haag van waarom kan dat allemaal en de politiek moet ingrijpen. Nou ja, dan krijg je dit soort...
1: Nou begrijp ik niet wat mensen overweegt om een gevaarlijke vechthond als huisdier te nemen. Want het kan gedurende zijn leven, als hij een keer stresserig is, kan het misgaan. Als je kinderen hebt in huis, zet het je eigen kinderen, de kinderen van de buren. En kijk, ik ben er niet voor om bepaalde rassen te verbieden. Maar waarom zou je een vechthond nemen die, als die je vastgrijpt, die je nooit meer loslaat?
0: Om misschien andere delen aan je lijf te compenseren, denk ik altijd. Net als met auto's.
1: Iemand die een klein piepje heeft, die neemt een vechthond.
0: Nou ja, dan ben je ineens een hele meneer, toch?
1: Nou, dan moet ik maar een klein tekkeltje nemen.
3: heel klein tekkeltje. Ja. En nog even daarover, in dat kader, deepfake. We hebben er natuurlijk veel van over gehoord. Ja. En ook vrouwelijke Kamerleden zijn nu opgestaan enzovoort. Maar dat is... Kan dat uitgebannen worden of gaat het nog steeds gewoon...
2: Nou, kijk, wat natuurlijk op zich goed nieuws is, het is gewoon strafbaar. Het maken en verspreiden hiervan is strafbaar. En ik blijf erbij, dit is geen BN'er-probleem. Hartstikke goed dat er aandacht door is, dankzij mensen zoals Noah, dankzij de Kamerleden. Maar het gaat mij er natuurlijk om, al die jonge kwetsbaren, dat zijn ook soms mannen, vrouwen, die hiermee te maken krijgen op het schoolplein. Die hiermee geconfronteerd worden, afgepest worden, die helemaal geen hulplijn om zich heen hebben. Nee. Die is er trouwens wel off-limits, dat is heel erg belangrijk. Dus het is goed dat er nu aandacht voor is. En het is al strafbaar. zichtbaar. Dus er gaat echt wat aan gedaan worden. Maar ja, het is voor nu gewoon echt een van de grootste problemen, hoe jongeren op dit moment worden afgeperst online.
1: Jawel, maar het is wel al prettig dat als mensen een gek filmpje zien, dat mensen zich meteen afvragen, zou het AI zijn?
2: Ja, nou, dat bewustzijn krijg je natuurlijk nu wel. Dus op zich, dat de aandacht hiervoor is, dat is ontzettend goed. Ja. Maar Noah zei ook op een gegeven moment, die beelden vanmiddag toevallig, van joh, Dave, moet ik aangifte blijven doen? Dus ja, op een gegeven moment, wat zij vooral moet doen, is aandacht voor het onderwerp blijven vragen. En vooral, ja,
4: maar op een gegeven moment ben je ook genoeg ondergespoten natuurlijk. Dan ben je er echt klaar mee. Dan ben je er echt gewoon, op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. Toch? Wouter, gaat het bij jou? Vonden je van jou ook
13: diep? Wouter, diep
2: fake filmpje. Oh, bedankt voor het kijken. Dat
13: is heel goed, ja.
2: Die heb ik niet tegengekomen.
4: Wouter, ook een deepfake filmpje?
3: Ja, ik weet het niet, heel gezegd.
13: Maar is nou niet op gedachten?
3: Nee, dat wordt levensgevaarlijk. Dit weekend trouwens Nationale Burendag, Johan. Ze kunnen allemaal bij je langskomen?
1: Ja, nou, ik heb nooit met buren problemen gehad. Dus de buren zijn me lief. Ik heb buren die laten zich niet zien. Ik laat me ook niet zien. We hebben geen last van elkaar. En daar gaat het om.
3: Dus lekker langskomen morgen allemaal?
1: Nee, dat niet. Nee. Nee, ik hou niet van dat binnengelopen zo.
3: Nee, oké.
1: Er is niemand die bij mijn visite bekomen.
3: Nee?
1: Nee, dat hou ik niet van visite.
3: Visite, niks aan.
1: Hè?
3: Niks aan, visite.
1: Nee, ik vind er niets aan. Nee.
3: Nou, bedankt. Jullie allemaal bedankt. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Kijk, zondag natuurlijk.
9: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside. Kijk je gratis terug op kijk.nl.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
14: Goddenzone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding.
14: Nee, mijn. Goddenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Rob Ramendam met het Radio Nieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam-Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Rob Ramendam met het Radio Nieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jou voor 51 ronden van de Formula 1 Qatar Airways Azerbeidzjan Grand Prix 2026. En die wordt gehouden in de straten van Baku in Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee. Op de zaterdag dus, deze wedstrijd. Omdat er morgen een nationale herdenkingsdag is al daar. 51 ronden, lengte van de baan 6 kilometer in 3 meter. Laatste winnaar heette M. Verstappen. Daar zal hij dit jaar flink wat voor moeten gaan doen als hem dat wil lukken. Want ja, hij komt niet van de eerste 7 startplekken. Dus we gaan het wel zien. Dit is wat Pirelli bij zich heeft aan rubber. Een compound zachter dan vorig jaar. Toen iedereen op de medium en de hard. Dus zullen er nu wel veel soft en mediums worden. Want dat zijn feitelijk dan weer dezelfde banden als dat ze vorig jaar hadden. Snap je het nog? Ja, komt wel goed. Dit dus. En dat betekent dat er een ding belangrijk is. Dat is de startopstelling voor deze wedstrijd. Zeer waarschijnlijk een eenstopper, want er is weinig degradatie. Lance Stroll kreeg weer eens een straf. Ja, en een fijne wat dat betreft ook weer. 20 plaatsen gridstraf en staat naast Fernando Alonso, die er maar liefst 30 plaatsen gridstraf kreeg. 20e plek voor Checo Perez. Ook hij een straf gekregen. En dan komen we bij de 19e van Valtteri Bottas. Aston Martin kennelijk dus achterop. Dan Audi, slecht. 18e Hulkenberg en 17e Nico Gabriel Bortoleto. Antonelli crashte in Q1, moet vanaf P16 komen. Lindblad voor het eerst in 7 wedstrijden geen top 10. En Carlos Sainz stond in de top 10, maar kreeg een straf vanwege niet te langzaam rijden bij geel. Esteban Ocon, snelste in de speedtrap. 12e Alexander Albon, blij met die straffen van de anderen, want daardoor staat hij wat verder naar voren. En Liam Lawson stond hier, nog derde in 2025. Oliver Berman, ook 1 plek naar boven gezet vanwege de straffen. Franco Colapinto, 2 Alpines in de top 10 weer eens. Max Verstappen, ongeveer alles vervangen wat hij kon vervangen zonder straffen. En Pierre Gasly is een tweede top 10 van 2026. Lewis Hamilton, beste kwalificatie op dit circuit. Jawel, Lando Norris, beste kwalificatie op dit circuit. En dan komt de volgende, Isaac Hadjar, beste kwalificatie op dit circuit. Oscar Piastri staat als derde, kwam een 1000ste tekort op Charles Leclerc, die voor de 5e keer vanaf de eerste startrij komt. En de 5e pole van 2026 met een big, big margin was voor George Russell en zijn Mercedes. Ja, dat dus. Ja, je moet even doorjassen bij zo'n startopstelling, maar ja, heb je uiteindelijk.
1: Dan heb je al wat.
0: Hoe is het met de temperaturen ter plekke? En is er al wat bekend over de banden waarop de mannetjes gaan starten?
1: Jazeker. Eerst maar even de temperaturen ietsje warmer dan gisteren. 26,5 graad buiten. Maar vooral de baan is ietsje warmer. Komt door de zon uiteraard, die je daar ook boven in beeld ziet. Mocht je meekijken, 47,1 graden Celsius is de baantemperatuur. En dan de jongens die starten op de compounds. De harde band wordt niet gebruikt bij de start. Dat betekent dat we dus heel veel medium en soft zien. Waaronder de pole zitter George Russell. Hij gaat starten op de medium compound band. Hij had geen nieuwe meer over, maar nu hebben ze in de derde vrije training de mediums gescrupt. Dus dat zijn de gescrupte banden waarop hij zal gaan starten. Verder Leclerc, Piastri en Hadjar op soft. Dan weer Norris op plaats 5 op de medium compound band. Hamilton weer op soft. En dan Gasly, Verstappen en Colapinto. Alle drie op de medium compound band. Dan 4 man op de zachte band. Berman, Lawson, Albon, Ocon. Verder het hele zwikkie op mediums op de Aston Martins na. Alonso en Stroll de laatste rij op de zachte band.
0: Nou, lekker dan. Dank je wel daarvoor. Ja, slim. Het is een korte run hè, van 153 meter geloof ik naar bocht 1. Dus dat is allemaal niet zo heel spannend. George Russell riep al van ja, wellicht dat die Ferrari die bij mij aan de binnenkant komt duiken. Maar daar heb ik niet zoveel problemen mee. En Russell liet ook nog opnoteren. Vond ik wel weer grappig. Ja, we hebben wel de pace. Maar ja, Verstappen hè. Die heeft ook een beetje dat Nico Rosberg. Ik ben bang voor Verstappen syndroom.
1: Ja, een beetje wel ja.
0: 2 keer woordwaarde, 3 keer letterwaarde in... De klok, lokale tijd. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En daar gaat hij kaboom naar 3 uur lokale tijd in Baku, Azerbeidzjan. Vervelend feit wat we gisteren hebben geprobeerd te omzeilen. Het woord rode vlag. Nou, ik heb nieuws voor je. De laatste, twee van de laatste 3 wedstrijden die hier gestart zijn waren in de eerste ronde een rode vlag. Maar door hem niet te jinxen hebben we hem in de kwalificatie eruit weten te houden.
1: Juist.
0: Dat vond ik wel... En wel prettig.
1: Iedere statistiek heeft zijn keerzijde. 4 van de laatste 9 wedstrijden waren hier. En van de 9 wedstrijden überhaupt hier waren zonder safety car.
0: Ja. Dat waren dan ook niet de meest spectaculaire wedstrijden.
1: Nee, exact. Je weet nooit wat je hier gaat krijgen.
0: Precies. Lando Norris vandaag trouwens op zoek naar zijn 50ste Formule 1 podium. En dit zijn de strategieën: mediaband ergens zo'n 29 rondje en dan afmaken met 22 op een soft. Ofwel soft naar een hard, zou ook nog kunnen. En die hard moet dan 32 ronden meegaan. Het heeft ook allemaal te maken met baanpositie. Je zult hier als team ook snel moeten reageren op allerlei momenten en acties. En daar waar natuurlijk Lando Norris graag wil als er een virtual safety car komt, dat ze de pitstraat een rondje dichtgooien, dat iedereen tegelijkertijd naar binnen kan. Dat zul je ook hier zien. Ben je die pitingang net voorbij, dan heb je een pechje en ben je er niet voorbij kan erin. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat je aan Russell gaat denken. Als je het kan, hè, je kan 15 seconden losrijden van iedereen. Moet je dat dan wel willen?
1: Ja, moet je dat inderdaad willen? Want
0: moet je niet op 8 seconden gaan rijden en denken?
1: Ja. We hebben Ferrari inderdaad ooit op Singapore het hele zwikkie eigenlijk op zien houden. Juist om diezelfde reden.
0: Ja, dat kan. Ja, dat was Sainz die dat deed. Ja. Een heleboel in zijn kont vallen. Als er wat gebeurt, gaan we tenminste tegelijkertijd naar binnen. Maar ja, aan de andere kant zeggen ze tegen de Formule 1 coureur en een team: joh, als je 15 seconden voorsprong zal pakken, waarom zou je het niet doen? Nou, dat komt in een woordenboek niet voor, hoor.
1: Nog even wel waard om te vermelden. De C4, dat is nu de medium compound band. Werd vorig jaar ook gebruikt. Toen ging hij 49 rondes mee. Dat is bijna de hele wedstrijd. Ja. Want in totaal doen we 51 rondes hier in Azerbeidzjan. Nu zijn de banden wel wat anders, maar de verwachting is wel gewoon een
0: interesse. Degradatie op alle banden hier is vrijwel nihil. En dat betekent dan ook weer dat jongens die in de eerste ronde wat meemaken, meteen gewoon bam. Als je in de eerste ronde hier iets meemaakt, je loopt achterstand op, dat is het enige wat je kunt doen, is een harde band ronde gooien en zeggen: we jassen hem uit. En het kan zelfs, denk ik, als je het zou willen, op een medium band.
1: 100%. Dus wat dat betreft is starten op soft misschien nog wel de strategie.
0: Russell en Leclerc dus op startrij 1. Piastri en Hadjar op startrij 2. Dan Lando Norris, Lewis Hamilton. Ik ben eigenlijk wel blij dat die Carlos Sainz verdwenen is achter Verstappen. Want Carlos Sainz in de openingsfase is vaak nog wel, ik zeg niet een bowlingbal, maar hij heeft wel zijn momentjes dat hij af en toe eventjes niets helemaal doet. Dan hebben we ook nog een keertje dat Oscar Piastri natuurlijk hier vorig jaar eraf ging. Hij was laat bij de lampjes en had hij nog pikstart. Dus dat was ook niet goed. En toen ging hij er ook nog gewoon af. En dat was even niet helemaal gezellig.
1: Ja, wat dat betreft zal Antonelli het beter willen doen om terug te geraken. Natuurlijk, hij start op plaats 16. Daar gaan we natuurlijk de schijnwerpers op richten, ook tijdens deze wedstrijd.
0: Ook druk. Hij komt niet in de eerste fase jongens tegen waarmee hij 3-4 seconden sneller is. Hij zit meteen in de groep waar die 1,2 seconden sneller kan zijn. Dat is precies het randje om een goede overtake te kunnen maken en mee door te lopen. Dus hij zal wellicht niet als een warm best door de boten gaan. Maar goed, alles valt en staat bij hoe de start van de Formule 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 aan het wachten is op de groene vlag. Dan gaan we kijken naar de lampen en gaan we zien hoe deze wedstrijd zich gaat ontvouwen. Daar is de groene vlag, daar is dan ook lamp nummertje. Toer eerst omhoog. Aha, hoort er allemaal bij. Allemaal groene lampjes aan de zijkant. 1 lamp, 2, 3, 4, 5 lampen. Lang wachten en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc een hele goede start? Nee, dat heeft hij zeker niet. Want de McLaren van Oscar Piastri is beter weg. En Leclerc zit daar nu aan de binnenkant. Verstappen zoekt ook de binnenzijde, want daar kun je nog wel wat doen. Die zit volgens mij al in de buurt van Lewis Hamilton. Zo heeft hij Gasly al te pakken, maar Gasly is ook niet makkelijk in de openingsfase. Gasly zit er nog wel. Verstappen heeft daar wel een iets betere exit en zal dan nu, als het goed is, richting de volgende knik Gasly te grazen moeten zien nemen. Dus allemaal nieuwe motoronderdelen bij Verstappen, tot en met een internal combustion engine. En dat is het. En Max zit inderdaad nu achter Lewis Hamilton en voor Pierre Gasly. En heeft hij dat in ieder geval alvast gekleerd. Nou is Hamilton niet de makkelijkste om voorbij te gaan. Dus daar zal hij zeker het een en ander voor moeten gaan doen. Maar Russell heeft gewoon de kopstart. En de beste start is er dan in dit geval voor Oscar Piastri. En Leclerc, de Ferrari met zijn goede start, heeft het niet voor elkaar weten te boksen. En daar zien we Alexander Albon die een beetje aan het duwen en trekken is. En zichzelf een beetje breed houdt. Lijkt een beetje te brullen om grip. Wat hij niet heeft. In de achtergrond gaat dat allemaal wel goed daar met die Aston Martins en die
1: Antonelli. Ja. Antonelli een plaatsje verloren ten opzichte van hoe die begonnen is. Ten opzichte van Nico Hulkenberg is dat geweest.
0: En zit nu achter Sainz.
1: Ja, ook Sainz verloren bij de start.
0: Ik denk dat Antonelli extreem voorzichtig geweest is in die eerste bocht. Want zoals je zegt, je kunt hem hier makkelijker in bocht 1 verliezen dan dat je hem daar even wint. En nu is het een kwestie van ritme opbouwen. En hopen dat we met z'n allen door die eerste ronde heen komen. Want dan zijn we al beter af dan de laatste 2 jaar geleden. Formule 1 op zaterdag in Azerbeidzjan. Deze wedstrijd zal zich moeten gaan ontvouwen en zal ons spektakel moeten gaan bieden, want daar hopen we toch op. En dan is de grote vraag, kan Oscar Piastri een beetje bij Russell aanhaken? Of zegt Russell zo dadelijk: grote stappen, Goudhuis.
1: Juist, Hadjar die daar leek leek een run te hebben ten opzichte van Norris. Richting bocht 1. Zit daar redelijk in de slipstream, hoor. Kijk eens. En dan komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Norris verdedigt aan de binnenkant. Via de buitenkant zal dan moeten voor Isaac Hadjar. Kan dat? Nee. Maar moet dan terugkruisen. En de deur blijft voorlopig even dicht. En zodoende Hadjar gewoon op 5. Plaatsje verloren dus ten opzichte van waar hij is begonnen. Norris dus naar 4. En ook Verstappen is aan het dringen bij Lewis Hamilton. Dat gaat dan weer om plaats 6 in de wedstrijd. En de Alpines lijken de boot een beetje te missen. Oh. Kunnen die niet mee? Wow, Verstappen aan de binnenkant van Hamilton. Ja,
0: Lewis Hamilton zat even te kijken. En Verstappen doet op een punt waar je denkt... Nou, dat zal het er niet gaan, hè? Daar tussen bochten 3 en 4. Ja hoor, dat gaat. Beetje exit gepakt. Moet hij nu het alleen opletten dat hij niet te veel op zijn electropower gedaan heeft. En Verstappen kan natuurlijk nu ook meteen, als hij dat zou willen, bij het team gaan aangeven van... Hello, Hadjar rijdt voor mij, leuk en aardig, maar ik heb meer pace. Laat mij even die kant op gaan. Dus hij heeft voorlopig al het een en ander geneutraliseerd. Hier zijn we aan boord. En de geluiden daarbij ook van Isaac Hadjar. Richting het smalste deel in Baku. 7,6 meter concentratie moet hier hoog zijn. Beste start van het veld, Nico Hulkenberg. 3 plaatsen gewonnen, rijdt nu 15e. Uitkomen 15, hoe staat de wind? De wind staat schuin van achter, dus je hebt er niet zoveel last van. De rondetijden moeten nog gaan vallen, want ja, daar gaan we weer. Formule 1 heeft weer zijn probleem. Er komen geen rondetijden op de FOM page 5.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ach,
0: nu komen ze
1: wel.
0: Ja,
1: juist.
0: Nu komen ze pas. Pas na 2 rondjes. Nou, oké, maakt het allemaal niet uit. Ja, run van Hadjar. Nu wel aan de goede kant. Maar dan moet hij wel van goede huizen komen. Ja, hij heeft de power, hij is erdoor. En daarmee zorgt hij ook weer voor dat Red Bull minder makkelijk kan roepen. Je moet even aan de kant. Dus de Red Bulls zitten op dit moment niet in een slechte situatie. De snelste raceronde wordt neergezet door Mark Verstappen in een 1.49.236. En Kimi Antonelli zwemt nog steeds op die 17e positie.
1: Daar wilde ik net naartoe, Antonelli. Ja, je zei het al.
0: Waar denk jij dat Antonelli rijdt?
1: Ja, plaats 17.
0: Yo.
1: En het houdt allemaal nog niet over. Het warme mes door de boter. Die moet nog even opgewarmd worden.
0: Verstappen.
1: Ja hoor. Verstappen inderdaad voorbij ten opzichte van Lando Norris. Plaats 5 in de wedstrijd. Dan had hij dus de snelste rondetijd rijdt van het hele Zwicky. Ah, lekker bezig.
0: Ja. Geef hem een auto die half goed is en hij doet er goede dingen mee. En dat hij natuurlijk gisteren zich als 8e kwalificeert was natuurlijk dramatisch. Maar ja, dan weet je ook als Hadjar op eigen kracht een halve seconde sneller is. Dat is niet puur op, zeg maar, het poppetje achter het stuur. Dat heeft te maken met dingen. En die waren er dan ook. En Max was hard voor zijn team. Die riep, er is elk weekend wel wat. Is het de vloer niet, dan is het de ophanging. Is het de ophanging niet, is het dat. Hij heeft die auto volgens mij al van alles genoemd. Dit weekend was die auto een springende kangaroo. Een kangaroo, dus dat mag ook wel een keertje.
1: En nu was dus de motor, heeft hij van alles op aangepast. En voorlopig loopt het nogal wel lekker.
0: Ik heb het opgeschreven. Internal combustion engine turbo, het hele uitlaatsysteem. En wat wij vroeger het kerstsysteem noemden. Oftewel hoe de oplading richting de batterij gaat. Maar de batterij zelf heeft hij dus niet vervangen. Opkomen recht een stuk voor de... Einde van 3 van in totaal 51 ronden. Bocht nummer 18 is voor ons een bocht voor teams. Omdat hij vol gas is, wordt dat gewoon gezien als een vol gas situatie. Antonelli loopt wel schade op hier. En dan heb ik het alleen maar over zijn rondetijden. Ja, hij rijdt 51-6 en aan de kop rijden 48-8. Daar komt de volgende aanval en de volgende poging. En ze gaan het weer proberen. En ze zitten bij Leclerc te fratsen. Hadjar en Leclerc. Isaac Hadjar is on fire. Dit gaat hem. Nee, ik wou zeggen, hier gaat hij niet winnen. Voordeel ook voor Verstappen. Hadjar moet wel opletten. Leclerc is niet de makkelijkste om voorbij te gaan. Laat dat duidelijk zijn. Antonelli inmiddels weer 1 plaatsje hoger. Rijdt nu op P16. En daar is dan de exit van Hadjar. Heeft hier gewoon gebruikt zijn batterijpower. Dat doet hij wel heel slim hoor. Maar voor Verstappen is dat natuurlijk ook wel handig om te zien. Hey, als hij daar aanvalt is het dat. En oké, dan heeft Leclerc daar wat verbruikt. En dan, ja, dit is niet inhalen op de macht. Dit is inhalen op de kracht. En dat is helaas jammer, maar het is niet anders.
1: Ja,
0: snelste ronde ook voor Hadjar.
1: Ja, zeker. Lando Norris, overigens, 1.50.9, is 1,6 seconden langzamer dan achtervolger Lewis Hamilton. Maar ook de Alpines komen eraan, want die kunnen gewoon mee in de snelheid van Lewis Hamilton. Dus Norris valt een beetje terug op dit moment.
0: Nee, die 50.9 is een moment. Nee, die 50.9 is een momentopname, omdat hij aan de kant komt. Hier, Piastri.
2: These Red Bulls can be a problem fighting if now. Want to try and keep them out of range.
0: These Red Bulls can be a problem aan ons car. Ze zijn nu met Leclerc bezig, maar ja, we moeten wel zorgen dat die jongens niet te dicht bij ons in de buurt komen. Nou, dat weet Oscar wat hij moet doen. Het gat inmiddels tussen Piastri en Hadjar is 1,7. Verstappen zit daar zo'n 3 seconden achter. Dus ja, wel leuk.
1: Zeker, je zou wel weer in zijn run kunnen komen. Dat is misschien net te ver weg ten opzichte van Leclerc. Voor Max Verstappen. Maar hij heeft net gezien dat het in bocht 3 wel zou kunnen.
0: Nou,
1: ja, precies.
0: Ja. Ja, wat verbruikt hij dan? En dan weet hij me net voorbij te poeren. Ja, dat is wel goed. Leclerc de sitting duck. Verstappen zwaait nog net niet, maar zegt wel dankjewel. En ligt op plaats 4. 1 Russell, 2 Piastri, 3 Hadjar, 4 Verstappen, 5 Leclerc. En het enige is dat Russell en Verstappen zitten op die mediumband, hè. Dat is nu de snelste race ronde, 48,6. Wat is hier los van Piastri? 2,6 seconden. Zijn rondetijd 48,6. Piastri 40,0.
1: Ja, en Antonelli zit maar vast achter Carlos Sainz op plaats 16.
0: En even terug naar Lando Norris van jou zojuist. Hij rijdt nu gewoon weer een 49,4.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Dus het zijn allemaal van die...
1: ja, fluctuaties eigenlijk, hè?
0: Ja, er zit logica achter waarom die ronde niet goed was.
1: Ja.
0: Speedtrap, 348 km per uur voor Olly Berman, 345 km per uur. Een topsnelheid voor Kimi Antonelli, die inmiddels wel weer naar de 15e plaats gaat. Als hij gestaag doorgaat, ga ik nu zeggen... ik dacht in het begin, ga ik nu wel zeggen, als hij dit zo doet, doet het goed. Maar als je 5 ronden nodig gehad hebt om ten opzichte van je startpositie 1 plek te winnen...
1: juist.
0: Dan is de rekensom niet te jouwe.
1: Schiet niet op die manier.
0: Ferrari, Leclerc sinds de start 3 in de achteruit. Hamilton 1 in de achteruit. En heel veel van deze jongens, fout, aan de pitmuur en in de pitboxen zitten te wachten en te kijken wie is de coureur die de eerste fout maakt. Normaal gesproken op straat, als ik iets weet je, er wordt met de duim onder de kin gereden en het gaat er allemaal op, het gaat er maar al op. En je gaat zeggen, nee, dat zal er niet. Jawel, ook bij deze jongens... We hebben een triple header, dan een week niks, dan weer een triple header, dan weer een week niks, dan weer een triple header. Je kunt je bijna niet veroorloven om een volledige auto in de schade te rijden. Ja, de spullen zijn er, ja, ze krijgen hem al in elkaar. Maar dan moeten op de fabriek de spullen voor de race daarna alweer gestuurd worden, weet je.
1: Ja, dat kan inderdaad niet. Ik doel het ook vooral op de uitspraak van Fernando Alonso. Die zei, ik wil hem gewoon heel houden vandaag.
0: Ja, heel verstandig.
1: Antonelli heeft een run op plaats 15. Overigens, de twee Red Bulls zitten heel dicht bij elkaar. Maar nu naar plaats 14 voor Kimi Antonelli. En Verstappen heeft snelste raceronde. En zit nu nog maar een halve seconde achter zijn teamgenootje Isaac Hadjar.
0: Gat tussen Verstappen en Hadjar. Dus wat is het, een halve seconde inderdaad wat jij zegt. Dan zitten we... Leclerc is gewoon op 1,8, 1,7 seconden gereden. Juist, dit is het onboordgeluid vanaf de auto van Verstappen... die het duidelijk beter doet dan gisteren. Nou, wat Verstappen eigenlijk zou willen... is dat Hadjar zoveel overpace heeft op Oscar Piastri... dat hij eerst Piastri kan aanvallen. Dan weet hij van, oh, kak, daar komen die Red Bulls... waar ik zojuist voor gewaarschuwd was. Ja.
1: Juist.
0: En dan kan hij het daarna weer proberen.
1: Ja, en niet te onderschatten, en ook in de Formule 1 is dat gewoon ding... dan zou het daarna 2-1 zijn ten opzichte van George Russell... als ze dat aankunnen qua pace.
0: Hoe lang is dat geleden? Dat Red Bull met 2-1 in een kampioenschap? Nou ja,
1: ik kan het me niet heugen, maar als er een plek is, is het Baku.
0: Nee, de Minister of Defense van Checo Perez in 2021. Klopt. Dat was de teamplay all over the place. Maar zoals het nu lijkt, hè, en Hadjar stapt fantastisch in na zijn blessure... Verstappen wordt dan voor de 5e keer zijn carrière hier... door een teamgenoot outqualified. Vindt hij ook allemaal niet erg, want hij weet... die race is van mij. Max is in principe over een hele wedstrijd altijd 2-3 tiende sneller. En hier gaat de eerste aanval komen van Verstappen aan het adres van Hadjar.
3: So, Verstappen, car behind. Remember, race time is priority here.
0: Kijk,
1: ja, goed.
0: Gaan we met je mee. En dit is ook waarom ze blij zijn met Hadjar. Die gaat hier niet overlopen griepen. Die denkt gewoon van, oké, ik ga wel mee in de vaart en volkeren. En zo hebben we 1 Russell, 2 Piastri, 3 Verstappen, 4 Hadjar... 5 Leclerc, 6 Norris, 7 Hamilton en 8 Gasly. Het enige gevaar wat er nog zou kunnen zitten is dat Verstappen die mediumband heeft. Maar die heeft Russell ook. Die van Verstappen was nieuw. Dus het leven van de band van Verstappen is wat beter dan dat van George Russell. Maar aan de andere kant, we weten ook, het is een eenstopper. En die eenstopper gaat wel belangrijk worden. Ga je hem nemen als je hem moet? Of kun je hem nemen als je hem kan? Ik zeg tegeltje,
1: Dat is zeker een tegeltje.
0: Ja, maar dat is het. Weet je, ben je aan het rijden en zeg bam, nu moet ik hem hebben? Of komt er een virtual safety car of iets anders? Herhaling van de start van boven gezien.
1: Oh, Leclerc slecht weg, zeg.
0: Ja, of Piastri heel goed. Dat is natuurlijk ook altijd het perspectief, hè?
1: Dat is ook zeker zo.
0: Als Piastri een hele goede start heeft, dan lijkt het alsof Leclerc een slecht heeft. Radja zit daar meteen te poeren. Hamilton en Gasly, Verstappen die daar de slimme binnenlijn kiezen. Daardoor Gasly al te grazen had en heeft.
1: Ja, Verstappen had initieel echt geen hele goede start. Werd meteen eigenlijk te grazen genomen door Colapinto. Maar daarna door die lijnen kon hij zelfs Hamilton eigenlijk aanvallen. Niet gebeurd. Dat gebeurde een halve ronde later.
0: Leclerc had dus een slechte start, 3.2. En die van Piastri was dus berengoed, 2.9. En dan zie je dus in beeld wat er gebeurt.
1: Versterkt elkaar.
0: Ja, de een was echt goed en de ander was echt ruk. Sector 1, snelste tijd voor Oscar Piastri. Die gaat antwoord geven op wat het team had. Let's handle them together now, zegt Max. Wow. Wel dan. Goed voor. Ja, dit is dus van eerder, hè?
1: Ja.
0: Dit is dus van eerder. Laten we het samen maar proberen. Maar het is wel lekker. Ja, en ik heb nu alweer medelijden met de Ferrarissimi van deze wereld. Dit zou je toch niet verwachten. De pole positions die Leclerc hier getraind heeft, nooit iets gewonnen. Ferrari, nooit iets gewonnen hier. En dat in het seizoen waar ze hier naartoe komen met een man die mee moet doen voor het wereldkampioenschap.
1: Ja. En de man, Leclerc heb ik het dan over, daar, ja, die lijkt toch een beetje af te haken. Piastri, I'm starting to struggle with the rear tires. De achterbanden beginnen te begeven. Steeds ietsje meer.
0: Omdat hij onder druk staat. En dat heeft Red Bull goed gedaan. Want het is heerlijk als Red Bull zijnde als je niet te veel tegen je coureurs hoeft te zeggen. Die zetten Piastri onder druk. En ook zij horen die boordradio. Oscar, we moeten even die twee Red Bulls. Want die zijn al bezig met die verruiming. Oh, weet je, dat is allemaal zweet. Acne op plekken waar je het niet verwacht. En, de onzekerheid die Piastri toch al in zich heeft. Wordt wat groter. Niet als hij in de auto zit hoor. Ik bedoel, als hij nu aan het rijden is, dan speelt dat allemaal niet mee. Maar. Ja, zo'n boordradio, je denkt toch gewoon, oh kakken, komen ze aan. Ja, dat hebben ze in het verleden ook wel gehad. Maar we moeten ook weer reëel zijn, het was 16 en het is nu 1,1 seconde. Hè. Dus het, hij is de boel wel aan het opvreten. Maar ja, wat Verstappen ook weet, dat als de slijtage doorgaat zoals hij doorgaat, en die is niet heel groot, dan moet in de basis Piastri eerder naar binnen.
1: Juist.
0: Maar ze kunnen wel meeklappen of, en ik ken Verstappen goed genoeg, die hebben ook de lef om er een andere cut op te plaatsen. Dus je hebt een compound harder, je denkt die gaat langer doorrijden. Dan is Red Bull degene die af en toe zegt, ja, we hebben een compound harder, maar we zitten nu in de plek om een andere cut te plaatsen. We doen het gewoon. Dat je denkt, waarom dan? Je kan. Ja, nee. De situatie is er. En dat vind ik het mooie van Red Bull. En wij zijn daar meer op gefocust dan bij andere teams. Daar moeten we ook reëel in zijn. Zij zijn daar heel slagvaardig in.
1: Die zachte band gaat het denk ik ook echt wel houden vanaf nu ongeveer de streep. Geel, wie, wat, waar, waarom? Stroll, bocht 15.
0: Joh, Lance Stroll, je zou het niet verwachten. Stop the car, we have an issue. En wordt dit dan een virtual? Want hij staat niet op een hele fijne plek. En is dan 9 ronden te vroeg? In principe zeg ik, ja, dat is te vroeg. Hij staat op een heel raar punt. Wachten wat de wedstrijdleiding doet. Zie nog niet dat ze virtual doen. Op de driver tracker staat hij heel raar tussen 15 en 16. Als hij bij 15 gewoon staat op de uitloopstrook, is er niet zoveel aan de hand.
1: Ja, als hij hem daar inderdaad geparkeerd heeft en dat lijkt en zo
0: roepen,
1: te zijn.
0: Als ze roepen stop the car, dan lijkt het me toch niet dat je hem midden op de baan gaat
1: neerzetten. Nee, precies. Dus
0: ik denk ook met je eens, Koen, denk dat de driver tracker. Even kijken, links, ja, hij staat op het goede puntje. Kijk maar. Hij staat in de kleine links in de balk. Als je met ons mee zou kijken, dan zag je daar nog net het wiel. En dus komt er ook geen virtual safety car. Zal er wellicht alleen daar geel hangen. Sector 15 ook niet eens. Dus nou, Lance, je hebt wat goed gedaan vandaag.
1: Hij staat daar inderdaad waar de Red Bulls nu langs gaan.
0: Ja.
1: Daar staat hij prima ingeparkeerd, noem ik het maar even.
0: Zeg, Lance, je hebt wat goed gedaan vandaag.
1: Ja, zo is het wel.
0: Je na 9 wedstrijden klaar, je hoeft niet eens te douchen. Je kan lekker zeggen, doe mij een privévliegtuig, dan vlieg ik hier weer weg. Gezellig, ingeschreven, meegedaan en voor de rest voor Jan Lul naar Baku gekomen.
1: Op naar Maleisië.
0: Ja, daar kijk ik wel naar uit.
1: Ja, Sepang, dat is altijd wel een mooie, hè?
0: Ah, jongen, daar wedstrijden herinneringen. Prachtig. Fantastisch. Echt superleuk. Ik hoop dat het goed gaat daar met de regen, dat het niet al te zwaar wordt. Ik moet toegeven dat ik Rio Marquez, de huidige wedstrijdleider, nogal wat voorzichtig vind. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Daar waar het gaat om omstandigheden. Ik zal me nooit herinneren die wedstrijd. Ik heb nooit vergeten die wedstrijd in Spa, waar die zo lang wachten dat hij uiteindelijk een heel set medium oversloeg, bij wijze van spreken. Hadjar komt weer dichterbij Verstappen trouwens. Dat moeten we ook even in de gaten houden. En Antonelli inmiddels naar plaats 11. Hij is dus bezig
1: 13.
0: Met... Sorry, excuseer. Hij is dus bezig met wat we verwachten met twee T's. Rustig en gestaag. En ik denk wel dat hij het idee heeft dat hij een lange eerste stint wil rijden, zodat hij... Hij zal gaan proberen om Gasly, Colapinto, Berman en Lawson te clearen in de pitstops. En dan wordt hij dus best of the rest. Wat zegt Max?
4: Ik zeg, he's feeling so very good.
0: Kolentaal.
1: Ja, moet wel, toch?
0: Nee. Koen, hoe vaak hebben we deze al gehoord?
1: Nee, zeker.
0: Deze hebben we al zo vaak gehoord. Dit is niet letterlijk wat hij zegt. En wat hij er onderhuids mee zegt is eigenlijk van... als je me binnen wil halen, vind ik het prima. Want, dubbele punt, comma, these mediums don't feel very good.
1: Juist, de undercut.
0: Kan.
1: Precies.
0: Ja, maar...
1: Kan als een besproken strategie zijn.
0: Je ziet ook hoe het jojo's, hè, met Piastri en Verstappen. Dan zit het ene keer zit het dicht bij elkaar. En dan zie je hetzelfde met Hadjar net op 0,5, nu weer op 0,4. Maar we hebben 10 van 51 ronden gereden op het stratencircuit in Baku aan de Kaspische Zee in Azerbeidzjan. Prachtig zonnetje, 26 graden. Het weerbeeld is een beetje te vergelijken aan de Spaanse Costa. Het is ook als je horizontale streep trekt ongeveer hetzelfde. Alleen het waait daar wel, hè, City of Winds. Waait daar wel veel harder. Het wordt ook wel de City of Flames genoemd. Omdat

0: gebruikt heb, is weer terug. Alleen, dankjewel, Vom, wij zien dat niet.
1: Nee, exact.
0: Laat dat nou zien.
1: Ja, à la dat keursysteem. Vroeger hadden ze zo'n mooie graphic daarvan. Zoiets dat, zou vrijdag ook prima zijn.
0: Op vrijdag was hij ook gewoon het batterijtje wat je leeg ziet gaan. Ja. En het is prachtig te zien dat hij bij bocht 16 gewoon vol was. Ja, opkomen rechtstuk, daar moet hij vol zijn.
1: Juist.
0: En dat je ook ziet dat als ze van hun gas afgaan, dat hij even bijlift, dat hij normaal gesproken in de ronde half vol is. Bij het aanramen gaat hij naar driekwart. En een rondje later met langere aanremzones loopt hij weer naar 90% en 99%. En zo is het wat het is.
1: Even over de opmars van Kimi Antonelli. Die is tot vooralsnog gestaakt op plaats 13. Ja. Lawson en Albon hebben het met z'n twee ook aan de stok. Dat helpt altijd niet, hè? Als er
0: altijd niet.
1: Twee, ja, nooit eigenlijk. Ja. Als er twee man met z'n tweeën vechten voor je deur.
0: Dat is Belgisch,
1: niet heel lekker.
0: Zal toch wel niet? Dan denk ik, ja, wat is het nou? Wat zal dat
1: allee,
0: dan? Helpt altijd nog niet. Ja, dit is de groep waar Antonelli nu tegen aanrijdt, waar hij moet gaan beslissen. Ga ik hier nog tijdverlies pakken? Ik denk dat ik hem al aandurf. Antonelli gaat vandaag niet zomaar met een ABC'tje naar het podium.
1: Nee, dat lijkt het niet.
0: Kans op. Is klein.
1: Kans heel klein.
0: Maar het is Baku, het is autoracen. En zomaar kan de zogenaamde vlam in de pan komen. Russell trouwens, we hebben hem even laten varen. Vind ik op zich ook wel leuk. 6 seconden los.
2: Lando, race picture update. Perez is in P19. He is 21.8. The field is very tight.
0: Okay, waarom zeggen ze dit? Picture update. He is 21.8. Dat heeft te maken met als hij een pitstop zou moeten maken, waar hij terecht komt. Dus ze vertellen hem nu hoe het achter hem zit. Want je verliest gemiddeld 19 met een pitstop. Ik denk dat daar de stoptijd nog bij komt, maar dat heb ik niet helemaal op mijn.
1: Ja, volgens mij was het 20.5, 21 waar het uiteindelijk op uit zou komen ongeveer.
0: Ja, 20.5, ja precies.
1: Ja.
0: Dus 19 is de basistijd en dan 2 en een beetje voor de stop.
1: Wil je nog een leuk feitje over Stroll horen trouwens, even tussendoor?
0: Weet jij nog een leuk feitje, Koen, over Lance Stroll, waar ik eigenlijk verder niks over zou willen horen vandaag. Maar goed, ja, je vooruit. Zit hier nou eenmaal, jouw microfoon staat open.
1: Doe het maar. Juist, exact. Nog nooit dit seizoen een wedstrijd uitgereden. Altijd gelapt of daadwerkelijk uitgevallen. En het is zijn 11e DNF vandaag uit 15 wedstrijden dit seizoen. Slechter dan Adrian Sutil die het record had in 2008. Auw.
0: Punt. I rest my case. Ja, het is niet normaal.
1: Heel matig. Ja.
0: Nou, het grote probleem wat ik ermee heb is, ik zie totaal geen zin motivatie. Dat vind ik vervelend.
1: Dat heeft hij nooit uitgestraald, maar
0: nee,
1: ever. Dit jaar is misschien nog wel erger.
0: Weet je, het is het schouder ophalen van ja, het is wat het is. Ja, ik moest hier toch zijn. Ja. Oh, ja. Ja, die rijdt 51, dat is wel lang zeggen. Ja, nou ja, misschien gaat hij wel stuk. Ach, hij gaat stuk. Ach, wat ja, jammer zeg. Joh.
1: Okay. Bal.
0: Waar vliegen we vanavond naartoe? Nee, maar weet je, ik lijk te chargeren, maar dat doe ik helemaal niet. Want dat is zo.
1: Terwijl Antonelli naar 11 gaat.
0: Ook in de interviewpen, dan kwam hij binnen en dan moeten die press officers, die vragen dan zo van, wil jij hem hebben, wil jij hem hebben? En dan was je bezig en dan deed je even zo van, nee, liever niet, liever niet. Maar iedereen deed liever niet, want dan kwam die, ja, Moschala zei, en dit en dat.
1: Ja, zat twee zinnen. Ah, hier hebben we de batterij.
0: Nou, het batterijtje is in beeld, onderop de halo. In dit geval van Hadjar, ik heb niet gelogen. In het bochtige gedeelte zitten we op een half batterijtje. Uitaccelereren verbruikt hij wat, komt hij aanremmen. Gaat het batterijtje weer naar 70-80%. Kijk, zie je? Dus het mega superclippen hier heb je niet, omdat hij tot aan het begin van het rechte stuk bijna altijd wel opgeladen kan worden. Kijk, hier zit hij bijna nu al met een volle batterij. En dan zit hij nog maar in bocht 12 uit accelereren. Verbruikt hij weer wat? Want dat kan allemaal. Want wat hij hier verbruikt, krijgt hij dus weer gratis terug als hij, ja, fijn dat we onboord blijven, hier gaat aanremmen.
1: Juist, exact.
0: Piastri 1,1 op Verstappen. Hadjar zit dichterbij Verstappen dan dat Verstappen dat bij Piastri zit. En George Russell heeft een eenzame middag. En dan vind ik het op zich wel prettig dat de regie ook denkt van, ja, waar zit het eventuele mogelijke gevecht? Ja, er zit wel een echt gevecht bij Albon en Ocon, maar ja, daar durven ze niet naartoe te gaan. Want dat is de enige plek waar er echt gevochten wordt. Lawson heeft op 17e Albon, dan op 17e Ocon. Dan zit er wel een gaatje van 2 seconden in Lindblad. En Antonelli is dus toch door die jongens heen aan het rijden. Doet hij goed. Komen ze weer.
1: Ja, de volgende in zijn opmars is Oliver Berman. Ja. Nu plaats 10 in handen. Dus dan gaat hij in ieder geval de punten in als hij die zou pakken. Maar dat is nog wel even een stukje, hoor.
0: Ja, maar Koen,
1: tussen Antonelli.
0: Hoor even wat je zegt. De punten.

0: met de Mercedes in dit veld. Dat is toch het minimale, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is het minimale.
1: Maar de fout is gisteren gemaakt en nu moet hij gewoon repareren.
0: Jawel, maar we hebben natuurlijk eerder gezien dat hij achteraan kon starten. We konden hem gewoon binnen. Maar daar wisten we al van, dat zal hier niet zomaar gebeuren. Ja, als deze er straks met z'n drie allemaal vanaf klappen, we hebben nog twee code roods. Wat is er met Carlos Sainz gebeurd aan het einde van het lange rechte stuk? Sainz denkt van, nou, waar is Gabriel Bortoleto? Ah, daar is Gabriel Bortoleto. En Sainz denkt, binnenkant is van mij paraplu. Daarmee is hij op dit moment terug naar de 17e positie. Situatie in Baku na 14 van 51 ronden. 1 Russell, 6 seconden los. Tot in de Frans Capiastri die redelijk achter zich aan Verstappen en Hadjar heeft op 3 en 4. Dan Leclerc, 2,9 seconden achter Hadjar. Dan Lando Norris, ga ik het nog erger maken, 13 seconden van de kop. Hallo. In 14 rondjes, hè?
1: Ja. Seconden per ronde.
0: In race trim. Kijk, de McLarens, ik moet ze toegeven, gelukkig had ik gelijk gisteren, dat ik zei van ja, ze gingen niet lekker op vrijdag, de derde vrije training ook niet. Die staan er wel bij, dat is gelukt. Dat weten ze voor elkaar te krijgen. Het One Lap Wonder weten ze wel uit die auto te halen. Maar hij is op race pace nog niet waar ze hem hebben willen. En waren er dus verhalen van, ja, Verstappen heeft een paar jaar geleden ook 110 punten in het WK gereden. Hij staat nu geloof ik op 106 punten in deze Lando Norris. Ja, kan het dan nog? Ja, dat kan wel, maar dan zul je dus wel op de dag dat Kimi Antonelli er even niet bij is, zul je wel nu tweede moeten rijden of aan de leiding moeten rijden.
1: Dan moet je pieken.
0: En als jij nu zesde rijdt en Kimi Antonelli rijdt nu al bijna in de punten, ja, dan ga je daar niet te veel van terugpakken. Dit was een gouden mogelijkheid geweest van Lando Norris om een hap terug te pakken uit de achterstand die hij heeft ten opzichte van Kimi Antonelli in het kampioenschap.
1: Ja, en 8 punten, want daar rijdt hij nu theoretisch gezien en virtueel op. Ja, dat is gewoon te weinig. Dat is gewoon niet best. Verstappen op dit moment de man met de grootste opmars als we Kimi Antonelli buiten beschouwing laten. Verstappen op dit moment op plaats 3.
0: Gaan we wat gek zeggen.
1: Zit vast achter Piastri. Dat is dan wel weer knap.
0: Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Zit hij vast achter Piastri? Of weet hij? Max weet nu al, deze wedstrijd ga ik niet winnen.
1: Ja.
0: Simpel. Sorry dat ik het zeg, daar ken ik hem er goed voor. Hij weet gewoon niet zo. Deze ga ik niet winnen. Oké. Ik heb vanaf een rukpositie op de grid zit ik nu op een podiumplaats. Mooi, dat is al prima. Mijn teamgenootje zit bij me in de buurt. Ik heb rugdikking, dat is ook prima. En ik rijd op compound harder dan Oscar Piastri. Ik kan hem makkelijk bijhouden. Dus ja, laat ik de drukte bij hem ophouden. Misschien gaat hij eerder naar binnen. En dan zien we wel weer. Ik denk dat hij helemaal niet bezig is met heel ver vooruit kijken. Wat moet ik nog wegrijden om nu meteen Oscar Piastri voorbij te rijden? Ik denk dat hij gewoon denkt, die valt nog wel in mijn schoot. En dan word ik tweede vandaag en heb ik het goed gedaan.
1: Ja, exact. En misschien zal dat ook wel hetgene zijn wat het maximale haalbare is. Russell, the wind felt very gusty this lap.
0: Ja, hij moet wat.
1: Wat veel windvlagen. Ja, Russell zal weinig te klagen hebben. Weinig te melden hebben ook op de boordradio. En het gat tussen hem en Piastri is prima hoor. 7 seconden op dit moment.
0: Als het een kerel is, dan zegt hij, zit me hier dood te vervelen, vrienden, is er wat. Die boordrijders hebben Verstappen ook wel eens gehoord.
1: Jazeker.
0: Dat doet hij niet. Nu gaat hij maar over de wind beginnen. The wind feels very gusty.
1: Zei
0: hij
1: tegen Gianpiero Lambiase, blijf je wakker.
0: Ja, nou, heb ik nieuws voor je, Koen. De wind is op dit moment 0 meter per seconde. Ja, dan weet
1: je. Ja. Ja,
0: het is nou niet dat de uiers dwars onder de koeien waait.
1: Nee,
0: dat
1: zeker
0: de pannen
1: niet
0: van de dakken blazen.
1: Zeker niet.
0: Nee. Dat soort dingen.
1: Ik vind het ook ten opzichte van gisteren echt wel heel erg weer meevallen. Gisteren zagen we echt al wat windvlagen over het circuit. Maar vandaag valt het volgens mij best wel heel erg mee.
0: En er zijn er mensen die kijken naar de shot waar nu Lewis Hamilton vlak achter onze vrolijke vriend Norris aan begint te rijden. Ja, maar zie je die bomen zie ik het toch bewegen? Ja, dat komt voor de luchtverplaatsing die Formule 1-auto's op de achterpleugels hebben.
1: Natuurlijk.
0: En dan denk je, ja, maar het waait. Ik zie die blaadjes bewegen. Ja, dat klopt, dat doen ze zelf. Maar we kunnen nou niet zeggen dat het heel hard waait. Het is over het foutje van Norris. Hamilton, ja. Hamilton, kom erbij. Sla je slag en zeg wat je wil, maar Norris is slim. Hij dook even iets te ver door daar, Lando Norris, bij het insturen van, wat is het, 4, 5? Ja, bocht 5, 6. En Hamilton dacht daar even een moment te hebben en denkt, Kip, ik heb je. En Kip Norris zei, no fucking way, ga maar naar de KFC.
1: Ja, dan zit je net op het smalste gedeelte van het circuit. Dat is net even pech voor Lewis Hamilton.

0: belangrijke vraag zal zijn: heeft Norris wat vuil opgepikt bij dat momentje half offline? Ik zag niet of hij dacht niet dat hij de baan echt afstak, maar hij zat wel even te ver op die curbs. Hij is wel te diep erin gedoken. Lewis Hamilton gaat het wel proberen, hoor. Wat zegt Hadjar?
1: Isaac, if you had three here, how much faster could you go?
2: Two, three clips only. Well, I'm happy to stay here honestly, otherwise we're just going to lose time.
0: Zo, 10 punten erbij voor Isaac Hadjar, hè?
3: Jazeker, en Lewis Hamilton gaat voorbij aan Lando Norris. Zeer zeker. Patsboom, bocht 1. Ja, ik denk dat het gat op het rechterstuk wat je wil hebben als je erop komt, zo ongeveer iets meer dan een halve seconde is. Dan zou je er echt naartoe kunnen gaan. Kijken ook naar Kimi Antonelli. Komt aan en gaat voorbij aan Oliver Berman bij bocht 1. Jazeker. Dus Antonelli nu op 1 schamelpuntje. Maar het is toch een puntje. Dat Hadjar. Ja, Hadjar natuurlijk. Die zegt zojuist van, nou, ik ben best oké om hier te blijven. Want ja, ik leg de vraag, hoeveel sneller kun je gaan?
0: Hoe harder kun je gaan in vrije lucht? En geweldig antwoord. I'm happy to stay.
3: Ja, geweldig.
0: Prima waar ik zit. Hier dat moment waar Lando Norris net even een klein foutje maakte. En dat werd hem dus aan het einde van het lange rechterstuk. Werd hem dat, nou, fataal moet je niet zeggen, maar ja, kost hem wel een plekje. Dus we hebben een Mercedes, een McLaren, dan 2 Red Bulls, 2 Ferraris, dan de volgende McLaren, dan 2 auto's van Alpine. Die zitten ook wel handen wrijvend in de pitbox nu, hoor. Met mannetje op 8, mannetje op 9.
3: Niks mis mee.
0: Ik heb dat gisteren ook al gezegd. Reken dat dat wat gesprekken geweest zijn, hoor, om daar die Renault-motoren weg te halen. En voor die Mercedes-motoren te gaan, of trouwens Alpine. Maar ja, dat is Renault, dat komt uit Viry-Châtillon. Berman op 1.7. We zien geen gekke dingen gebeuren met het instorten. Hadjar gaat trouwens instorten van banden en snelle rondetijden. Hadjar rijdt trouwens wel persoonlijk snelste raceronde net van 47.8. Nu rijdt hij 47.9, dus hij zit wel in een echt, echt lekker ritme. Max rijdt dan ook weer 47.6 en 47.5. Russell is de snelste man op de baan met 1.47.4. Verstappen 1.47.5. Leclerc als snelste tijd 1.47.8. En Hadjar dus zojuist ook met een 1.47.8. Ja, ze kunnen het wel.
3: Ze kunnen het zeker.
0: Ik denk dat de Red Bulls, zoals ik eerder schetste, hier gewoon zitten. En denken, het is best zo. Dan hoor ik ook weer mensen denken, ja, maar het was toch vroeger altijd zo dat als je achter een ander reed, dat je voorbanden te heet en onderstuurig. Dat ja, op een stratencircuit is dat A wat minder en B ook. En je hebt hier natuurlijk wel dat lange rechterstuk waar je, als je dat zou willen, een beetje offline kan rijden. Waardoor je de koeling weer een beetje op orde kunt krijgen. En waardoor je gewoon lekker verder kan. Onboordgeluid van Verstappen. Zeg je? Ah. Heel gek. Batterij bij Verstappen mede in beeld. 18 van 51 ronden. Aanremmen voor 15. Batterij op 80-90%. En dan zou die hier toch, ja, gaan ze weer wegschakelen. Fijn, dankjewel.
3: Zonde.
0: Ja, ja, ze doen het gewoon.
3: Ja, je weet ook dat ze het gaan doen eigenlijk. Toch hoop je er iedere keer weer op, hè?
0: Trouwens, even grappig, die George Russell, die had zojuist eens, wat was het, 6,6 seconden. Dat was precies de voorsprong die Lando Norris had toen de virtual safety car eruit kwam in Madrid. Dus als Russell nu niet verder wegrijdt en denkt, nou, ik hou hem wel een beetje op die 6, 7 seconden, dan zou het best kunnen zijn dat ze er aan rekening mee aan het houden zijn. En dat kun je ook oplossen hier,
3: ja,
0: hè?
3: Zeker.
0: Gewoon in een paar stukken, ja, laat die voorsprong maar even een beetje wegbloeden. Dan kan je in ieder geval met deze jongens mee.
3: Ja, de pitlane delta is 11,5 seconden als er een safety car of virtual safety car is.
0: Ja, dat is iets korter. En dat is iets normaal 22. Plus de stoptijd. Kijk naar achter vanaf de auto van Oscar Piastri. Die, moet ik zeggen, tot op heden, nou, sowieso een betere Grand Prix van Baku rijdt dan vorig jaar. Maar ook tot op heden denk ik wel een van zijn betere Grand Prix van dit jaar aan het rijden is.
3: Ja, die idee heb ik ook wel. Vorig jaar natuurlijk, hè, wat hier gebeurde. We noemden het al eerder, crashte hier. Dat was zeker niet top als kampioenschapsleider. En ja, nu, ja, dan gaat het gewoon prima. Podiumpositie in handen, goede start gehad. Nu houdt hij Max Verstappen toch al sinds de openingsfase van deze wedstrijd achter zich.
0: Ja, ik kijk daar anders tegenaan, dat weet je. Max Verstappen doet geen poging om hem in te halen. Dat is wel een
3: verschil. Zeker waar, ja. In zijn hoofd houdt hij hem achter zich natuurlijk.
0: Ja, hij rijdt zo hard als hij kan.
3: Ja.
0: degradatie van de softband, zegt men bij AWS, is lager dan verwacht. Het is best interessant, want wij riepen vooraf, geen van de banden hebben hier last van degradatie. Dus het is wel knap dat zij er nu na 19 rondjes achter. Oh, die softband, man. Want ja, Pirelli had toch geroepen, na 18 ronden moet je naar binnen. Nou, we zitten in de 19e ronde, is nog helemaal niemand binnen. Wauw, wat gaat die softbandland mee? Ja, dit is allemaal, moet ik even zeggen, voor de Europese luisteraar. Die hebben wij, ga ik vanuit. Allemaal voor die Jenken, die echt nog geen bal snappen. Heb je Stefano Domenicale van de week gezien met Jimmy Kimmel? Zit hij bij Jimmy Kimmel of bij die ander? Nou, whatever.
3: Ik heb volgens mij dat vroeg moment wel gezien. Zat het helemaal te verkopen, zat hij.
0: Ja, het is gewoon marketinggelul. Oh. Hey.
3: Hadjar, Verstappen.
0: Ja.
3: Dit is even laten weten
0: Ricciardo,
3: dat ik er nog ben.
0: Ricciardo, Verstappen.
3: 2018, doelen we dan op.
0: I'm happy to be here. Ja, maar ja, 1,1 seconde. Ik vind het wel vet hoe hij dit doet, hoor. En dan heb ik het over Isaac Hadjar. Je zag dat Verstappen echt moest verdedigen. Wat zegt hij? Weer, these tires are not good.
3: Weer de codetaal.
0: Kan weer zeggen, kom maar op met die stop. Ik durf hem al aan. Waar gaat Verstappen naartoe terugvallen als je nu gaat stoppen? Ja, dat wordt nog wel een pijnlijke, want daar zitten ze op te rijden. Hij zal net achter Lando Norris terugkomen, is mijn inschatting. Dus plaats 7. Misschien 8.
3: Ik denk nog verder. Ik denk bij Antonelli in de buurt. Hadjar.
2: Tell him to keep pushing.
0: Lekker ventje. Ik vind dat geweldig, jongen. Tell him to keep pushing.
3: Blijf hem vertellen dat hij door moet rijden.
0: Wat een gastje.
3: Een mooie kerel.
0: Ja, het enige antwoord dat een engineer zou kunnen geven. Ja, maar jij hebt een softband en een mediaband. Oh ja, weet je. Jij denkt achter Antonelli, hoezo?
3: Ja, plus 20. Ja? Een beetje. Ja, dus dan kom je uit op 29 seconden.
0: Oh, hij zit op 9. Excuseer, ik keek van de top. Jij hebt gelijk. Als Russell nu stopt, dan komt hij voor Norris.
3: Juist.
0: Dan gaan ze hem zeker nog niet naar binnen halen. Dat is te veel verkeer.
3: Nee, en daarbij, ja, je hebt op een straatcircuit gewoon het risico dat er ergens een safety guard natuurlijk komt.
0: Ik moet zo lachen om die Hadjar. Tell him to keep pushing. Geweldig. 2 jaar geleden zou je gezegd, hoe haal je het in je hoofd?
3: Ja. Vind het wel mooi.
0: Komt-ie.
2: Is he struggling now?
1: Yeah, he's going through a bad phase of these tires. He's going through a bad phase of these tires.
0: Heeft hij een probleem of wat? Ja, hij gaat even door een momentje dat zijn banden op dit moment niet helemaal doen wat ze doen. Bad face, wat mij ook weer aangeeft dat ze het weten en dat ze hem daardoor heen willen halen. Dus dat ze hopen dat die medium band daadwerkelijk wel weer terug gaat komen. We hebben een medium band aan de leiding, een softband op P2 en een medium band op de derde plaats. Dan 4 mediums op plaats 7, 8, 9 en 10. De rest is allemaal op de softband. Maar het geeft ook aan in welk ritme Hadjar zit. Want die rijdt gewoon zijn eigen pace, die rijdt zijn ritme. En denk ik, ja, maar wacht even, heb die Verstappen eens voor me zitten.
2: Oké, wat? Hou haar face. Just in place.
1: Ja, copy.
3: Ah, wel mooi hoor, dit.
0: Nou, hij riep er net terecht. Nou ja, ik ben happy om hier te blijven. Maar ja, nu ziet hij dat Verstappen in zijn schoot valt. Ze roepen waarom. Maar hij dwingt het ook niet af. Hij zegt, joh, één ding. Ik heb wel snelheid, hè. Als het nodig moet zijn, just in case.
3: Exact, en dat is precies eigenlijk hoe je het moet doen. Over de medium compound band, bijvoorbeeld Pierre Gasly rijdt afgelopen ronde zijn snelste ronde, 1:48.1. Die zit op zo'n medium compound band.
0: Berman dus ook, Sainz is
3: zeker
0: binnen.
3: Nog wel leven Sainz in de band. Hey, Sainz, dat is de eerste. Die gaat zijn mediums in ieder geval inleveren. En voor welke zal dat zijn? Dat is de zachte band voor Carlos Sainz.
0: Zo stoer. Hij doet gewoon 30 rondjes op soft rijden. Dat zijn er best veel.
3: Is je best doen.
0: Ja.
3: Aan de andere kant denk ik dat het wel kan. Dat is een beetje mijn verwachting. Maar goed, werk weer niet bij AWS, hè.
0: Bottas en Alonso waren met elkaar. Alonso is ook naar binnen gegaan.
3: Alonso is nu binnen. Alonso is echt nu binnen. Komt nu binnen. En gaat zacht dus inruilen. Dat gaan we niet zien. Dus we gaan zien straks als hij over de streep komt, uitkomen pitstraat, welke band hij dan rijdt.
0: Ik lees er wat meer dingen van, hoor. Regie technisch naar Alonso gaat uitvallen.
3: Klaar.
0: Ja, ziet eruit als een end of story.
3: Down and out.
0: Ja, dan kunnen ze allebei hetzelfde vliegtuig weg naar Maleisië.
3: Als hij er nog is, hè, Stol?
0: Ja, die is er nog wel. Hij moet namelijk naar het vierkantje, dat is verplicht.
3: Ja, klopt, ja.
0: En Alonso ook, dus... Het is echt niet zo dat je kunt wegrennen. Nou, een not-so-lekker weekend voor het team van Aston Martin is een dramatisch weekend geworden. Hoe ga je fans opbouwen?
2: Fire is all kill. You copy?
1: I copy.
0: Hij heeft nog wel, dat is wel grappig ook, jongeren. Antonelli heeft dat ook wel mee. Ze zijn nog steeds over de boordradio een beetje hype. Thijs, oké, doe je kappie? Weer met me eens, weet je? Terwijl de gevestigde orde Verstappen is over de jaren ook veel rustiger geworden op zijn boordradio.
3: Ja.
0: erger. Want de enige die ook nooit rustig is, de boordraad. Nou, meestal niet. Pierre Gasly, die gaat ook gewoon echt serieus als een roodkoperen populiere pijpen door de kerstkamer. Ja, ze zijn die gasten. En ik vind het grappig. En voorlopig doet hij het geweldig, hè.
3: Ja, en het maakt wel een lekker showtje wat dat betreft, die boordradio's.
0: Hij kon wel de leukste Fransman worden die ik ken. Dat is voor mij heel wat, hè?
3: Dat is voor jou heel wat dat je dit zegt.
0: Dat was Charles als naar voren, maar die is er niet meer. Dus ja.
3: Dan moet je een nieuwe.
0: Ja, dan kies ik er uit de racerij.
3: Juist.
0: Trouwens, by the way, dat is officieel ook. Gasly is ook echt een oké gastje. Serieus.
3: Zo komt hij ook altijd wel over.
0: Ja. En dan komt buiten de auto ook. In de auto is een absoluut echt een teringleier.
3: Ja. Ocon er natuurlijk uitgezet, hè? Als in geen stoeltje. Free agent noemde hij zelf voorafgaand aan het weekend.
0: Ja, hij zit er nog.
3: Hij zit er nog, zeer zeker. Hij maakt dat seizoen natuurlijk wel af bij Haas.
0: Russell gaat versnellen. 47-1. 9 seconden op Piastri nu.
3: Ja, dat schiet lekker op. Pakt 14 de afgelopen ronde. Wat dat betreft is hij gewoon ronde na ronde 10 dus aan het wegsnoepen. En uiteindelijk...
0: Nee, want Piastri zet ook zijn persoonlijk snelste race onder.
3: Ja, zeker. 1.47.5 betekent dat natuurlijk ook logisch dat de auto's lichter worden. We zagen al in de kwalificatie dat de bandendegradatie...
0: Antonelli met een inhaal op Colapinto.
3: Plaats 9 in de wedstrijd.
0: Antonelli naar 9. That's what it is. Gaat Russell straks naar 15 seconden. Komt er een virtual safety car. Is hij de pitstraat voorbij, zit het allemaal weer kwijt. Dat zou het zijn, zeg. Nou, dan gaat Toto Wolff natuurlijk, die springt dan op de barricades.
3: Ja, die is er niet dit weekend, dus dat scheelt. Ja.
0: Nee, maar die gaat wel bellen en...
3: waarschijnlijk wel.
0: Met zoontje aan elkaar. Vond trouwens van de week ook wel weer een beetje jammerlijk, moet ik dan weer zeggen, dat Toto Wolff bekend maakte. Ik denk nog elke dag aan 2021. Zwa. Dat kan, dat mag, maar get over it. En daarna kwam iets, en toen werd het wel wat duidelijker waarom hij zo boos was. Hij deed een beetje, er kwam een bericht dat Michael Masi weer in Australië bij een van de race-serie Race Director aan het worden is. Mm. En toen kwam er een bericht, die zei, ja, ik heb in zijn periode Michael Masi een beetje geholpen en opgevoed hoe je na moet denken, hoe je om moet gaan met dit en hoe je om moet gaan met teambaas. En dan denk ik, ja, je hebt gewoon gedacht, ik word vriendjes met die gast, en die zal maar wel een keer een mazzeltje doen. Juist. En dat was geen mazzeltje.
3: Nee.
0: Ik vond het niet heel fijn. Russell naar 47-1. Gaat wederom harder. Zou hij dan richting zijn pitstop gaan? Dat kan ook, hè? Dat ze zeggen, oké, free to go. Rij ze maar naar de vaantjes. En dan zien we het zo dadelijk alweer. Wie zal het zeggen? Geen idee. Piastri, Verstappen had je als aan een lijntje. De banden van Verstappen zijn weer teruggekomen. Want hij rijdt zijn persoonlijk snelste race 147.3. Is daarmee 2/10 sneller dan dat Oscar Piastri is. En 1/10 sneller dan dat Hadjar is. Want ook Charles Leclerc, ik zeg niet dat hij dichterbij komt. Het is 3,8 seconden. En die blijft ook wel een beetje jammer. Maar die is ook zojuist wel bezig met een redelijk oké rondje. En Hamilton begint echt een beetje in te kakken. Die zit nu op 48 rugs. En Hamilton rijdt inmiddels op 21 seconden van de absolute koploper in deze wedstrijd. En dat is nog steeds Georges Roussel, zeggen de Fransen. Georges Roussel.
3: Hadjar krijgt te horen dat hij waarschijnlijk op de beste race tire zit. Via de boordradio. Huh? Een beetje rust, een beetje kalmte daar in het team. En misschien is het ook een mooi Hadjar juist een beetje te kalmeren.
0: Waarom zou je dat zeggen? Hadjar krijgt te horen dat hij op de beste race tire zit. Als ze hem dat nu vertellen, dan betekent dus... Ah, vriend, na je pitstop krijg je een mindere band.
3: Ja,
0: dat gaat ze niet vertellen.
3: Een beetje wel, ja.
0: Dat zeggen ze, Koen.
3: Ja, zeker. Zo kun je hem ook zeker lezen.
0: Nee, zo lees ik hem. You're on the best race tire. Hoe wil je hem anders lezen dan?
3: Nee, zeker. Ja, ik... Het is meer... Ja, ik denk dat even rust achter voor Hadjar nu. Zo van, ja, Verstappen zit op de medium compound band. Komt er wel weer doorheen. En dat zagen we ook zojuist op de tijdenlijst.
0: Ja, maar het ging over Piastri, zei je?
3: Nee, Hadjar.
0: Oké, ook goed. Maar hetzelfde verhaal. Als dit je beste raceband is, ja, nou, veel succes dan later in de wedstrijd. Ze zijn wel...
3: Bij Verstappen nu.
0: Ja, ze zijn wel met z'n drietjes wel echt los van de rest ook, hè. Pijnlijk week voor vrij. Er was trouwens nog een verhaal in de Gazzetta della Sport. Dat vond ik alweer ook. Het zit nog wel in de geruchtenmolen, zeg ik dan even voorzichtig. Dat ze Fred Vasseur een uitweg bieden om de plek die hij nu heeft vrij te maken, zodat hij wat anders kan doen binnen Ferrari, waar het minder bla bla bla. En het grappige is, niet 24 uur later zegt Christian Horner, die zal er wel lucht van gekregen hebben, Ferrari is mijn dreamjob als teambaas. Dat wil ik doen. Dat is ook het enige team waar ik naartoe zou gaan zonder dat ik er eigenaar van wil zijn. Dus er is een spelletje gaande. Russell.
1: Right side. Then with the wall, right hand side. Feel okay.
4: Copy. So pressures look good.
1: Didn't feel quite right, I don't think. Just keep an eye on Francis.
3: Ja, Russell die de muur licht getoucheerd heeft, zegt... ja, check even de pressures alsjeblieft. Ja, het is allemaal oké, krijgt hij te horen vanaf de boordradio. Ja, je moet wat, hè, als je aan de leiding ligt. Dan kan het uit verveling allemaal misschien een keer gebeuren.
0: Maar concentratiedingetje.
3: Maar het zal wel een concentratiedingetje zijn.
0: Ja. Maar ik vind het woord nibbel vind ik wel grappig.
3: Ja, daar, hij heeft sowieso wel goede Porsche woordkeuzes, vind ik altijd.
0: Geknabbeld. Ja, als ik een Engelsman nibbel hoor zeggen, dan denk ik aan sabbelen. Maar dat is weer een ander verhaal. Het kan ook sappelen zijn, weet je, ja. van hard doorwerken.
3: Ja, zeker.
0: Russell, 9,5 seconden los van Oscar Piastri, die nu Verstappen weer op 1.1 heeft. Dat jojo't als een gek. Ik ben ook blij, Koen, dat met wat we hier hebben aan Super... Wij zien geen jojo inhalen, hè? Dus er is geen jojoing vindt er plaats. Dus dat betekent eigenlijk dat het hele superclipverhaal hier nog wel meevalt. Waar komt dat momentje van nibbling the ball? Dat is 15. Tuk, tuk.
3: Ja.
0: Je hoort hem op het onboard, hè?
3: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, je moet een laag shot hebben, Stimboos.
3: Ja, een hele lichte touché inderdaad. Deze hebben we heel veel in de kwalificatie wel gezien. Dit wil je natuurlijk niet ieder rondje in de wedstrijd. Maar het kan een keer gebeuren. Voor George Russell, uitkomen van bocht 15... die op dit moment 10 seconden los is van Oscar Piastri.
0: Ocon is aan het vechten met Alexander Albon. Dat gaat om plaats 12, zeg maar. Want Ocon zit daar niet ver vandaan. De opmars van Antonelli is hem dus wel nu gelukt... dat hij de top 10 binnengekomen is. Maar ook daar zit hij nu 5 seconden achter Gasly. Zijn rondetijd is ten opzichte van Gasly 48-2, 48-9. Dat is 4/10. Hij komt wel dichterbij, maar het is nou niet dat je zegt... we hebben een rempaard op Duindicht losgelaten. En takkedadap, takkedadap, takkedadap, daar komt hij aan.
3: Here we go.
0: Juist. Yippie-yay.
3: Het valt nog redelijk mee zijn opmars.
0: Leider in de wedstrijd is in beeld. Ja, hebben we ook wel eens gehad in het verleden. Weet je nog, dat Mercedes de dominant was. Daarachter allemaal gevechten. Dat Toto Wolff ging roepen. Ja, is het belangrijk. We zijn helemaal niet in beeld. We winnen wedstrijden, we zijn niet in beeld. Ja, vriend, dat zorgt dat je bij die anderen in de beeld rijdt. Hier word je voor betaald. Voor Russell is er... geen notting on the hand, zou ze kunnen zeggen. Geen veldje aan de lucht. Het beeld wordt een beetje mooi goudkleurig. Hè, dat lange rechte stuk. Lewis Hamilton.
2: Ja, yeah, I've got no front name. Front zijn de gaten. Sorry.
0: Probleem met de voorkant van de auto. Ik kan de auto niet insturen. En Verstappen is weer aan het verdedigen. Ten opzichte van Isaac Hadjar.
3: Ze maken er een mooi showtje van. Maar inderdaad, bij ieder shot dat Hadjar daar een klein beetje aanvalt... dan gaan de gedachten, dat is natuurlijk, naar 2018... toen Ricciardo en Verstappen elkaar daar raakten. Hadjar.
2: Can I go for it or what?
1: Gotta keep it clean.
0: Oh,
3: oké. Okay.
0: Ook lekker. Mag ik ervoor gaan? Geen ja, geen nee. Just keep it clean. En dan komt het erop aan dat Hadjar moet kunnen lezen... en dat heeft hij nog niet vaak meegemaakt... Hoe? Verstappen verdedigd. Hé, gaat hij aan de kant? Gaat hij aan de kant? Gaat hij aan de kant?
3: Denk ik.
0: Mag het toch hopen? Ja.
3: Dus de eerste is Bottas.
0: Ja. Ook categorie spekbonen en ik doe wel lekker mee. Oh. Maar dus geen ja, geen nee. En dan komt het dus op aan, voelt hij aan wat Verstappen doet. En daarom dat je nu al Max, terwijl hij weet, hij kan me niet inhalen. Max, zie je nu al die bewegingen maken. Het zijn allemaal waarschuwende vingertjes richting Hadjar. Let op, vriend. Als je het gaat doen, zul je van goede huizen moeten komen. Can I go or what? Ja, voor Laurent Mekkies en alles wat Red Bull lief heeft, is het natuurlijk wel geweldig. Hè? Want dat is toch lang. Nou, sterker nog, ik heb het nooit echt gezien. Dat je zou kunnen zeggen dat Verstappen onder enige druk zat van zijn teamgenoot. Er is wel een situatie geweest dat hij erachter zat. Of dat hij, dat is het Checo, zat hij voor Checo in Brazilië. Checo, ja, hij moet mij voorbij laten. No way. Forget about it. Vraag me dit nooit meer.
3: Daarom doen ze dat waarschijnlijk nu ook niet. Bij Verstappen. Hadjar zit wel weer binnen een seconde.
0: Ja,
3: maar hij zit denk ik nog wel te ver weg.
0: Heeft hij de overtuiging? Ja, maar het is 2,2 kilometer, hè? Russell verbetert maar weer zijn snelste ronde. Brengt hem maar in 47.058.
5: Het is softer, cooler to half what there is.
6: I understand, Max. But it's track position and risk it. Just be patient.
0: Ja, deze banden kunnen makkelijk de halve. Hij zegt, dit is eigenlijk, misschien heeft hij een discussie gehad, terwijl Bottas binnen is, discussie gehad van, ja, we moeten op die softband. Ja, maar die haalt de helft van de wedstrijd niet. Dus hij zegt, die softs can do half of the race. Ja, maar het is track position en bla, bla, bla, bla, bla. En het feit dat zij zeggen track position is dus ook weer het antwoord op de vraag die jij en ik elkaar stelden net. Is Verstappen aan het aanvallen bij Piastri? Nee. Hij zit waar hij zit en denkt, we gaan wel kijken. Maar had wel in zijn hoofd gedacht dat deze band er al aan zou gaan, de softband. En dat is dus niet gebeurd. Dat is wat ik hier hoor, ook in zijn toon van het zeggen.
3: Ja, zeker. Ocon en Albon hebben het lekker aan de stok, hoor, trouwens. Links in de balk, mocht u meekijken. Jongen, zeg, zijn echt lekker aan het vechten al drie bochten lang nu. Met z'n tweeën komt weer een run van Ocon. En nu via de buitenkant. Kan dat. En Ocon naar 13. Oh, daar gaat Albon weer voorbij. Albon, links in de balk was dat te zien, is dus voorbij gegaan. Weer terug aan Ocon. Dan de twee Audi's. Bortoletto en Hulkenberg. Ah, nou, Hulkenberg laat hem voorbij. Ja. Oké, check.
0: Duidelijke call geweest. Ja, dit zou Hadjar ook wel willen. Alleen doen ze dat niet. Maar even eerlijkheid gesproken. Audi dit weekend, matig. Groot updatepakket meegenomen. Dat werkt dus nog niet, laat dat duidelijk zijn. En dan zitten we ook in de situatie dat ook de Racing Bulls normaal gesproken wel met één auto in die top zou kunnen rijden. Russell gaat vier en vrolijk verder en heeft zijn voorsprong inmiddels uitgebouwd naar 10 seconden. En dat alles in 30 rondjes. Dus ja, best goed gedaan. 0,3 per rondje. De rest van het veld. Piastri 47.3. Verstappen 7. De rondetijd van Piastri was de afgelopen ronde 4000ste sneller dan die van Max Verstappen.
3: Kijk.
0: En Hadjar was een tiende sneller.
3: Het schiet niet op, maar ja, wat dat betreft.
0: Nee, dit is gewoon status quo.
3: Precies.
0: Dit is
3: bij elkaar in de buurt blijven.
0: Misschien gaan we het zien. Dit is WK wielrennen. Er rijdt er even op. En er zitten drie achtervolgers achter. En die zijn aan het uitmaken of ze het nou met elkaar eens zijn of niet. Nou, bij wielrennen ga je dan kop over kop. Ja, dat doen ze hier dus niet. Maar dit is een beetje de situatie waarin we zitten.
3: Is inderdaad hoe het is. Herhaling van wat er bij Verstappen gebeurt.
0: Ja, weer 15.
3: 15.
0: Ja, ik zag hem ook net wel heel dicht. Beetje onderstuur.
3: Ja, nee. Wel heel dicht bij de muur. Maar inderdaad, dan gaan we nu een slow-mo zien. Ja, joh, 9 centimeter. Ja, gisteren was er ook zo'n moment, hè, Olaf? In kan de kwalificatie.
0: Kan gewoon op de middag gezaagd het af tussen, man.
3: Juist.
0: Simpel zat. Dit is een spannender maken dan het is. Nou, het is wel een fractietje onderstuur. Maar ja, als iemand roept deze banden, zijn het helemaal tof.
3: Nee, het lijkt dan heel dichtbij vanaf dat onboardshort. Maar dat is, als je ziet vanaf de zijkant, echt, daar zit nog heel veel tussen.
0: Ik vind het wel weer verrassend. Hij blijft trouwens dicht langs de muur rijden. Wel heel verrassend dat het zeker niet de eerste wedstrijd is dit jaar waarin we zien dat de Pirelli-banden geen enkel, met deze auto's, moet ik er meteen bij zeggen, geen enkel probleem met de raceafstand.
3: Nee.
0: Waarbij je dus zou kunnen zeggen, ja, zijn ze niet veel te veilig en te veilig en te veilig gegaan met wat ze met deze banden willen? Dubbele punt, komma, nee. Want wat er gebouwd is, is door de teams gevraagd.
3: Juist.
0: Dus dan zitten die teams af en toe in de PR. Ja, jammer, hè, al die eenstoppers en allemaal dit. Daar hebben ze precies zelf voor gevraagd. Want zij hebben geroepen als het rubberharder zei, nee, het moet een beetje meer dat, een beetje meer dat. En dat zit allemaal aan elkaar verweven. Dat is allemaal één groot politiek steekspel.
3: Juist. Het zou voor de sport wel lekker zijn als we 2 of zelfs 3 stops verplicht krijgen in de Formule 1. Denk ik, hé, hey, voorin. Oké, okay, hey, Norris.
0: Lando.
3: Linksvoor, was dat een lock-up?
0: Concentratiemomentje, korte gele vlag.
3: Daar, Gasly gaat er nog voorbij.
0: Ja.
3: En Antonelli ook, juist, dat dacht ik al. Zak terug naar 9. Oei, Lando Norris.
0: Einde rechtstuk, aanremmen. Even iemand thuis. Flinke blokkade, komt hij aan. Luister naar het gepiep. Die hoor je niet, want de microfoon is op een andere plek in de McLaren. Daarom klonk hij van de week ook al zo dof. Nou, hij heeft wel een flinke vlakke kant op die linker voorkant zitten, hoor. Wel, wordt menig tandarts vrolijk van als de vullingen eruit rollen.
3: Ja, in het geval van Norris kun je dan meteen overwegen om een pitstop te maken. Maar goed, waar gaat hij dan terugzakken? Ah, tot achter Lindblad, denk ik. Ah, dat is niet tof,
0: ja, maar
3: hoor.
0: Nu moet je die. Ja, nu moet je die stop niet maken, want die heeft dus en al een slechte ronde. En dan ga je ook nog een stoptijd er tegenaan gooien. Dus dan moet je juist hopen dat die band een beetje in leven blijft. Hartjaar lijkt. Nou, daar komen de pitstops. Daar komt de safety car. Als het geen code rood is, Albon. Alexander Albon staat daar in de Tech Pro Barriers. En Albon staat daar niet zo fijn. Dat is bocht 6. I'm okay, roept hij. Ja, dat klopt. We hopen dat dit blijft bij een safety car, virtual safety car. Kijk, en als ze nu virtual safety car genoemd, de kop is er al voorbij.
3: Ja, dit zal denk ik een safety car situatie worden.
0: Nou, ik ben bang voor categorie andere kleur. Daar staat toch gewoon. Ja, hij is nu safety car, dat klopt. Het zal even belangrijk zijn, is er een kraan in de buurt?
3: Klopt.
0: Kunnen ze hem daar snel weghalen? En hoe zit het met die Tech Pro Barrier? Want dat hebben we in, hoe heet het daar? Madrid gezien.
3: Ja, Madrid, ja.
0: 40 minuten, hij is er in ieder geval uit. Ja, maar het gaat mij even om die Tech Pro Barrier. Hoe komen die als de auto er achteruit weer uitgetrokken is? Ik weet niet of Formula One Management dit prettig vindt. Ja, en daar zijn natuurlijk de mannen die binnen gaan komen. Zie je, dat zei ik al, deze duiken nu naar binnen, terwijl die andere al die pitstraat voorbij waren.
3: Antonelli onder andere.
0: Ja.
3: Kan hier misschien gaan profiteren. Ik vraag me af of dit met Ocon was. Die waren met z'n tweeën in gevecht.
0: Zij zitten er zo ver voor dat Antonelli hier waarschijnlijk geen plaatswinst op gaat krijgen. Ja. Norris nu ook naar binnen. Dus dit is voor Norris wel een mazzeltje met wat hem zojuist gebeurde. Dus het is virtual safety car lap 31. Nou, gaat voor 20 rondjes. Kun je ook nog een andere keus maken. Maar Antonelli ga ik even bijzetten. VSC bij zijn pitstopje.
3: Juist.
0: Oliver Berman binnen, VSC.
3: Ocon ook. En Lindblad, zo te zien, gaat ook komen.
0: Ja, de rest gaat zo dadelijk komen. Omdat juist. Natuurlijk daar naartoe
3: kun je
0: gereden worden.
3: Rondje 31 overal opschrijven.
0: Stop van 3.3 was niet zo fijn. Hier Lindblad. 3.8, ook niet zo fijn. Laat Bortoletto dan mensen vrolijk maken. Dat is dan wel maar 14 seconden. Piastri is dan toch voorzichtig ook, hè? Het was 11 en het is op de tracker nu 14, hè?
3: Pah. Ja, maar goed, ja. Dit wordt één lang lint, zo.
0: Piastri,
3: Xbox. Ja, dat wordt wel een gevecht
0: allemaal.
3: Met Red Bull natuurlijk.
0: Allemaal. Nee, Hadjar moet nu, want dat mag hij. Hadjar moet nu gewoon een gaatje laten vallen, dat ze hem dubbel kunnen stekken.
3: Juist.
0: Als Hadjar nu heel dicht achter Max blijft, ja, dan heeft hij vanzelf een probleem. Dus.
3: Maar tussen Piastri en Verstappen voor de plaats 2 in de wedstrijd wordt natuurlijk een spannend gevecht.
0: Tuurlijk. Leider in de wedstrijd binnen ronde nummer 31, zodat er nog 20 te gaan. Virtual safety cars tops, fout safety car stops. Dat is nog hetzelfde. Goeie stop. Niks mis mee. En hij blijft daardoor dus aan de leiding.
3: Wat daarachter. Ja, Verstappen en Piastri.
0: Nee, maar als Max daar 2/10 kan winnen.
3: Ja, precies, moet hij het doen.
0: Dan kan hij hem onder druk zetten.
3: En Hartjaar heeft dat gat laten vallen, zie je dat?
0: Ja, dat is het enige wat hij kan doen. Kijk, boom, klaar. Hoop. Goed te zien. Wauw. Max net weg. Ja, slecht geschakeld, maar Max net weg. Beetje chaos. Ze springen van links naar rechts. Je kan dan niemand zijn tijden zien. Dus doe het dan de half goed. Leclerc 3.1 is geen fijne stop.
3: Piastri zit er gewoon nog voor.
0: Ja, ja. Belangrijk ook zo dadelijk waar ze naartoe gedoken zijn. Hartje uiteraard naar de mediumband.
3: Ja, allemaal contra. Dus degene op softs zijn naar de medium gegaan en degene op de medium zijn weer naar softs gegaan. Dat betekent dat de harde band gewoon niet gebruikt wordt.
0: Nee. Maar als je geen bandendegradatie hebt, Koen, dan heb je een harde band niet nodig.
3: Zeker waar.
0: En als je een softband hebt die het A langer uithoudt en B ook, en je kunt nu naar een softband gaan voor 20 rondjes. Die softband komt op een baan waar dus al 20 rondjes op gereden is. Er ligt veel meer rubber en dat soort dingen. Ik ben blij dat ze doen wat ze doen tot op dit moment. Maar het zal erom gaan, hoe blijft die Tektroberger goed.
3: Ja, met Ocon, inderdaad.
0: Ja, maar is hij in zijn eentje gaan of is hij gewoon verremd? Hij verremt zich.
3: Ja,
0: boom.
3: Zelf.
0: Oké, impact laag. Zelf gedaan. Daar. De wiel blokkeren. Ja, en ook vol ingestuurd, hè?
3: Ja, vol gecommitteerd.
0: Ja. Kijk maar, alles vol naar rechts. Dan weet je ook zeker dat je voorophanging afbreekt. En nu wordt het even zaak. Hoe gaat het met die Tech Pro Barrier? Esteban Ocon zat in ieder geval eerste rang. En denkt, toedels. Bonjour, adios en bis demain.
3: Bleek hij gewonnen voor Ocon.
0: Wel mooi schoon pak nog, hè, die Albon. Zie je dat?
3: Ja, goed wit nog.
0: Hij is niet geschrokken, er zit geen bruine streep op.
3: Nee.
0: Enige voordeel van de virtual safety car ten opzichte van fout van de safety car ten opzichte van de virtual safety car is dat de voorsprong van George Russell teniet gedaan is. Dus hij moet overnieuw beginnen. Heel blij met de keus.
2: If Max can't get the win, I'm gonna need his help with gesture.
1: All understood, mate. All understood.
0: Als Max hem niet kan winnen, I'm going to need his help with Piastri. Oké, even luisteren wat hij hier zegt. Hij gaat ervan uit dat Max Verstappen Oscar Piastri inhaalt.
3: Juist, dat was inderdaad mijn eerste.
0: Als hij dan daar zit en hij kan niet winnen, dan moet hij zorgen dat hij mij helpt door Piastri in mijn schoot te laten vallen. Dit is gewoon wat hij hier zegt en vraagt. Ja, ik vind het geweldig.
3: Ja, ik hou er ook al van.
0: Ja.
3: Vraag is wel of Verstappen dat gaat doen, maar goed. Ja, wat ik heel mooi vind, is dat Hadjar bezig is, al de hele wedstrijd lijkt wel, met gewoon de teamgame.
0: Vooruitdenken.
3: Juist, ook
0: vooruitdenken, hier.
3: Hier dat moment van Verstappen.
0: Ja, tuurlijk. Maar hier kun je wat winnen. Hoppa. En deze bezet band heb je niet meer nodig. Weet je wie ik dit... Weet je wie ik dit 100 keer heb zien oefenen? En de eerste die het deed op deze manier? Michael Schumacher. 4 geblokkeerde wielen en het ding precies op tijd stilzetten. Bam, daar is hij. Dus hij heeft wel degelijk, letterlijk daar gewonnen.
3: Ja, zeker.
0: Maar hij komt dichter achter hem naar buiten. Wat Hamilton dan ook nog een slechte stop zou te zien wel. Want er komt de slow-mo, dan lijkt alles slechter. Moet je jezelf maar zien wandelen in slow-mo. Nou, dit is wel een slechte stop, hoor.
3: Ja, hij komt er niet in één keer op, deze.
0: En ook niet in 2 keer.
3: Geen plaatje verloren voor Lewis Hamilton. Van 6 naar 6.
0: Nee, dat... Veiligheid was er wel en dit scheelt natuurlijk ook tijd.
3: Maar ik dit is wel een gelukje, Olaf, voor Kimi Antonelli. Want ja, die gaten waar we het net dus al over hadden... van niet alleen George Russell verdwijnen... maar dus ook van Gasly naar Antonelli, van de Ferraris naar Antonelli. Dus wellicht dat Antonelli wel weer wat plaatsjes op kan gaan schuiven. Op dit moment op plaats 8 in de wedstrijd. We hebben nu Russell, Piastri, Verstappen dan de top 3. Dan Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Norris en Colapinto op plaats 10.
0: Oké. Okay. Even kijken of de 4 half wat zegt over die techno barrier.

0: en over Norris. Dat momentje heeft hem uiteindelijk 11 seconden gekost. En dus ook twee plaatsen.
1: Ja.
0: Au.
1: Au. Ja, je zou nu kunnen zeggen, ja, mooi, Verstappen heeft nu het gat naar Piastri kunnen dichten. Nee, hij reed daar uit luxe. Hij had daar veel makkelijker en meer kunnen doen. Het enige ben ik nu benieuwd of hij op die softband ook echt denkt van, ja, nu valt er wat te halen in die eerste paar rondjes. De softband is vriendelijker en vrolijker op dit moment dan dat hij was aan het begin van de wedstrijd. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja.
1: Kimi Antonelli zit inmiddels op plaats 8. Hoeft eigenlijk nog maar één plaats te winnen om best of the rest, althans, dat zou je dan normaal gesproken Gasly moeten noemen, maar om van de top 4 grote teams op die 8e plaats te komen. En dat is, gezien de pace die zij vooraan rijden, is het meest normale.
0: Ja, heeft Norris natuurlijk van die topteams eigenlijk al te grazen genomen.
1: We zitten er wel al 3 ronden achter nu, hè, met die virtual NAR safety car. Dus dat was rondje 31.
0: Ja, maar een lange safety car is uiteindelijk minder erg dan die olifant in de kamer, waar we het gisteren niet...
1: Nee, we gaan het nu gewoon benoemen, die code rood, want dan was hij er al geweest.
0: Juist.
1: Ik denk dat ze wel geleerd hebben van wat er in de Madring gebeurde. Toen ze met de 3 poppetjes dachten een ding van 2200 kilo wel even te kunnen verschuiven. Ja, dat is heel handig.
0: Nolt.
1: Ja, nou heb je wel zelfvertrouwen.
0: Dat wel.
1: Ja. Situatie na 34:51. We rijden onder de safety car tijdens de Formule 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026. Waar wij nu de lapcars mee overtaken, denk ik.
0: Ja, dat is alleen Valtteri Bottas.
1: Nou, heeft hij ook zijn moment of fame.
0: Dus die gaat de ronde teruggrijpen.
1: Maar als ze dat nu doen,
0: juist,
1: dan zijn ze er al bijna. Hartjar.
2: Isaac, so we do see some vibration in the gearbox. Nothing on tires at present. Nothing on brakes.
3: Yeah, I feel this. Also going into turn 2. Hope nothing too bad, because it doesn't sound really good.
2: Okay, copy that. It could be from the slow mode settings as well. I'll keep you updated.
1: Isaac, we zien wat vibratie in de versnellingsbak. Niet in de achterwielen en dergelijke. Ja, ik voel dat ook. Het is niet heel fijn in bocht nummer 2. Ja, we hebben het in de gaten. Maar we zouden ook nog een slow mode kunnen doen. En de slow mode is dat hij minder snel en heftig gaat overschakelen. Maar ja, dat is pas als hij niet meer aan het aanval is. We zagen een shot van de Tech Pro Barrier. En dat zag er okidoki uit.
0: Zeer zeker.
1: Dat is mooi. Dan zijn we blij dat de crash van Alexander Albon ervoor zorgt dat we 3 uitvallers hebben in deze koers. Stroll, Alonso en Albon zelf geen code rood veroorzaakt heeft. En dat we zo dadelijk een sprint, zo zou je het kunnen noemen, krijgen tot aan de vlag.
0: Ja, ik denk dat we nog 1 rondje doorgaan. Nog geen bericht van de wedstrijdleiding dat de safety car naar binnen zou gaan.
1: Het gebeurt pas als ze licht uitgaan.
0: En
1: het is 2,2 kilometer. Hè? Dus daar hebben ze echt serieus. Dat is voor de
0: daar hebben ze altijd voor, ja.
1: Ja. Maar ze willen wel dat iedereen geprepareerd is. Hoor. Dus als die in Amerika reizen, zo'n pacecar reizen, dan tot aan de rand van de pitsingang. En dan toen steekt die schuin over. Ik heb er wel eens op zijn bek gingen aan, die terwijl het
0: stuurde. Zeker.
1: Maar hier het feit dat hij hier nog rijdt, kijk, safety car. Ja, dat weten we. Lekker geluid,
0: ja, dan. Die melding hadden we al moeten hebben. Ja, ik denk dat ze gewoon een klein beetje wachten op Bottas. Want anders komt het veld hem wel heel snel weer tegen. Rijdt nu pas bij bocht 3, Valtteri Bottas. Terwijl het veld aankomt straks bij start-finish.
1: Valtteri Bottas zit als een gek te trappen om de safety car voor te blijven. En dan een gat te krimpen. En het lukt niet. Valtteri Bottas komt niet weg bij de safety car. Ach, man. Ja, het is triest wat het is. Ja, maar ja, daar gaan ze bij Cadillac toch wel over nadenken hoe dat gaat, hoor. Ik bedoel, goed begrepen dat ze dus inderdaad nog even doorgaan met die Ferrari-motoren. Dat scheelt dat ze daar geen kopzorgen over hebben.
0: Juist.
1: En dan vind ik het wel interessant dat er in 2030 een nieuw motorreglement gaat komen. Want dat betekent dat ze een nieuwe motor aan het bouwen zijn onder dit reglement. Dat ze die in 2 jaar tijd moeten gaan afschrijven.
0: Ending, Olaf. Dus we gaan weer beginnen aan het einde van deze ronde.
1: Ja, het is ook wel slim, want Bottas rijdt bij bocht 12, de rest rijdt bij bocht 3. Alleen ja, Bottas komt zo dadelijk op het rechte stuk, terwijl zij nog in de bochtgedeelte zitten. En dan blaast hij hem wel ver. Althans, dan blaast hij hem wel weg.
0: Ja, zeer zeker.
1: Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Norris en Colapinto op dit moment in de top 10. Geen heel fijn weekend voor Lando Norris. En voor Piastri, en voor Antonelli, maar dat was natuurlijk een crash, dat weten we. Nu zal het wel belangrijk worden wat Kimi Antonelli gaat doen. En wat Oscar Piastri gaat doen. En wat Verstappen ten opzichte van Piastri. Nou, er komen allemaal lekker vragen op. En allemaal antwoorden die wij voor jullie moeten gaan zoeken. Men weet dus al dat safety car ending is, maar hij zal nooit hier zijn lampen uitgooien. En ja, dan is de vraag, wat gaat Russell doen? Gaat hij straks bij bocht 16 zeggen, plah, gaat hij de hele rest een natuurlijke slipstream geven? Of heeft hij het lef, en ik heb Verstappen dat wel eens zien doen op een circuit, dat je zegt van ja, was volgens mij in Rusland. Nee.
0: Was volgens mij ook hier.
1: Ik weet niet of het hier was. Gewoon langzaam blijven rijden tot aan start-finish. Want ze mogen je voor start-finish niet inhalen.
0: Daarom.
1: Het gevaar daarvan is, als ze achterop niet opletten, dat er daar van die jongens gewoon met een bloedgang aankomen en op elkaar
0: kloppen. Mugello is dan natuurlijk het voorbeeld wat we ooit gehad hebben.
1: Heel goed. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar de safety car gaat denk ik ook niet zo heel vroeg aan de kant. Dus kijk,
0: ja, we hebben in het verleden dat wel gezien, dat die vroeg wegging. Toen Vettel en Hamilton elkaar raakten.
1: Hier is het licht pas uit. Weg. En het is al op het rechte stuk, dus het zou onlogisch zijn. Hij kan natuurlijk ook gebruik maken van 19. Waar we nu zijn. En dat doet hij niet. Hij blijft slingeren. Ja, dit is verstandig. Dit moet je ook kunnen, hè. Hier moet je zoveel rust hebben. En je moet weg kunnen springen. Verstappen is wakker, hoor. Verstappen is echt wakker.
0: Piastri ook.
1: Nee, want die slingert niet. Dus die laat de temperatuur uit zijn banden schieten. Russell slingert. Vanaf start-finish mag het.
0: Wow, nou, daar gaat hij.
1: Gaan ze. Verstappen zit dichter op Piastri. Verstappen gaat aanvallen bij Piastri. Die tweede plaats van Piastri gaat eraan. Ja hoor. Hij was wakker.
0: Colapinto.
1: Hey, ja. En crashes en yellows. En daar komt de volgende safety car. Komt de volgende en Verstappen.
0: Twee Alpines raken elkaar.
1: Ja, maar hij heeft wel die tweede plek te pakken.
0: Norris ook. Norris zit erbij.
1: Dit wordt weer wat. Norris ook nog.
0: Ja. Ai, ai, ai. En Lawson met z'n vieren.
1: K-netters. Gele vlag geven ze nu nog. Ja. Ja, je weet niet wat er nog weg kan rijden. Er is natuurlijk gelukkig heel veel ruimte. Maar ik zag ook wel wat auto's en onderdelen door de lucht vliegen. Daar is Carlos Sainz bezig.
0: Dat is inhalen onder geel. Wat ik zojuist zag van Carlos Sainz.
1: Ligt
0: want overal is geel.
1: Ja, overal geel. Je hebt gelijk. Nou, daar heeft Sainz een goede motivatie van. Nou, want hij dacht dat het valt wel mee.
0: Ja, geef hem terug.
1: Hij moet hem ook teruggeven. Even terug. We hebben nog geen
0: safety
1: beeld.
0: Safety car, links in beeld. De borden met SC. Staat niet boven in beeld.
1: Dan is het een Marjolie te vroeg geweest. Dus ja, dat hij zou goed kunnen. Hij is nog nergens. Of die had het bord nog van de safety car.
0: Dat zou ook kunnen. Nog niet naar binnen getrokken.
1: Ik heb dat bord buiten hangen. Dan laat ik het lekker buiten hangen ook. Hoor. Ik sta je niet de hele dag met het bord... Jan Joker, ze blazen nog redelijk door hier. Bij de Ferrari is nu weer naar 5 en 6. Dat houdt de schade wel weer wat beperkt.
0: Ja, safety car.
1: Nu is hij er wel weer. Safety car causes safety cars. Dat wordt wat dan, hè, binnen Alpine. Als we daar misschien Gasly en Colapinto... want dat was natuurlijk vorige Grand Prix ook zo. Is een akkefietje geweest. Oh ja, hier die Tech Pro Berry. Ja, ze hebben wel een dikke kraan. Lando Norris, out.
0: Ja, Colapinto die verremde zich.
1: Auto door de pitstraat.
0: Laat zich eigenlijk gewoon opvangen door Pierre Gasly. Dus raakt Gasly, die raakt op zijn beurt weer Norris. Norris kon er volgens mij weinig aan doen, maar dan gaan we straks in de herhaling wel zien. Colapinto op dit moment wel zijn weg aan het vervolgen, maar wel heel traag.
1: Ik heb er van die crash niks kunnen zien wie de aanleiding of whatever was. Het vind ik bijzonder als jij wat ziet, want ik zag het gebeurde allemaal in de achtergrond, dus wat coulissenwerking.
0: Dat heet contra kijken, toch, Olaf? Dat proberen we te doen zo goed mogelijk.
1: Dus jouw stelling was, Colapinto kon er niks aan doen.
0: Gasly en Norris konden niks aan doen. Colapinto was degene die zich verremde.
1: Oké, we'll see.
0: Here we go.
1: Lekker tegenlicht. Goed tussen kleuren te zien met het tegenliggende zonnetje.
0: En op de tweede Alpine, dat is Colapinto.
1: Ja, die remt zich.
0: Toink.
1: Met z'n drieën.
0: Ah, en Lawson dan met Lindblad, met z'n tweeën.
1: Maar Lindblad schrikt.
0: Ja.
1: En Lando is gewoon de enige die erachter blijft. Komt hij aan. Aan de binnenzijde, ja. Te enthousiast gekozen. Ai, ai, ai, ai, ai. Dus nu gaan de Fransen Colapinto aanpakken. Dan moet Flavio weer roepen tegen de Franse fans rustig aan. Dit is Franco Colapinto. Hier denkt hij van, hey, dit komt goed. Ik heb nieuws voor hem. Dat komt het niet. Oh, je gaat hier een douw voor krijgen, hoor. Je krijgt je punten voor op zijn licentie.
0: En een gridstraf.
1: Ah, hij komt ook niet weg, trouwens.
0: Ja, hij rijdt nog heel langzaam, maar wel richting pitstraat.
1: Wow, heeft die Antonelli ook mazzel?
0: Zo!
1: Maar die wordt ook wel op zijn bargeboard geraakt, hoor. Dus ik weet niet door wie dat dan precies is. Dat zou dan Ocon kunnen zijn.
0: Hier dat moment van Lindblad en Lawson.
1: Ja.
0: Lawson aan de buitenkant. Oh, wordt gewoon geraakt door Lindblad.
1: Lawson stuurt gewoon in.
0: Ja.
1: Lawson elimineert zichzelf.
4: Man, I love getting taken up on my teammate.
1: Nee.
4: That's pretty sick.
1: Ja. Het is altijd, de een ziet het zo, de ander ziet het zo. Maar als je ziet waar ze rijden, waar de hij is... Waar moest Lindblad heen? Daar zit ook. Lindblad kan hier nergens heen.
0: Sowieso de twee hazen, de twee grote profiteurs van dit alles. Hey. Oh.
1: Ja, Ocon die ramt wat weg van de vloer van Kimi Antonelli. Antonelli heeft schade op zijn vloer.
0: Berman volgens mij.
1: Berman inderdaad. En Ocon die haalt hier dan Berman in.
0: Juist.
1: Maar als er nog een geel hangt, kan hij dat? Nou, dit ziet er wel oké uit. Nou jongens, duwen. Niks duwen. Huppatee, rechts zetten. Die handel tussen de binnenkanten. Van de buitenkant. Dan is het weer de binnenkant. Dan is het wel aan de buitenkant. Maar die mannen staan aan de binnenkant. Heb je hem? Ja, ik heb hem.
0: Het is Cola Pinto. Die komt nu de pitstraat in. En gaat naar zijn Alpine laten kijken. Ja, zal wel een bak schade hebben. Achterkant. Ah, af. Oh, dat rechter. Is helemaal scheef.
1: Rechterachterwiel op grond.
0: Klaar.
1: Kruis erdoor bij Cola Pinto. Eigen schuld, dikke bult. Jazeker. En dan wat een mooie negende stek. Wordt uiteindelijk 0 point. En hebben we mee samen met Lando Norris nu de vijfde uitvaller. Ja. Hallo. Zal toch niet? Ja.
0: Oh.
1: Even opletten, mannen. Dat wiel staat... Ja, hè? Holy shit, is er dan niemand daar die aan de Pitmuur TV kijkt?
0: Die het al gezien heeft,
1: dat
0: inderdaad.
1: Dat Bakker en Olaf van roepen, nou, dat gaat er niet meer worden. Ja, rij, kom. Nee. Wat nee? Nee. Dat kan niet.
0: Ah, ze mogen altijd bellen.
1: Nee, maar dit is ook... Dit is gewoon, zeg maar, de focus en de blindheid van die gasten. Er komt een auto binnen en er moet een wiel gewisseld worden.
0: Juist.
1: Terwijl die man rechtsachter natuurlijk denkt van... Hey, dat ding gaat er niet, want ik moet er zo erin steken, want de wiel staat scheef.
0: Hier, ik heb vanaf Gasly gezien... Rijdt achter de Ferraris. Volgens mij best een goede herstart, initieel.
1: Slim, want hij was bijna Hamilton te vroeg voorbij. Oep. Komt hij van links. Toink. Toink vrot. Ja, het grootste slachtoffer in dit geval is echt Lando Norris.
5: Oh my god. Cannot believe it. Cannot believe it. So many points gone.
1: Dat is waar.
6: Okay, I'm sorry about that.
1: Ja. Ja, zo met die points gone, dat is waar. Ja. Trouwens, als je de foto hebt of het beeld op het goede moment stilzet... is het wel super vet. Safety car ending. Dan staan ze dus met z'n drieën allemaal... Je hebt dus het veld wat gewoon die bocht neemt... en dan zie je dus drie man... Die staan er gewoon met z'n drieën in lijn, haaks op.
0: Contra. Ja, Gasly had het over de punten gone. Logisch, ja, reed op plaats 7 is 6 punten waard natuurlijk.
1: Nee, voor het team.
0: Voor het team inderdaad, ja.
1: Dat doet echt wel een beetje pijn, hoor.
0: Zit achter de Racing Bulls. Maar echt een slag aan het maken vandaag.
1: Ja.
0: Cola Pinto, sorry. Naar alles en iedereen binnen het team en Pierre in het bijzonder.
1: Ja, maar daar koop je geen boot voor. Je bent gewoon een bowlingbal in een Alpine. Dat is niet heel handig. Ja, Alpine blijft op 68 punten steken. En de Racing Bulls gaan er nu nog een puntje bij pakken. Komen op 78. Dus ja, daar hadden ze wel zaken kunnen doen. As we speak, hè, dat is ook weer grappig. En ja, we kijken naar een wedstrijd. Gaat Verstappen hem zomaar winnen? Nee. Maar constructeurswise pakt Red Bull Racing 30 punten. Mercedes 31 punten. Maar die winnen de wedstrijd. Ferrari maar 18. McLaren maar 15. Dus ja... Goed bezig.
0: En dus moet Russell het opnieuw doen.
1: Nee, Russell heeft wel de speed. Tenzij hij dom gaat zijn.
0: Gaat hij het weer laat doen deze
1: keer? Want ik vond hem net, als hij slim is net... Hij was net eigenlijk te laat. En daar had hij nog, als buffer had hij daar nog Piastri zitten. En hij riep voor de wedstrijd... Er is er maar één waar ik een beetje bang voor ben. Die heet Verstappen. Nou goed, hij heeft Verstappen één keer laten zien hoe het zit. En heeft Piastri één keer laten zien hoe die zit... te piepelen. Van dit slingeren was Verstappen ook altijd goed. Hè? Die keek in zijn spiegel als hij voorop rijdt. Daar gaat hij al. Hij gaat al eerder. Ja, hij heeft ervan geleerd. Ja, hij moest wel. En nu gaat Hadjar aanvallen bij Piastri. En buitenom gaat dan normaal gesproken niet. En dat gaat nu ook niet. Dan is er ook geen ruimte om terug te kruisen. Moet hij opletten dat hij niet te veel verliest. En dat hij dan meteen Leclerc en Hamilton in zijn achterzak krijgt. Dat wil je liever niet. Maar Russell... De komende 2-3 ronden zullen bepalend zijn of Verstappen de tweede plaats gaat verdedigen of de eerste plaats gaat aanvallen.
0: 100%. Daarachter Antonelli gewoon achter de Ferraris aan. Dus blijven plaats 7. De twee hazen.
1: Zit waar die zitten moet, hè?
0: Investeren Antonelli. Zich prima in die top 10, 8 en 9.
1: Zit waar die zitten moet, Kimi Antonelli. Door het wegvallen van Lando Norris van de 4 topteams is hij de 8ste van de 4. Maar hij moest ook van het verste komen. Dus...
0: Ja.
1: En hij kan wel wat winnen. Maar hij moet wel even wat moet hij dichtrijden. Al 3/4. Zou wat zijn voor Ferrari als Kimi Antonelli in deze fase nog die twee mannen voorbij rijdt. Ja, hello.
0: Ik sluit het niet uit.
1: Hello.
0: Bortoleto is de enige die plaats heeft verloren bij die herstart aan Perez en Lawson. Perez nu plaats 13. Ja, we weten voor de Cadillac, ze hebben een gekke wedstrijd nodig om eventueel punten te scoren. Ja, op dit moment zijn er al 6 mensen met een DNF achter de naam, een did not finish. Ja, zoiets hebben ze wel altijd nodig, heb je het idee.
1: Flavio Briatore krijgt een drukke middag. Ik heb echt nieuws voor je, want dit vindt hij niet fijn, hè? Hij heeft vorige keer natuurlijk Colapinto zijn fans en Gasly moeten verdedigen. Nu zal die Colapinto moeten aanvallen. Dus ja, dat wordt, want hier gaat hij echt niet vrolijk van worden. Misschien gaat hij doen wat Toto Wolff ooit deed. Je moet zelf de schade betalen. Yo, daar wil die gast ook niet van, want jij betaalt mijn salaris. Dus jij betaalt ook mijn schade als ik het nou aan jou moet betalen. Dat is. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh.
0: Goeie, ja, ik zit, ja,
1: nee.
0: Oh.
1: Piastri. Ja, daar zei ik. Oh, oh, oh, oh. Piastri gooit hem ook weer in het putje.
0: Ja, en komt ver terug, zeg. Tot nou ja, achter Bortoleto, denk ik.
1: Je hebt net een safety car gehad. Het hele veld zit binnen 10 seconden van elkaar. Dus dat is toch logisch? Als je zijn fout niet moet maken, moet je hem daar niet maken. En vanwege het tegenlicht was ik aan het twijfelen. En ik dacht eigenlijk dat Verstappen heel dicht bij George Russell kwam. Maar dat is hij ook aan het doen. Die zit op een halve seconde met nog 11 ronden te gaan. Dus we zijn er nog niet, hoor. En George Russell, die met 2 vingers in de neus het eerste deel van deze wedstrijd kon rijden. Oscar, Oscar, Oscar. Dit zijn ook dure punten, jongen, voor McLaren. Ja, en in zijn uppie eentje, hè?
0: Ja, natuurlijk wel onder druk van Hartjan, maar inderdaad, ja.
1: En wachten. En... wel goed ingevoegd. Ritsen. Daar zijn bij Rijkswaterstaat blij mee als je dat doet. Kijk, hier trekt Russell weer een enorm gat. Russell heeft een lijn te pakken bij dat kasteel. Dat hij vanaf het moment dat hij instuurt in 1 streep door kan trekken. Hadjar.
2: En offset forward voor middle sector.
3: Oké,
1: ik word fan. Ja, ik word gewoon fan. Offset. Dus hij moet, denk ik, de balans wat naar voren gooien voor de middensector. Ja, komt goed. Hey, Verstappen en Hadjar voorlopig op podiumkoers. Man, oh man, oh man, oh man. En weinig roepen, ja, gaat hij binnen vandaag? Ik weet het niet. Ik denk het nog steeds niet. Maar George Russell zal er alles aan moeten doen. Hadjar heeft een marge. Dat is, moet toch heerlijk zijn. Hij heeft 1,1 seconde op Leclerc. Dus hij zal er voor moeten rijden, dat weet hij ook. Maar hij weet, hij hoeft niet naar voren te denken. Kijk, dit is wat ik met het tegenlichten straks zag. Ik denk, zit hij er nou zo dichtbij? Ja, hij zit er zo dichtbij. En daar komt de eerste aanval van Kimi Antonelli wellicht. Er zijn al wat verdedigende acties van Lewis Hamilton... die een beetje die beweging maakt. Van, ja, niet aan deze kant, vriend. Ja... Hamilton ziet nog steeds

0: zijn al eerder dan de safety car gebruikers. Zijn wel met nieuwe begonnen.
1: Ja, zeer zeker. Red Bull dus op dubbel podiumkoers. Want Verstappen 2, Hadjar 3. De laatste keer was in China 2024. Toen Verstappen eerste werd en Perez derde voor het team van Red Bull.
0: Ja, wat dacht je van de twee hazen?
1: Zo. En ook Haas inderdaad, lekker bezig. 7-8 op dit moment. Zo
0: dat is,
1: zeg.
0: Dat is daar echt goed nieuws, hoor.
1: Dat is daar feestje waardig. Zeker.
0: Ja. Ja. Los van het feit dat die jongens waarschijnlijk vannacht om 3 uur... allemaal al richting Maleisië gaan vliegen. Dan kunnen ze nog een beetje slapen in het vliegtuig.
1: Lindblad en Lawson under investigation. En natuurlijk het incident ook noted van Colapinto en Gasly en dergelijke.
0: Zouden we, maar dat is een open vraag... Zouden we, als het interteam is... twee teamgenoten die elkaar raken van de baan... dan moet je niet roepen, zoek het lekker uit. Je hebt het zelf gedaan binnen je eigen team. Geen gezeik.
1: Antonelli bij het Hamilton. Oh, Hamilton verdedigt wel, hoor.
0: Hij
1: met
0: hand
1: en tand.
0: Maar ik stelde een vraag.
1: Ik heb zelf zoiets van... laat ze inderdaad maar racen. Maar ergens kun je het ook...
0: Nee, daar gaat het niet over. Als er een crash is tussen twee teamgenoten... Ja. Zoek het lekker uit.
1: Ja, nee, want in dit geval zit Norris daar natuurlijk bij.
0: Ja. Eens.
1: Dus ja, daar moet wel een straf voor volgen, in mijn ogen.
0: Ik zou eigenlijk altijd voor een straf pleiten als je een ongeluk veroorzaakt... waarbij jij door kunt rijden en de ander niet door kunt rijden. Dan vind ik dat je daar een regel voor moet verzinnen... dat je dat sowieso 5 plaatsen moet laten terugzakken of zo. Ja, dan krijg je wel allemaal groene tafelverhalen, dus laat maar gaan. We beginnen net een beetje te wennen aan het feit... dat die wedstrijdleiding niet zo heel erg hard op zoek is naar zijn eigen werk.
1: Ja.
0: Moeten we ook al blij mee zijn. 42 van 51, de start van de Formule 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 komt eraan. Niet het verwachte spektakelstuk, zeg maar, tot en met ronde nummer 31... Toen in rondje 36 was er wel het een en ander. Eerst was er een crash, daarna waren er 3 spinnetjes. En ja, daar is uiteindelijk Franco Colapinto, Pierre Gasly en Lando Norris het slachtoffer van geworden. En Russell opent uw gat, hè. 19e, dus hij heeft nog wel die overtake. Maar die pakt hij ook wel, hij loopt wel hard hier, hè. Zie je dat? Poepapie. Maar dat laat Russell ook gewoon gebeuren. Russell verliest dus op dit rechte stuk nu ten opzichte van Verstappen bijna 1/4 van een seconde. En zet Max ook de snelste race onder. Ja, daar bij de Ferrari's.
1: Antonelli bij Hamilton.
0: Nee, Antonelli bij Hamilton, ja. Want hij is natuurlijk... Leclerc is wel even weg daar. Zeg ik dat goed? Is Leclerc daar weg? Ja, Leclerc staat wel. Leclerc zit 3 seconden voor Antonelli.
1: Koekoek.
0: Ja, zie of de... Antonelli kan nog 1 plaats proberen te winnen. Maar dat gaat het niet worden. Dus hij moet hier Hamilton verdedigen. Hij heeft hem net keurig gepakt. Russell speelt met Verstappen, zo ga ik het zeggen. Hij heeft er totaal geen moeite mee die hier dichterbij komt. Russell natuurlijk ook niet wakker dat Verstappen in bocht 4... in het begin van de wedstrijd Lewis Hamilton pakte. Dus als hij daar niet wakker op is, dan krijgt hij hem... denkt hij, laat maar komen hier, kan me Tony niet heen. Later is hij al.
1: Juist, exact. Als Max een gat ziet, dan gaat hij ervoor. Reed zojuist de snelste race ronde, 1:45.389. Maar ook Russell is aan het stampen, hoor. Snelste eerste sector van de wedstrijd. In deze ronde weer.
0: Nieuwe man belicht de auto korte afstand.
1: En zo is het.
0: Pure logica.
1: Toch het vermelde hard.
0: Mooi hoe je die auto's over die vooras ziet stuiteren als ze uitkomen van 15. Je ziet ze ingestuurd zijn, je ziet ze nog steeds drie stapjes naar buiten maken. En dan komen ze nog precies goed uit voor die muur. Gaat er één kans komen voor Max Verstappen in die laatste fase van de grote prijs van Azerbeidzjan? Vorig jaar de winnaar. In kwalificatie een zeper dit jaar. Nou, niet in Q1 en niet in Q2. Hij zat er in de vrije training ook steeds goed bij met die top 3. Ik denk, oké, lekker bezig. En dan zie je de racecraft. Die geeft hem een gerepareerde auto die weer doet wat hij moet doen. En dan komt hij op eigen kracht naar waar hij wezen moet. Is dat niet gegaan door safety cars en virtual en allemaal andere dingen. En dan kan hij naar het podium. En dan tikt hij er gewoon weer een podium bij.
1: Dat derde op een rij zou het zijn. En ja, we moeten niet vergeten, wellicht dat er wellicht een overwinning in zou zitten. Want ja, zit binnen een seconde van het George Russell. En nu is het inderdaad zo dat het lijkt alsof Russell hem onder controle heeft, maar hij moet wel wakker blijven.
0: Ja,
1: zeker zo richting het einde.
0: Elke fout van Russell wordt natuurlijk knetterhard afgestraft.

0: Spanje ook het podium, hè, voor Verstappen.
1: Ja. Italië ook.
0: Ja, echt heel goed. En weer een jaar waarin Red Bull dus... slecht wil ik niet zeggen. Hoe minder competitief de auto ook was aan het begin van het jaar... dat ze na al nog lang het jaar voor het... weten zij altijd tijd terug te pakken. Altijd ja. Tijd. Hè? Tijd, altijd, voor tijd, voor mannen. Altijd terugpakken. Ja, prima.
1: Nee, dat is toch altijd bijzonder.
0: Altijd.
1: Altijd. Ja, okay. Altijd.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Best wel op 19e van Verstappen. Daar zijn ze bezig. Is er nog een ander gevecht? Jawel, Berman en Lindblad op 17e. Maar Lindblad heeft natuurlijk dat uitroeptekentje. Dat weet je nooit. Er zit Hulkenberg nu weer dichtbij. Hulkenberg toch ook weer naar de punten gereden. Sainz daar niet al te ver weg op P11.
1: Ja, over dat uitroeptekentje achter de naam van Lindblad. No further action.
0: Ah, mazzel.
1: Tussen de twee.
0: Uitroepteken weg. Ja, interteam. Laat maar lekker gaan. Ze hebben er allebei pijn van gehad. ZHU, zoek het uit. Ik ben benieuwd wat Russell gaat roepen na afloop van... Poeh, ik vond het nog wel even wat in die laatste stint. Of dat hij zegt, ja, ik had het allemaal onder controle. Ik verwacht het tweede. Zoals ik zie hoe hij nu rijdt, denk ik het eerst. Verstappen was 300 sneller de afgelopen ronde. En dan weet je het wel.
1: Schiet op.
0: Nee, joh, die vindt dit heerlijk. Je hebt gewoon op dit circuit gewoon een hele wedstrijd mensen om zich heen gehad. Wat zegt Russell?
2: Ik denk dat ik het samen met de quicker.
3: Ik ben happy with that.
0: Kijk. Ik denk dat we naar strat 7 moeten, strategy 7, om sneller te zijn in de laatste sector, zegt hij nu, hè? Ja, ik zeg dus weer, maar die teams zijn er niet zo mee bezig. Verstappen incident, failing to follow race director's instructions noted.
1: Oké, dan gaan we achteraan.
0: Oh jee. Ja, die hebben we heel vaak gezien in vrije trainingen.
1: Ja.
0: Even terug naar die Brussel.
1: Dat eerst inderdaad.
0: Je mag. En Mercedes had vroeger de party mode. Je mag niet de power van je motor veranderen tijdens een wedstrijd. Dus noemden ze het strat. Maar als hij nu zelf dit koppelt aan dan ben ik sneller in de derde sector... dan zou je als ander team kunnen zeggen, maar wacht even, wat doen ze dan? Ja, dan krijg je natuurlijk tegenwoordig de discussie. Nee, we doen niks aan de motor, we doen wat aan de deployment. Dus ze komen er wel mee weg. Maar dit zijn de dingen waarvan ik vind die er weg moeten uit de sport.
1: Juist, 100%.
0: Hij moet nu maximaal moeten rijden met zijn auto. En niet moeten zeggen, heb ik nog een knopje waardoor ik daar net dat kan doen... want dan kan ik het net redden.
1: Exact.
0: Dat zou niet moeten mogen.
1: Moet hij mogen, inderdaad.
0: Precies, moest niet mogen.
1: 16:18, dus zo'n 13 minuten geleden is dat van Max Verstappen gebeurd. Dat zal dan denk ik tijdens de safety car situatie zijn geweest.
0: Ja, je hebt safety car lines, je hebt dingen met geel. Soms doe je wat om iemand niet in de weg te willen zitten. Ja, we gaan het zien.
1: Ah, misschien heeft Toto wel gebeld.
0: Kan ook nog, ja. Maar ja, als je dus... ten opzichte van Lawson en Lindblad, waar auto's spinnen en elkaar raken, zegt no further action. Ja, dan ga je hier bij de FIA komen bij het veiligheidsaspect. Ja, als dat met de gele vlag te maken heeft. Maar race director's instructions is vaak van blijf voor safety car line 1 dat. Doe dit, doe zus, doe zo. Je mag niet harder dan dit. Kan ook dat hij bij die pitstop gedacht heeft, ik wil Hadjar helpen door een gaatje te trekken. Daar iets te snel geweest is ten opzichte van de Delta, noem het allemaal maar op. Maar 9 van de 10 die we zien failing to follow race director's instructions in kwalificatie... die worden uit de deur gehaald. Omdat dat vaak mensen zijn die te langzaam gereden hebben... om een ander niet in de weg te zitten. Maar ja,
1: juist.
0: Dat moment... ik heb Verstappen niet echt heel lang van het rijden vandaag. Zeg maar even, hè. Zomaar een ideetje.
1: Nee, zeker niet. Heeft de drukte echt nog steeds volop staan bij George Russell.
0: 46 van 51. Ga door.
1: Doet gewoon wat hij moet doen. Oh, raakt de muur daar. Insturen van 16.
0: Hij gebruikt hem gewoon.
1: Als een soort kussentje.
0: Ja, ik hoop dat dat geen gevolgen heeft. Het geeft ook wel aan dat hij op stampen zit. Kijk, om dus van buiten een seconde, hè. 0,9, 0,8. 0,6. Nou, wat hij dus moet creëren, is dat hij met 0,5 in bocht 16 zit.
1: Juist, want dan denk ik dat je hem sowieso hebt.
0: Maar op het oog wel weer een geweldige wedstrijd. I touch the ball.
4: What's in my way to set tires?
5: No reliability concern at the moment, Max.
0: zo snel al gekeken. Want zij zien net als jij en ik, oeh, roepen. Zitten bij het team ook iemand. Dan gaan meteen rechter corner. Hoe is met de dingen? Hoe is met de balans? Ja. Hoe is met de dingen? Ja, prima.
1: Reken maar dat die ook oeh zit.
0: Ja.
1: In dat moment.
0: Ik zei, hij gebruikte maar, was dus niet echt gepland. Ja, ik wou het zeggen, dat is 15. Ik het is hier. Zeggen. Dit is het bijzondere. Toek. Op het ene momentje die correctie op zijn stuur, hè? Heerlijk. Ja, je raakt hem in een laterale lijn, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel lekker. Wanneer gooit Verstappen de handdoek? Ja, in principe nooit.
1: Nee, we hebben het hele weekend al wel gezien dat die zachte band het gewoon wel redelijk volhoudt. Dus ja, dat, ik verwacht niet dat die nog instort.
0: Zou George Russell zijn achtste overwinning worden? Pom, pom. Maar jongens, even serieus, en ik ga ze niet zitten bashen, hè. Het valt nu dan nog met beeld nog mee. Leclerc start als tweede, ligt op het moment vierde. Hamilton start als zesde, ligt op het moment zesde in een wedstrijd waarin ook nog...
1: Piastri valt weg, Norris valt weg.
0: Gasly zat daar, nou, die zat er allemaal niet voor, maar dat is bizar.
1: Ja, Antonelli start vanaf 16.
0: Alsof die auto op slot zit en ze hem niet uit het slot krijgen om te zeggen van ja, oké. Okay. En dan hebben ze een keer geen pole position toen ze hem niet wonnen. En dan starten ze een keer niet vanaf pole, winnen ze hem nog niet.
1: Ja, ze maximaliseren niet, lijkt wel.
0: En ik weet niet wat erop zit. Ik denk toch, en daar hebben we wel eens vaker over gehad, hè, de druk van bij Ferrari werken. En dan heb ik het niet over de coureurs, hè. Dan heb ik het over de monteurs en dingen. Die worden in dat Maranello, die worden op handen gedragen. Als je met dat blauwe, mooie blauwe Colbertje loopt, met dat mooie Ferrari-logo erop, want zo vliegen ze. Die 20 van die mannen aankomen. Nou, als het moment dat ze uitvliegen, dan stappen ze, worden ze allemaal 1,5 meter langer. En die lopen allemaal, zeg maar, met de borst naar voren en de rest nog meer. Maar die druk is zo groot om daar wat te doen. Dat je, voor je het weet, zit ze in een kramp. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, als je wil weten hoe de organisatie bij Ferrari er in een raceweekend uitziet, kijk maar eens goed naar een bord spaghetti. Het gaat allemaal dwars door elkaar heen.
1: Ja,
0: dat is
1: één.
0: En dat is beter geworden in de loop der jaren. Maar de jaren dat ze daar toch Rory Byrne en de oude Jean Todt en meer van dat soort mannen hadden. John Barnard, al die buitenlanders die het bij Ferrari voor het zeggen hadden. En Fred Vasseur natuurlijk ook een Fransman. Maar ja, op het gebied van motoren en dat soort dingen is het allemaal Italië, Italië, Italië, Italië. Ja, daar breek je niet zomaar doorheen. En ik vind het jammer, hè? Ja, maar niet verkeerd.
1: Zeker, Lienblad is zojuist naar plaats 8 gegaan.
0: Goed.
1: En Bortoletto is ook voor yellow flag infringement under investigation geraakt. Het zijn waarschijnlijk verhalen die na de wedstrijd uit gaan komen. Wat daar precies is gebeurd.
0: Ik ga het vast zeggen. Wedstrijdleiding, deel Verstappen even een 5 seconden straf uit. Dan hebben we het maar gehad. Want als we hem nu 5 seconden uitdelen, dan is er nou ook niks aan de hand.
1: Precies. Blijft twee.
0: Lienblad kan dat niet leiden. We moeten even reëel zijn. Als Lienblad een 5 seconden straf krijgt.
1: Ja, maar dat was no further action. Lienblad.
0: Oh, die was al no further action.
1: Bortoletto.
0: Bortoletto. Oké, sorry. Bortoletto. Ja, Bortoletto.
1: Buiten de punten. Dus ja, 13 of 15. Maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit.
0: Jawel, voor teams wel. 13, 14, 15. Dus allemaal nog plekken op dingen. Dus
1: ja, dat is ook.
0: Telt allemaal wel door. Je krijgt er geen punten voor. Dat niet.
1: Juist.
0: We gaan eens even kijken. Ja, Red Bull pakt nu 33 punten. Mercedes, door de plek waar Kimi Antonelli nu rijdt, 35 punten. Dus dan lopen ze 2 puntjes uit. Maar ja, ze komen 13 punten dichterbij aan Ferrari. Dat is ook wel best veel. Bij de coureurs verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Verstappen komt op 163. Ja, nou ja. Komt op 163 en dan heeft Leclerc heeft 179. Dus dat is toch ook wel dat Max in die Red Bull en Charles. Vind ik toch wel dicht bij
1: elkaar. Ja, zeker.
0: Norris op 186, die nog even 8 meter gaan doen op het WK. Ja, die dingen gaan in zo'n weekend gaan die hard achteruit en weg en pleiten. Het is zund, het is jammer, maar het is niet anders. Het hoort er allemaal bij. Ik denk dat George Russell op dit moment helemaal senang is met het gat wat er is. Dat hij niet denkt van... Oh dear, wat nu? Maar een podium zo dadelijk met Russell, Verstappen en Hadjar vind ik toch wel erg leuk om te zien.
1: Ja.
0: Dan ga ik even terug naar Isaac Hadjar. Zijn laatste podium, ja, waar je wel stond er niet, stond er wel, stond er niet, stond er wel, stond er niet, stond er wel, stond, was Monaco.
1: Ook in de straten.
0: Ja, ook in de straten. Hij durft wel. Ja, het mag officieel niet, maar je gaat zo'n man... no further action. No further investigation nodig. Oké, ze hebben het dus gedaan. Nou, dat gaat er bij Bortoletto ook gebeuren. Gelukkig maar is dat pijndossier ook overboord.
1: Ja, het verschil tussen Verstappen en Bortoletto was dat Verstappen noted was en Bortoletto aan de investigation. Dus okay. Dat is dan wel het verschil. Maar goed, zwaar.
0: Twee ronden nog te gaan. Ja, ik vind het. Je mag het niet zeggen, maar ik vind Hadjar wel best of the rest.
1: Ja, eigenlijk
0: omdat
1: wel.
0: Omdat hij drie wedstrijden niet meegedaan heeft. Hij komt terug, boem. En heeft misschien wel zijn beste weekend van het hele jaar.
1: Ja, laat ook zien vandaag dat hij eventueel Verstappen zou kunnen gaan aanvallen.
0: Heeft ook de beste boordradio's tot dit moment.
1: Met afstand.
0: Van de wedstrijd, ook altijd leuk. Altijd gezelligheid. Kijk, Russell, ik heb net geroepen, wanneer werkt Verstappen die handdoek? Niet. Als Russell zo dadelijk denkt van ja, maar wacht even. Ik kan er wel even een half rondje uitbuiken. Nou, dan heeft hij een probleem. En Verstappen zal alleen maar proberen die druk nog groter te maken. En ja, heel veel met mij zijn dat eens. En heel veel in de wereld weten het inmiddels ook. Ja, als het op racen aankomt. En dan als hij de beste auto heeft, zien ze hem dus nooit meer terug. Die jaren hebben we ook gezien.
1: Geel.
0: Bottas.
1: Iemand rechtdoor geschoten, even snel.
0: Perez.
1: Moet dan wel.
0: Het is heel kort.
1: Echt heel kort geweest, hè, dit.
0: Ja, ik denk Bottas.
1: Bottas, ja. Moet wel.
0: Geef Max de auto die dominant is, dan zien ze hem helemaal nooit meer terug. Maar in deze wedstrijden vind ik hem het leukst. Die auto is net niet top genoeg om te winnen. Maar dan weet hij toch net weer dit, net weer dat, net weer zus. Omdat die inzet altijd 101% plus is. En dat vind ik het mooie eraan. Kijk naar McLaren, regerend kampioen. En natuurlijk hoeft er niet putje in te duwen, want daar zitten ze al diep en diep in. 14e en 19e vandaag. En dan rijdt de Piastri. Het is het 75% van de wedstrijd op een podiumplek.
1: Ja, nou, zoiets eerste, zal wel geweest zijn.
0: Eerste de beste herstart, bam, Verstappen er voorbij. Tweede de beste herstart, bam, had je er voorbij.
1: Ja, klaar. De rest eigenlijk ook.
0: Klaar.
1: Ja. Want ja, Piastri natuurlijk dat moment met verremmen in bocht 1.
0: Racecraft.
1: Oh, man.
0: Pure racecraft. Idem dito moet ik zeggen, maar die heeft weinig druk gehad. Russell, hè? Russell en Verstappen, af en toe even langs de muur. En dat is een foutloze wedstrijd gereden. Hadjar, idem dito. En dan krijgt hij wel loon naar werk. En ik weet zeker dat Verstappen het fantastisch vindt dat na zijn terugkeer en het verlengen van zijn contract, is weer geel, is iemand met remproblemen aan het einde van deze wedstrijd. Dat kan niet anders. Dit is iemand die problemen heeft met zijn remmen.
1: Bottas. Ah,
0: voilà.
1: Bottas.
0: We gaan finishen onder de. Gaan ze hem er voorbij rijden? Moet Max opletten.
1: Ja,
0: het was dus Bottas. Hij heeft gewoon een remprobleem. Dit soort dingen op straatski weet je aan het eind. Daar is geel-geel. Enkel-geel.
1: Enkel.
0: I'm oké. Okay. Ja, en hier is weer groen. Huh? Ja, dat ligt na de fact. Oké, okay, after the fact. En door. Daar gaan ze wel hard voorbij trouwens, allebei.
1: Let op Verstappen.
0: Ja, maar we gaan finishen.
1: Nog een run,
0: ja, natuurlijk. Die heeft een run.
1: Naar de streep, hè?
0: Ja, die kan daar natuurlijk toch het een en ander nog proberen. Maar ik denk niet dat het ervan gaat komen. Alhoewel, George Russell moet oppassen. Het wordt wel een hele mooie close finish tussen George Russell en Max Verstappen. Want ja, nu zit hij op die 5-16e. Maar het doet niet het hele rechte stuk. Het moet tot aan de streep. Dus het is denk ik net niet genoeg. Ik denk het is net niet genoeg. Het is net niet. Het is net niet genoeg. Ja, hij komt nog wel heel dichtbij, hoor. Wauw, geweldig. Op een tiende weet hij uiteindelijk hem te winnen. George Russell, geweldige wedstrijd door hem gereden. En Fabio is een geweldige race gereden door Verstappen. Een fantastische derde plaats voor Isaac Hadjar. Laten we daar duidelijk over zijn. Leclerc door de uitvalbeurten van de twee domme McLarens. Ook nog wel redelijk in die vierde stek. Antonelli klimt dan naar 5. Voor Lewis Hamilton 6. Dan Ocon, Haas op 7. Hij gaat richting de deur nummer. Nee, Ocon wordt 8e, want Lindblad pakt hem nog even. Dat is ook een echte racer. Het scheelt te weinig. Lindblad nog naar 7, Ocon 8 en dan Berman naar 9. En Carlos Sainz met die Williams, die verbeterde Williams toch het laatste puntje op die 10e positie. En weer 11e, zo vaak 11e, bijna altijd 11e. Vul hem maar in,
1: Nico Hulkenberg. Juist, ik wil nog even benadrukken.
0: Nico, 11, nee, Russell.
4: Superb job. Great job this weekend, mate. Really good.
5: Oh, that was a fast last stint. He was touching.
4: Made you work for your money.
5: I lost, after that double yellow, I lost a boost. I had no power.
4: Copy.
5: I thought he was going to get us.
0: Ja, na die gele vlag had ik geen booster. Hij had no power. Nou, dat valt nog wel mee. Maar hij zei wel gelukkig, Koen, van ja, poeh, dat was hem wel lintje. De laatste stint met die druk van Verstappen. En vervolgens roepen ze van het team, ja, je vindt, je moet werken voor je geld. Maar goed, waar wilde je daarvoor naartoe?
1: Ja, ik wilde heel even kort naar het gat tussen Lindblad en Ocon om nog even te verduidelijken. 30.000ste van een seconde zat er tussen de twee. Ongekend. Niet normaal hoe close dat was toen ze over de streep kwamen.
0: Cor. Nou, Max op de radio.
6: 0.1. Wow. Would have been a very good win.
7: Yeah, so close again. Good result, guys. And that's a podium, right?
6: Well done, Max. That's what you call fighting for the win. I think the win is not too far. So super strong weekend. You were untouchable all weekend.
0: Die gaan we net te ver. Untouchable vind ik iets te ver als je hem niet wint. Maar dat is een ander verhaal. We komen wel dichter bij de overwinning als al dus Laurent Mekkies. Groot deel van de wet wordt afgepiept van de boordradio van Max. Kon ik niet helemaal snappen. Misschien jammer dat het net niet lukte. Wedstrijdleiding hulde dat ze die auto daar gewoon hebben laten staan. En met een double yellow iedereen de laatste ronde voorbij laten rijden. Want je wilt niet onder een safety car van virtual safety car finishen.
1: Ja, zo hebben we toch wel twee mooie drag races naar de streep gehad.
8: Ah, it feels good, you know, first podium on fuel pace. That's more like it, so yeah, thank you.
0: Droogloot? Ja, geweldig. Nee, maar dit is het ook. Ja, maar hij moet zich nog in positieve zin groot maken. Ik vind hem groots, maar hij moet zich nog... Dus ja, oké, prima, dit is wat ik kan, kom maar op. En aangeven van, ja, dit is voor mij niet het dak. Nee hoor, kom maar, hier kan ik... En dat geeft vertrouwen, dat vertrouwen gaat hij weer terugkrijgen. Hij weet ook zeker dat hij respect van ene Max Verstappen begint te krijgen op dit moment. Als hij dat niet al had, hè, Max heeft altijd al gezegd van... Pff. Ik denk dat een groot deel van het feit dat Hadjar hem makkelijker goed kan volgen... ook aan de reglementen toe te schrijven is... In een lastiger auto moet Hadjar ook. Maar dat maakt niet uit. Dit is wat we hebben. Dit is waar we zijn. En Hadjar doet dit waanzinnig goed. Red Bull Racing mag trots zijn dat ze in Baku... in de weekend waarin George Russell met 1/18 van een seconde... een pole position pakt. En maar wint met 1/10 van een seconde. Natuurlijk door safety cars. Maar dat is het was voor iedereen hetzelfde. Het is onderdeel van de wedstrijd. Antonelli knap gedaan. Schadebeperking gehouden. Helemaal niks mis mee. Lindblad, ja, echt toch, ook een racer. Lindblad zie ik. Ik denk, nou, dat is een verre toekomst. Als Verstappen ooit weggaat, dat Hadjar en Lindblad bij Red Bull Racing... zou ik helemaal geen gekke combinatie vinden.
1: Ja, zeker.
0: Maar dan heb ik het niet over 2-3 jaar, hoor. Dat moet wel even langer worden zijn. De Grand Prix-winnaar van de Formule 1, Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026... heet George Russell. Dat is lokaal. En het is dus een 8e overwinning. Heeft hij er hard voor moeten rijden? Weet ik niet. In ieder geval de laatste stint wel, maar dat heeft hij gelukkig zelf toe. En dat vind ik dan wel weer groot, hoor, dat hij dat ook wel toegeeft. Antonelli met name in het begin van de wedstrijd heel intelligent. Geen problemen opgezocht, nergens rare dingen gedaan. Want je rijdt zomaar je vleugeltje eraf en daarbij lachten we... Nou, hij ligt nog maar 16 daarna, 8-9 rondjes, prima. Rustig, settelen, het komt wel. Oh, Toto. Op de telefoon. Ja, en George negeert hem. Ach... Ja, Ben Salami.
1: Antonelli natuurlijk ook nog, denk ik, een deel van de wedstrijd... na dat contact met Oliver Berman met schade gereden.
0: Maar dus niet gehoord.
1: Is P5 wel prima. Nee, niet gehoord. Dat en eindigt binnen 1/4 van Charles Leclerc, die vierde eindigt.
0: Door de safety car.
1: Zeker.
0: Maar, nee, maar dat...
1: Het is allemaal...
0: Nee, het is allemaal logisch. Het is niet zeker, knap maar... dat hij dat doet. Want we... ja. Kijk, als we geen safety car gehad hadden, dan was het 4 seconden geweest.
1: Dus helemaal waar.
0: Vandaar dat je die dingen krijgt.
1: Mohammed Ben Sulayem.
0: Prima. En dan zo'n blik bij die camera. Ik doe mijn armen op. Ik moet hier niet zijn. Ja, dan moet je er nu wezen.
1: Juist.
0: Goed gedaan, hoor. Felicitaties ook van Kimi en van Charles Leclerc. Maar kijk hoe hij kijkt hoe die loopt, hè. Ja, het is wel een manneke, hè. Even naar de monteurs. Nog niet erin springen, maar deze is wel lekker, hoor. Echt, echt, echt een goed potje racen laten zien vandaag. En de kop die erop zit, die is goed. Zijn linkerhand, daar moet hij niet meer mee boksen. En dan komt het wel goed met die carrière. Goeie keus geweest.
1: Zeker.
0: Horner trouwens van de week weer een rare opmerking... dat hij riep dat Helmut Marko niet wilde dat Verstappen daar kwam rijden. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik weet hoe het gegaan is. Jos is gewoon naar Monaco gekomen. Naar Helmut en niet naar Horner, hoor. Helmut heeft gewoon een goed aan het doen. Maar dat is... Ik weet niet wat Horner aan het doen is op dit moment. Het is allemaal een beetje opzij kicken en flauw trappen. En,
1: natrappen heb ik gedaan.
0: Gelulende marge. Ja, ik vind het helemaal nergens op slaan. Maar goed, dat allemaal terzijde. Eén ding weten we zeker. George Russell wint voor Verstappen en Hadjar. Dan Leclerc, Antonelli, Hamilton, 4-5-6. Lindblad 7, 8e Ocon, Oliver Berman 9. Twee hazen in de punten. Goed gedaan. En Sainz, Lona werken. Want hij was natuurlijk dom dat hij die straf kreeg. Omdat hij daar hele rare dingen riep bij de steward. Nee, ik dacht ik kan er wel even doorrijden, want het is niet zo gevaarlijk, vond ik zelf. Ja, dat moet je bij een steward nooit zeggen. Nee. Nou, wij vonden het wel gevaarlijk.
1: Juist.
0: Ja, en dan is dit wel weer voor Williams ook wel fijn. Lichter chassis meegenomen. Updates bij de mannen van Audi werken nog niet helemaal. En over McLaren kunnen we lang en kort praten. Het is not their finest moment. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat als onze vrolijke vriend Lando Norris nu nog roept dat hij denkt dat hij meedoet voor de wereldtitel. Weet ik het eigenlijk niet. Timo Glock is afgereisd naar Baku voor de interviews na afloop.
9: So George, we see that big smile back on your face. That tells it all. I mean, it looked like an easy Saturday drive through Baku, but it got really spicy at the end. Tell us through those last laps.
10: Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium. So I just want to say a big thanks to my team because, you know, they've continued to believe in me through tough moments, helped me come through it. I'm really proud to have had this weekend. And then, yeah, the first half of the race felt pretty plain sailing, get him a gap. Safety car restart, especially when I saw Max behind, I thought, you know, it's not going to be easy. And he drove incredibly at the end of the race. And then when the yellow flag came out, I lifted off the power. And when I went back, I had no turbo. So then I had no power. Max almost got me up the line. So, that would have been a real shame. But all in all, incredible weekend.
9: But what is it? I mean, it looked like you came in this weekend from lap one on. You had this confidence again back. What changed in getting that performance out of the car?
10: I think it's just having more experience with this sort of new driving style I've adopted. And every race since the break, I feel like I've gone from strength to strength. And I feel like more myself again. So that's really great.
9: Well, Max, just what a drive again from P8 to P2. You came 2/10 short. But how satisfying is that to being back on the podium and having the chance putting George under pressure?
11: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was probably a little bit difficult with the medium tire, but we still worked our way into P3. Then we had a good restart into P2, and then it was just like 1 second, 1.1. And then on the final lap with the yellow flag, I think George lost a bit of boost out of one corner, so that's why I caught up quite a bit. And then to the line, I got close. But it was not enough.
9: But Max, you threw everything at it. I mean, you brushed the walls a couple of times. I mean, that last moment, was that a sketchy one or was it sort of still under control?
11: No, it was okay. I just tried to open the corner probably a little bit too much, but the tires were fine.
9: Isaac, I mean, what a comeback, 6 weeks off, being on the podium. I mean, how happy are you coming back with a podium and a double podium for a record?
8: Yeah, I'm happy. You know, it's been very long 6 weeks, you know. It's been like 6 weeks since I enjoyed myself, and now I think it was the right time to come back. I felt strong, and you know, this weekend I really took it step by step. And it's a track you can end up in the wall really quickly. I didn't need that to gain the confidence, so it was a very slow build up, but it brought me here. So I'm very, very happy for an actual first proper podium on pure pace, so I'm very, very delighted.
9: So, and that tells you as well, like the wrist is okay after doing a whole race distance, is something different. Must have been happy now to continue the rest of the season.
8: Yeah, now I'm completely satisfied, even though it's a bit numb. I'm happy. So yeah, I'm really looking forward to get to racing. It's going to be a very packed schedule. So yeah, I can't wait to be in Sepang.
9: Good. Thanks, Isaac.
8: Thank you.
9: George, coming back quickly again. You closed the gap by 15 points here. It's going to be intense weeks ahead. What is the game plan of George Russell now in that championship?
10: win every race. I mean, that's the game plan. You know, my teammate's had an incredible season. He's been pretty flawless throughout, but now we're getting to crunch time. But I'm just going to focus on myself. You know, just if I continue delivering performance like I've done this weekend, no matter what happens towards the end of the season, I'll be happy, because it's been a real tough period for me, and now I feel like I've come through the other side.
9: Well done. Enjoy the podium.
10: Thank you so much.
9: Thank you.
10: Thank you so much, everybody.
0: Mooie woorden van de mannen die op het podium terechtgekomen zijn. George Russell, Max Verstappen en Isaac Hadjar. In het WK heeft Kimi Antonen nu 302 punten. George Russell 236. Hamilton 199. Norris 186. Leclerc 179. Verstappen 163 voor Piastri. En Hadjar staat nu achtste met 86 punten. Een prima weekend overal in de breedte voor Red Bull Racing. Een oké weekend voor het team van Mercedes, want die hadden het eigenlijk liefst een 1-2'tje weten te scoren. Een matiger weekend voor het team van Ferrari, en resultaat technisch gezien een slecht weekend voor het team van McLaren. Vat ik hem dan zo een beetje goed samen, Koen?
1: Ja, en ik denk dat we Alpine ook zeker moeten benoemen als degene met een heel slecht weekend. Want ook zij vallen uit, hè?
0: Ja, als resultaat. Oké, maar tot dat punt race als een dolle. Dus dat is gewoon, dat is een crash. Dat vind ik vind dat iets anders dan bijvoorbeeld McLaren, die gewoon in de wedstrijd terugzakt. Ja. Ferrari, die in een hele wedstrijd er niet komt.
1: Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo.
0: Die dingen maar. Russell heeft hem te pakken. Laat dat duidelijk zijn. Die jongens gaan hun podiumfestiviteit zo langzamerhand opzetten. Mag ik jou danken voor deze, Koen. We hebben de komende 2 weken weer 2 Grand Prix. Dus laat hem lekker staan hier op GPS Sport Radio. Komen we zelf weer Formule 1 voorbij. Maar nee, wij zijn tegenwoordig veel meer. En dat betekent dat Pieter Tammens hier al klaar zit op de bok. En Pieter die zal zo dadelijk hier het roer over gaan nemen. En je verder meenemen hand aan hand met de verdere sportzondag hier op GPR Sport Radio.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, beslist geen spijt van dingen, dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat

0: missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoudt op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Dus ook op het Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

new Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

Mountains. Bendix. Gode Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

IJsland ontvangt Estland in de eerste wedstrijd in de C-League groep 4. IJsland zal hopen dat het kan terugkeren in één keer weer in de B-League, waaruit het de laatste editie van de Nations League degradeerde. Het werd derde in de pool en moest toen play-off wedstrijden spelen. Verloor die van Kosovo, over twee wedstrijden gezien 5-2. En is dus een niveau lager terechtgekomen. Maar deze Nations League is natuurlijk vanwege de opzet toch wel aardig. Om een achterdeurtje te vinden, mogelijk naar een startbewijs voor het Europees kampioenschap. De spelers hebben zich opgesteld. En dat betekent dat we kunnen gaan luisteren naar de volksliederen. Uiteraard eerst van Estland. Clear rise for national anthems.

wel op de gezichten van zeker de IJslandse spelers. Zijalsens heeft favoriet natuurlijk om hier thuis te winnen van Estland. Estland, een bescheiden staat van dienst, wist zich nog nooit te plaatsen voor een E of een WK. Het is meestal een tegenstander die komt om zich in te graven en dan maar kijken waar het schip strandt. IJsland gaat spelen in deze formatie, een 4-4-2. Waarbij het ook best op 4-3-3 zou kunnen gaan uitdraaien. Met voorin Oskarsson die uitkomt in La Liga. We hebben wekelijks te zien hier op Ziggo Sport natuurlijk. Het zijn uit de Spaanse competitie Real Sociedad, is hij de spits. Staat ook als een aardig talent nog wat spelers die in Italië voetballen. Ellardson en Gudmundsson. Het is een aardige mix van spelers die wat ervaring hebben in de grote competities van Europa en wat spelers die op een iets lager niveau spelen. Milos Milanovic is de scheidsrechter aangesteld voor deze wedstrijd. Oskarsson, hoe jong hij ook is, is wel meteen gepromoveerd tot captain van IJsland, omdat Gudold Aron Einar Gunnarsson, 37, begint op de bank. Hij is bezig aan zijn laatste paar wedstrijden. Misschien dat hij wat speelstijd krijgt. Hij haast op het recordaantal interlands voor IJsland. Dat nog altijd in handen is van Bjarnason. En dan moet hij er nog 3 gaan spelen om dat te evenaren. Wellicht dus dat hij vandaag nog wat speeltijd krijgt. Doelstelling van Estland is duidelijk. Dat speelt tactisch heel anders in een opstelling die toch erg van achteruit wordt benadrukt. Met 5 man achterop, 4 man naar voren. En alleen Moestma is een echte puntaanvaller. Die scoorde in de laatste interland van Estland. Dat was wat ze noemen een officiële wedstrijd. De Baltic Cup tegen Faroe-eilanden in Litouwen. Nou ja, die wedstrijden wisten ze allebei te winnen met 1-0. En Moestma was de man van de goal tegen Litouwen, het buurland. Het is wat fris, maar de voetbalomstandigheden zijn goed. Perfecte grasmat hier in Reykjavik. Als de bal rolt in deze wedstrijd uit de C-League groep 4 tussen Estland en het op bezoek komende Estland en IJsland, het gastland. Daar wordt de kwaliteit van het textiel meteen aardig getest. Is Karel Metz, de aanvoerder van de Esten, die de vrije trap meekreeg. Kart. Gudmundsson. Op papier komt het vanaf de rechterkant, maar lijkt de hele vrije rol meteen in te nemen. Johannesson. Wegwerken is van Schöning Larsson. Een pool dus met verder Bulgarije en Luxemburg. Dit is Arnar Gunnlaugsson. Hij is de eindverantwoordelijke, begin 2025 aangesteld als opvolger van Øge Hareide. Het is voor hem de eerste keer dat hij IJsland mag bijstaan, begeleiden in de Nations League. Wat oudere kijkers zullen hem misschien nog kennen van zijn speeltijd bij Feyenoord in de jaren 90.
Matthijssen. Op avontuur, hij heeft Parelson bij zich, maar zal die voorzet geven, krijgt hem ook voor. Geen makkelijk hoekje op te maken. Punt van de schoen, Good Johnson. Is het een momentje van opwinding? Prikt hem wel bijna binnen. Niet zo heel veel mensen in staan. Voorin. De aanval bij Estland. Ze moet wegdraaien. Alleen is daar de rugdekking. En dus gaat de mooie actie van Thorstijnsson uiteindelijk niks opleveren. Hier is Metz. Kert. Beide landen wisten zich niet te plaatsen voor het WK. IJsland kwam iets dichter in de buurt. De derde in de groep achter Frankrijk en Oekraïne. Naar de bondscoach van Estland, Jürgen Hein. Hij staat inmiddels 2 jaar aan het roer van Estland. Een contract dat loopt tot eigenlijk aan het einde van de EK-kwalificatiecyclus. Hoewel dat een beetje onduidelijk is. Mocht Estland zich op miraculeuze wijze gaan weten te plaatsen, dan zal zijn contract automatisch verlengd worden. Dat is zoals het is afgesproken. Schöninger Larsen. Balverlies van Po. Op een momentje met Thorstijnsson. Wordt opgevangen door de liggende Karel Metz. Hier natuurlijk nog in Nederland voetballen. 2 seizoenen bij NAC Breda. En van de routiniers bij Estland. Meer dan 100 interlands inmiddels achter zijn naam staan. Saloon wordt daar vastgepakt, verdient de vrije trap. Kusk. Metz. In één keer doorgespeeld door Schöning Larsson. Zich ook weer meteen aan. Beter bieden, Kurt. Voorzet, ja, rand 16, niet onaardig. Goed gevoetbald van Estland. Schot vanuit de tweede lijn, gaat redelijk weer naast. Komt van Marcus Pol. Die gouden lichting van IJsland. 10 jaar geleden, 2016, toen Nederland richting het EK hier verloor. En ook thuis, als mijn geheugen me niet in de steek laat, lukte het Oranje niet om te winnen van IJsland. IJsland ging voor het eerst naar het EK, werd groots gevierd. Mooie sfeeracties van al die IJslandse fans die erbij waren bij het EK in Frankrijk. Waarbij
waarbij IJsland toen voor de grootste stunts zorgde door de knock-outfase te halen en Engeland te verslaan. Verloren uiteindelijk in de kwartfinale van Frankrijk. Maar dat was zo lichting dat eens in de zoveel tijd zich maar aandient. Toen klikte het allemaal goed. Teamgeest was goed. Er was opeens geloof dat er tegen de grote landen ook wat gehaald kon worden. Darsson. Thordarson. Die doorspelen om tempo te maken in die aanvalsopbouw van Good Johnson. Maar dat pakt niet goed uit. Bij Oskarsson. Gevonden. Och, sierlijk hakje. Kan wat opleveren. Haraldsson bijgesloten. En dan is hier uiteindelijk de doelpoging. Duurde wat lang, maar die komt uiteindelijk van oudspeler van PSV en AZ. Tegenwoordig voetballend al een tijd lang in de Italiaanse Serie A. Speelt bij Lazio Roma tegenwoordig. Gudmundsson. Met zijn hand tikt hij hem weg. Daar komt IJsland opnieuw. Nu wel een corner. Nee, ik denk dat dit buitenspel was. Vlag omhoog. Hij stond net even te scherp. Thorsteinsson. Hij is een van de grote namen natuurlijk van het IJslandse voetbal. Albert Gudmundsson. Zo heel veel geweest. En de bezetting voor de goal is aardig. Voorzet net even te laag. Opgepikt door Metz. Dat is een ongelukkige bal. Van Matthias Keit. Speelt in Zwitserland bij FC Thun. Het is de eerste keer dat ze in een officiële wedstrijd tegenover elkaar staan. IJsland en Estland hebben wel een paar keer een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar gespeeld. 5 keer in totaal. 3 keer won IJsland. 1 keer gelijk, 1 keer de winst voor Estland.
Karlsson. Scherp. Os Karlsson. Karlsson. Thorstijnsson. Bekende gedrum en handklap. Wat zo beroemd werd bij dat EK 10 jaar geleden. Beetje overgenomen door de Noren. Hier gaat Gudjonsson. Wilde die bal terug, komt net niet terug. Die staat vol, rond 16. Ook een verleden in Nederland overigens. De routinier, rechtsachter. Natuurlijk bij NEC. Arotson. Gretarsson. Uitzakken is van Johannesson. Ze zijn allemaal al goed gevoetbald. De man in beweging, Arotson. Wienson ontbreekt overigens, speler van FC Twente, want die is geblesseerd. En dit was gevaarlijk, daar dook plotseling op Gudmundsson. Dat is wel oog voor waar die bal gaat komen. Kon net niet lekker verlengen. Wel een corner. Dus uiteindelijk bal die geraakt wordt door Paskotski. Raakte behoorlijk verkeerd. Speler van Gent. Dat het goed doet in de Belgische competitie. Gedeeld koploper is. Met Union Sint-Gilles. Eerste korte wedstrijd. Kwartier onderweg. Gudmundsson trapt. Moet voor de keeper zijn. Die laat hem wel los. Maar kan hem ook weer oppakken. Gudmundsson, ijverig in de openingsfase. Ellertson meldt zich ook voorin. Daar gaat de bal overheen. Want uiteindelijk op het hoofd van aanvoerder Metz. Handig, Thorstijnsson. Thorstijnsson wil naar zijn rechterbeen. Daar krijgt hij dan net de mogelijkheid niet toe. Hoor, is wel voor IJsland. Nee, hij geeft hem uiteindelijk toch aan IJsland. Nou, dat is dan altijd de eeuwige vraag. Was die bal er echt volledig overheen? Stevig verdedigd door Paulsson. Hier aan de bal. Johannesson. Gretarsson. Kan opschuiven. Eén diepe spits. Die staat tussen twee centrale verdedigers in. Ook wat te hinkenpinken. Deze Ainsalou. Mooie nieuwe regel dat als we verzorging nodig denken te hebben en een minuut eruit moeten, je ziet opeens dat spelers toch best in staat zijn om de pijn te verbijten. Arotson. Spelverdeler van Liew. Open draaien kan. Gudjonsson. Veel positiewisselingen. Hier is Gudmundsson. Johannesson.
Haraldsson. Ellertsson. Probeert buiten om te komen. Dat lukt net niet opgevangen. Een overtreding vervolgens gemaakt door Peetson. Zijn er geweest hier in het eerste deel van deze wedstrijd. Twee kansjes voor IJsland. Echt grote uitgespeelde mogelijkheid hebben we nog niet gezien. Misschien dat een spelhervatting wat op kan leveren. Het wordt een afdraaiende bal. Misschien stel ze het luchtduel gewonnen. En ook in tweede instantie het luchtduel gewonnen door IJsland. Bal opgepikt. Gretarsson, recht in de handen van Karel Jacob Heijn. Die uitkomt bij Werder Bremen als tweede keeper. Dat heeft niet zo heel veel speeltijd. Vorig seizoen werd hij gehuurd van Valladolid. Dat is toch voldoende indruk voor de Duitse grootmacht. Want dat is Werder Bremen toch nog altijd wel. Om hem toch een vast contract aan te bieden. Overwinning van IJsland. Daarvoor moeten we terug november vorig jaar. Toen gewonnen werd uit bij Azerbeidzjan. 20-26, vijf vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Twee keer gelijkspel tegen Canada en Haiti. Verder verloren van Mexico, Japan en Argentinië. Was voor de Argentijnen de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Want uiteindelijk dus voor titelverdediger Argentinië opnieuw eindigde in de finale, maar dit keer verloren, u weet het allemaal. In die oefenwedstrijd tegen IJsland scoorde Messi nog een van de doelpunten, werd uiteindelijk 3-0. Paulsen. Thorstijnsson. Het is aardige voetbal, het past. En dan komen ze er toch nog uit. Nou, ze zijn overtal aan verdedigers. En dit is klaarblijkelijk geen overtreding. En dan staat hij hier buiten spel. En schiet hij gefrustreerd die bal wat over de achterlijn. Daar in onbalans. En hier lijkt dan niet zo gek veel meer te gebeuren. Ja. Hij voetbalde door naar dat eerste contact. Ik geloof dat de bal lek is, of in ieder geval niet hard genoeg. Als Thorstijnsson nog even zijn beklag doet bij de grensrechter, omdat die het signaal niet meegaf aan de scheidsrechter zojuist om te vlaggen voor een overtreding. Ellertsson. Opgepikt door Haraldsson. Haraldsson. Dat is goed gevoetbald. Nu is hij net niet te halen voor Gudmundsson.
speelde al in de jeugd van Heerenveen en PSV. PSV uiteindelijk doorgebroken voordat hij zijn beste periode beleefde in Nederland bij AZ. Trok in 22 naar Genoa. Ja, Fiorentina tegenwoordig nu voetballend bij Lazio. Een paar mooie jaren voor Albert Gudmundsson in een van de sterkste competities van Europa. Lange bal van Valdi Marsson. Johannesson. In één keer voorgegeven op zoek naar Oskarsson. Goed afgedekt door Martin Kuusk. Oskarsson. Vrijwel continu balbezit voor IJsland. Dat hadden we ook wel verwacht. Maar hoe breek je die witte muur nu misschien als Ellertson doorgaat? Maar is altijd wel iemand om hem nog even weg te werken. Opnieuw was dat Kuusk. Bonson. Ellertson. Overigens ook speelt in de Serie A. Deze Ellertson speelt bij Genoa. Indonesische moeder heeft hij. IJslandse vader. Johnson. Thorstijnsson. Daar is te vol. Bal toch opgepikt door Johannesson. Opgevangen door Haraldsson. Maar nu, daar wordt het lastig. Voorzet is te scherp. Recht in de handen van Heijn. Zie je dit ook zo vaak van het Nederlands elftal tegen voetbalploegen die zich ingraven. Het is heel moeilijk om daar doorheen te voetballen. Moet allemaal in een hoog tempo gebeuren. Je moet natuurlijk ook wat spelers hebben met extra individuele klassen. Als je dit doelpunt in op een gegeven moment maar maakt, dan komen er wat ruimtes. Bewogen door Oskarsson, net te scherp verlengd. Als zich was dat niet onaardig bedacht. Ellertson raakt daar wel wat geblesseerd, maar krijgt de bal toch bij Gudmundsson.

Kane. En het is die linkerarm en grijpt direct naar de schouder. Hopelijk is die schouder niet uit de kom geschoten. We gaan op het feit dat hij hem zo beweegt. Ik moet vermoeden dat dat niet het geval zal zijn. In de gloriejaren, als gezegd een jaar of 10 geleden, zat het hier altijd helemaal vol. Diep heel rijkje vind ik uit voor de wedstrijden van de nationale ploeg. Animo van het publiek is wat minder groot tegen een tegenstander als Estland in de Nations League, als zij op de tribune ook even gekeken hebben hoe Gudmundsson daar terecht kwam. Vervelend. Schouder en ribben. Hij gaat niet verder kunnen. Het gaat gewisseld moeten worden. Dat is een vroege tegenslag. Uit de kom, maar misschien een sleutelbeen dat een knauw heeft gekregen. Hoe dan ook, houdt die arm vrij stevig tegen het lichaam aan. Dat is doorgaans niet zo'n heel goed teken. Ze missen al wat spelers. Ingason, Hermansson, Olofsson, Bjarkason en Linsson, als gemeld, van Twente. Maar hij kan niet verder. Noodgedwongen, vroege wissel. Uit voorzorg, wil het niet erger maken. Komen nog een paar interlands kort na elkaar. Wellicht valt het mee als onderzoek dat heeft uitgewezen. En kan hij wel gewoon voor de volgende wedstrijden een rol van betekenis gaan spelen. Het is in ieder geval Isaac Thorvaldsson die erin komt. Thorvaldsson. Die voetbalt in de Deense competitie. Gaat dat leiden tot wat omzettingen? Gudmundsson is natuurlijk heel belangrijk voor IJsland. Of gaat die rol, die vrije rol, ingevuld worden door Thorvaldsson, Thorsteinsson? Hij komt er wel langs, maar zijn voorzetten zijn allemaal net even te scherp en komen te dicht op de keeper. Metsen kiest voor de lange bal. Op zoek naar Moestma. Dat is dus de eenzame spits. Die Karel Moestma zal niet zo ontzettend veel te doen krijgen. Moet hopen op die ene kans die er altijd wel komt in een wedstrijd. Schwinning Larsson. Ook op zoek naar Moestma. Al verkeerd geraakt door Gretarsson. En staat hij niet buitenspel, Oskarsson. Voorlopig mag hij verder. Hoek is niet makkelijk. Legt af en daar was dan op dat moment invaller Thorvaldsson nog niet. Hier lag plots wat ruimte. Deel 2 van de aanval eindigt dan op het hoofd van de man die net die voorzet gaf.

Rasmus Karlsson. Het is denk ik net wel buitenspel. Als hij erin was gegaan, dan hadden de lijntjes getrokken moeten worden. Hij is er niet ingegaan, dus voetballen we rustig verder. Belangrijk duel om te winnen door Valtzon. Hier komt Goed Jonsson. Door Valtzon. En dat zon. Dat is iets te enthousiast. Hij beklaagt zich, want zijn shirt is kapot getrokken. Nou, een paar keer in het eerste half uur van dat soort duels gezien. Duwen en trekken. Dat is een goede bal, zeg, van Thor Stijnsel. Die sowieso aardig voetbalt. Haraldsson, die is altijd wel weer een verdediger van Estland. Die toch kan voorkomen dat de wedstrijd wordt opengebroken. Corner snel genomen. Johannesson. Rand 16 uithalen. Schot geblokt. Komt van Ellertsson. En nu misschien een omschakelmoment voor de Esten. Geneutraliseerd meteen ook door diezelfde Ellertsson. Door Kait. Raakt hem vervolgens weer kwijt. En diezelfde spelverdeler van Liel. Goed Jonsson. Nog een overtreding. Ja, het zijn allemaal kleine overtredingen. Maar het geeft de Esten dan wel telkens de gelegenheid om de stelling weer in te nemen. De IJslandse namen eindigen nou eenmaal zo. De zoon van. Is er dus ook één Son speler bij IJsland. Peetson, een van de drie centrale verdedigers. Kotski. Het balbezit bij Estland duurt meestal niet zo ontzettend lang. Paulson. Jonsson. Torstijnsson. Dat is in ieder geval nog wel een speler die wat durft. Dat was toch wat onrust. Bal verlengd door Paskotski. Geeft daar nog wel een nieuwe corner weg. Moest op snel genomen.
Esten zijn wel met heel veel terug. Maar nog niet iedereen van IJsland is daar. Het schot vanuit de tweede lijn. Onder de lat, schot op doel. Dat wordt geturfd. Het brengt Carol Jacob Heijn niet direct in verlegenheid. Maar het is een schot op doel. Slim uitgelokt. Tegenstander opvangen. Die had automatisch gemaakt, die overtreding. Nou, dit is goed gevoetbald, Estland. Nu in de 16. Daar is Moesma. Die krijgt de bal net achter zich. Maar we krijgen een tweede leven. En daar gaat een echte serieuze kans komen. De grootste van de wedstrijd. Ja, ze zijn nog nauwelijks op de helft van IJsland geweest. Maar krijgen wel de beste kans via Palumets. Dit is zo gevaarlijk als je tegen dit Estland speelt. Ze verdedigen hoofdzakelijk, doen dat goed gedisciplineerd. En dan opeens komt er toch die kans. En is de redding van Valdi Merson met één hand. Een hele belangrijke. Keeper van Brentford. Jonge keeper. Marcus Boom. Eerste corner, Estland. Afdraaiend. Bal blijft wat hangen. Kan weggewerkt worden door Johannesson. Meteen weer vijf man op lijn. Thorstijnsson. Dat is aardig bedacht. Volley Oskarsson. Dan vervolgens de overtreding. Bij Real Sociedad zijn ze blij met hem. Al duurde het lang voordat hij echt liet zien dat hij makkelijk doelpunten maakt. In het shirt van IJsland heeft hij, loopt hij 1 op 2. Dus dat is een hoog moyenne. Zeker voor het IJslandse voetbal. Die scoren niet aan de lopende band. Creëren ook niet eindeloos veel kans. Hier is het opnieuw en vastgehouden. Oskarsson. Verdedigd door Kusk, want liet precies op tijd los. Paulsson. Thorstijnsson. Thordarson. Gretarson. Moest hem in de loop controleren, niet de makkelijkste bal. Moet de timing helemaal perfect zijn. Johannesson. Ellertson krijgt de bal niet meteen onder controle. Haraldsson. Johannesson. Het is
zoeken. Ruiter ligt er meestal aan de zijkant, maar je ziet hoe compact Estland het maakt. Hoe moeilijk dat is om daar doorheen te voetballen. Haraldsson. Haraldsson is wat hoger komen te spelen. Die bal voor, dat is een aardige voorzet, maar net te scherp voor de inkomende Andri Gudjonsson. Spelen van Blackburn Rovers. Komt hier net wat centimeters tekort. Optisch wel een overwicht heeft, maar heeft ook gezien dat de grootste kans van de eerste helft, die nu bijna is verstreken, natuurlijk was voor Estland. Gevonden worden. Continu al speelbaar. Thorstijnsson. Johannesson terug op Haraldsson. Nu is de rand 16 bereikt en daar is hij. Mooie aanval. En op een heel prettig moment opent IJsland te scoren via Gudjonsson. Miste de laatste paar interlands in juni, was toen geblesseerd, is nu weer fit genoeg en breekt de wedstrijd hier open op een puntgave voorzet van Haraldsson. Hij staat echt aan de basis van deze aanval, bouwt hem op en geeft uiteindelijk de assist. En dan is dit lekker binnengeslagen door Andri Gudjonsson. Als we de blessuretijd nu ingaan van de eerste helft. Maar het is voor de wedstrijd ook fijn dat er een doelpunt valt. Opengebroken. Het zal misschien betekenen dat Estland iets meer risico's gaat nemen in de tweede helft. En dat de ruimtes iets groter worden. Tijdstil vanwege de blessure van Albert Gudmundsson die vervangen moest worden. Een van de 3 minuten toegevoegde tijd is inmiddels alweer verstreken. Gretarsson. Haraldsson. Hij is te scherp voor Gudjonsson.
niet voldoende vaart om hem over de achterlijn te laten rollen. Hij is wel over de zijlijn geweest. Iets hebben die momenten dat er plots veel Estse spelers mee naar voren gaan. Een verre inworp. Gaat komen van Peetson. En dan fluit hij voor een foute inworp. Dat is opmerkelijk. Dat is op aangeven van de grensrechter. Ik denk dat hij in het veld is gestapt. We zijn halverwege deze wedstrijd en hij maakte de enige goal. Deed dat dus een paar minuten geleden. En dus leidt IJsland niet onverdiend met 1-0. Al was er wel ook een levensgrote kans voor Estland. Maar voorlopig is het IJsland dat dus met 1-0 voorstaat in deze eerste wedstrijd van beide landen in de Nations League. Groep C. We gaan een kwartiertje bijkomen voordat we verder gaan met IJsland-Estland.

0: Kees van Voordeel.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, maar 5,49. Ja, probeer je dan nog maar eens in te houden.
2: Moet tijd voor een busje, denk ik?
3: Goed idee.
4: Hey, wel eens. De bus haalt ons die kant op.
0: Kees van Voordeel.
1: Aldi.
5: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
6: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
7: Soule, en het gebeurt nog.
6: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
5: En zo zie je maar. Pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen, ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.
1: En ook lekker goedkoop, kip gehakt. 400 gram voor maar 3,69. Aldi.
8: Daar is hij weer. Papa's pasta.
9: Dacht het even niet. Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Hello. Nu bij HelloFresh. Gratis haken livingborden ter waarde van 98 euro.
10: Hallo. Ik hoor dat jullie mijn hulp nodig hebben. Vergeten. Ongebruikt. Onopgemerkt. We gaan aan de slag. Dat is Living Better for Less. Kijk, dat was makkelijk. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
11: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue, slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. Ga dus snel even bollen.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Alleen vandaag, pannen van de Mere tot 40% korting.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Helemaal niks. En kies voor het Ziggo Sport totaalpakket.
14: En je bestelling. Servetjes vergeten.
15: Pak ze even.
14: Thanks. Oh, thanks.
16: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
17: En die iconische nuggets zijn er nu tijdelijk met garlic pepper smaak. I'm loving it.
18: Italië tegen België, de nummer 15 van de wereld tegen de nummer 8. De start in groep A1 van de Nations League. Met 2 ploegen die veel te bewijzen hebben. Te vervangen in die kwartfinale wedstrijd tegen Spanje. Weet u nog, de fout tegen Mourinho. Dit is een goede bal, zeg. Nou, de kans is hier. De Ketelaar, eerste kans voor de wedstrijd van de wedstrijd voor België. Redding Donnarumma, heel noodzakelijk. Nu dan. Oh, op de paal. Italië antwoordt. Na de kans voor de Ketelaren is het nu Pio Esposito. Die uit te draaien het aluminium vindt. Is goed gespeeld van de Belgen. Nu gods. Nu moet je het doen, Mika. Je moet het nu doen, Mika. En waarom? Oh, mooi gedaan. Ik weet niet of het helemaal de bedoeling was, maar de poort ging open. De poort naar de hemel. Voor Mika Gods zijn eerste goal voor de Rode Duivels. En de eerste goal ook voor Mark van Bommel als bondscoach van België. Daar gaat Mika Gods, weggestuurd door De Bruyne. Opnieuw hij aan de basis van mogelijkheid. En dan, kijk, ja, ze vallen al vanzelf om. Hij maakt niet eens een echte voorbeweging. Tielemans, Moreira. Ja, schopt in de grond. En dan wordt de ketelaar geraakt, dan gaat de aanval door. En is daar een kans en bijna een goal van notabene verdediger. Califiori. Nou, het is ongelooflijk dat het goed komt. Cambiaghi. Daar komt Pio, daar komt Moisekin. Het is bijna gewoon gelijk. Het is niet te geloven daar aan de zijlijn. Hoe die bal sowieso binnen blijft. En dan nog voorkomt. En plotseling nog maar koud in de tweede helft. De grote kans voor Italië. Calafiori. Ja, mooi neergelegd door Pio. Richting Tonali. Aanval loopt nog door. Komt nog een kans aan. Calafiori. Italië wel op een hele kleine ruimte. Maar de bal komt voorwaar nog voor. En de kans is groot. Heel groot voor Pio Esposito. Die dat trouwens wel knap doet. Ja, hij heeft een handenbinder. Is wel een echte nummer 9. Barella. Hij is goed aan de bal. Sterk. Komt hij bij Calafiori? Nee. En dus is er de mogelijkheid tot een tegenaanval. En hoe? Luca Bacchio, hoe snel is hij? Snel genoeg om Tonali te verschalken. Er komen veel Italianen terug. Daar is het schot. Luca Bacchio heeft helemaal niemand nodig. Maakt een schitterende goal. Controle, controle. Hij was de hele tijd al zijn periscoop aan het richten boven water. Waar moet die bal heen? Waar moet die bal heen? Nou, in de verre hoek dus. Komt er nog een kans dan? Ja, die was er ook bij de tweede paal voor Scalvini. Maar zelfs van zo dichtbij krijgen ze hem er niet in. Lukaku wil ook nog wel. Maar de schade is al aangericht door al die anderen. Door Luca Bacchio. In de 69e minuut. Door Mika Gods in de 20e minuut. Ja, er komt nog even dat gebaar wat er wordt een en ander geroepen. Vanaf de tribune. Lukaku heeft natuurlijk verleden in Rome. En Donnarumma die zegt dan dat je er heel wat van maakt. Tegen Lukaku. Waarom? Dat hoeft allemaal niet. Een geel voor hem. Een geel voor Lukaku ook. Een zwakke start voor Italië. Een prachtige start voor Van Bommel.
3: Oké, John. Aan wie geven we dit nieuwe project?
15: Wie zou jij erop zetten?
3: Theo? Nou, we moeten wel iemand hebben die risico's durft te nemen. En Inge dan? Die is altijd heel precies.
15: Ja, wel iets te precies.
3: En Dennis? Nou, die zit altijd sowieso vast in van alles. Volgens mij hebben we gewoon iemand nodig die...
19: Jessie.
20: De nieuwe Toyota Biza Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Schat, ja, ik heb de opdracht binnen.
22: Yes!
23: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. En dat voor €9,95. Welk menu kies jij? I'm loving it.
20: De nieuwe 100% elektrische Toyota Biza Touring is ook klaar voor het weekend. Vanaf €45.995 of €259 netto bijtelling per maand.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
25: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
26: Soule, en het gebeurt nog.
25: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
5: En zo zie je maar. Pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen. Ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.

0: Daar is hij weer. Papa's pasta.
1: Dacht het even niet? Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh. Gratis HK livingborden ter waarde van 98 euro.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Ga dus snel even bollen.
3: Hallo, ik hoor dat jullie mijn hulp nodig hebben. Vergeten, ongebruikt, onopgemerkt, we gaan aan de slag. Dat is Living Better for Less. Kijk, dat was makkelijk. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
2: Alleen vandaag, pannen van de Mere tot 40% korting.
4: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt. En meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stihl.
1: En Ford.
2: Welkom terug, dames en heren. Dit is Reykjavik. We zijn halverwege de wedstrijd IJsland tegen Estland. En het is 1-0 voor IJsland. Doelpunt te maken is Andri Gudjonsson. Maakte hem vlak voordat we gingen pauzeren. Verdiende voorsprong voor IJsland. Kan Estland daar wat aan veranderen? Het is de pool met verder Bulgarije, Luxemburg spelen nu ook gelijktijdig. Daar staat het 1-1. Als het erop lijkt dat er geen wissels zijn doorgevoerd door beide coaches. Hij heeft nog niet gewisseld. Arnar Gunnlaugsson moest dat wel al een keer doen. Hij deed dat na het uitvallen van Albert Gudmundsson. We moeten afwachten of die weer fit genoeg is voor de volgende wedstrijd. Maar over een paar dagen. Als IJsland naar Luxemburg gaat. Gezet, gedwongen tot het spelen van de lange bal. Zoek naar Moestma. Heeft zijn kans al niet gekregen. Thorstijnsson. Subtiel zoals hij de bal verlengt, maar doorzien door Metz. Johannesson. Om beurten komen hij en Haraldsson die bal halen. Hier vinden ze elkaar. Het creatieve hart van dit IJsland. Oskarsson. Is dit te belopen voor Haraldsson? Hij gelooft er in ieder geval in. Zet druk op Metz. Landen zijn die Nations League wedstrijden natuurlijk ook belangrijk, ook om zichzelf te testen zitten. Bij de beste landen bij elkaar en dat levert allemaal mooie affiches op. Nederland-Duitsland was daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Hier kijken naar de aardige voorbereidende werk, alleen de slechte voorzet. Van Hellertson. Maar voor de kleinere landen is die Nations League toch ook zeer lucratief. Ook tegenstanders van min of meer gelijk niveau en natuurlijk dat achterdeurtje dat je eventueel, als je je pool weet te winnen, via de achterdeur uiteindelijk toch nog een startbewijs voor het EK weet te bemachtigen. Hier buitenspel, denk ik, voorlangs geschoten door Oskarsson. Ze hoeft ook niet verder naar gekeken te worden. bal met de arm. Opmerkelijk is natuurlijk dat een speler van 22 al aanvoerder wordt gemaakt. Normaal spits. Kijk wel leiderschapskwaliteit. Hier komen de Esten plotseling. En daar ziet hij erbij een tweede grote kans voor Estland in de wedstrijd. Weer attent gekiept door Valdimarsson. Ja, twee keer komen ze erdoor. Twee keer levert dat een grote kans en een prima redding op van die keeper van IJsland. Als de bal daar met enig fortuin voor de voeten valt van Mikko Einsalu, dan moest hij toch nog wel met de vingertoppen erachter komen. Is de grote kans na rust is dus voor IJsland. Tweede corner en kom maar bij de eerste paal. Soptisch bedrog, want hij ging niet richting de goal, maar de andere kant op. Moest maar. Goeie koppers zijn nog voorin gebleven. Daar krijgt IJsland de bal ook niet lekker weg. En wil Estland hier een penalty en die gaat gegeven worden. Nou. Hij moest er heel lang over twijfelen. Peetson ging neer met een luide kreet. Als de bal hier blijft hangen, ja, ik denk dat het er wel één is. Ik heb het gevoel dat Thorvaldsson, ja, die trapt daar vol tegen de enkel aan. In de poging om uit te verdedigen. Maar hij raakt nauwelijks de bal, maar wel de achterkant van de enkel van Rasmus Peetson. En dan zal de VAR hier nog wel even naar kijken. Hij twijfelde. Maar doet dat nu zeker niet meer, want hij heeft hem gegeven. En de VAR grijpt niet in. En dus is het Palumets die de grootste kans voor rust niet erin wist te schieten. Hij mag het doen van 11 meter. Voor rust stuitte hij op deze Valdimarsson. Hoe rustig blijft hij hier? Scoren doorgaans niet zoveel, Estland. Dit is een gouden kans. Palumets en weer vindt hij Valdimarsson op zijn weg. Ja, wat groeit die keeper uit zich. Tot de held van het land. Kies de goede hoek. En strekt zich voldoende. Nieuwe corner, ook voor de keeper, omver gebeukt. En die krijgt nu de vrije trap mee. En dan komt IJsland hier met de schrik vrij. Fijn keepertje dit. Tweede keeper van Brentford. Op basis van deze wedstrijd kan je wel zien wat Brentford, de Premier League club, deze keeper allemaal ziet. 24 jaar, keept zelden. Tweede keeper, maar een aardige voetballer. Hij had de eerste overtreding gemaakt, Kusk. Was dat hij claimt dat hij op zijn vreef was getrapt. Het is wel heel opzichtig duwen. Wat daar met name aanvoerder Karel Metz doet. Die duwt de tegenstander dan in buitenspelpositie. Thorstijnsson. Vrijtrap, ja, daar ligt een speler. En daar gaat geel komen. Want hij had hem gewaarschuwd. werkelijk een hele rare overtreding van de routinier. Aan het spelen van NAC. Alleen maar bezig met de tegenstander wegduwen. Vrij trap gaat opnieuw overgenomen moeten worden. IJsland informeerde nog even of het dan niet een penalty had moeten zijn. Omdat die bal al getrapt was en toen werd die duw gegeven. Maar daar ging de scheidsrechter er niet in mee. Nog een keer. Thorstijnsson. Dan maar eens op doel. Zet een stuitje in, maar goed het lichaam achter de bal gekregen door Karel Jacob Heijn. Uitblinker Valdimarsson. De lange bal op zoek naar spits Oskarsson. Afgetroefd in het duel met Kusk. Johannessen. FC Keur, de Bundesliga. Zeker het geval. Goed Johnson zag dat de bezetting voor de goal er nog niet was. Thorstijnsson wil naar zijn rechterbeen. Kan terug de hoek in. Steekballetje is goed. Goed Johnson. Nu zijn er 3-4 man van IJsland voor de goal. En is daar de poging van Thorvaldsson. Schoenen van Goed Johnson. Ervoor. Is weer snel op de bij. Reetarsson schuift ook door. Wordt nu wel geschept. Overtreding Peetson. Die blesseert zichzelf daar ook bij. Knie tegen knie. Pijnlijk moment. Hij verbijt de pijn, Rasmus Peetson, en gaat op zoek naar een van de aanvallers van IJsland om af te dekken. Een nieuwe vrije trap. Hey. veel bewegende mensen. Keeper zit mis. Buitenspel. Ziet u die laatste linie van vijf van Estland dan als een blok naar voren schuift? Dan nou, ruimte die er dan daarachter gezocht kan worden. En die wordt ook gevonden bij Koet Johnsen. En die passend gemaakt. Balletje op Oskarsson was niet zo heel gemakkelijk. Als we gaan wisselen. Het is Aysalou die een grote kans kreeg. Vroeg in die tweede helft wordt vervangen door Kristal. Patrick Kristal, ook een speler, jong, 18 jaar, speelt bij FC Tuin. Er zijn wat meer overtredingen in de tweede helft. Ja, het is al koud. Handschoentjes, dekentjes. Het was 8 graden, maar het koelt hier ook snel af nu de avond aanstaande is. Thorstijnsson ligt in de handen van doelman Heijn. Die wil snel vooruit. Hier is die invaller, Kristal. Dat doet hij goed. Dat hij pas 18 is, heeft hij toch al 14 interlands achter zijn naam staan. Niet allemaal mogen starten, zeker niet. Vaak als ze invallen. Maar wordt gezien als een groot talent van Estland. Pettersson. Moestma. Goeie tackle op de bal van Thorstijnsson. Behaald, want hij vond zelf dat hij recht had op die inworp. En ik denk dat hij daar misschien wel gelijk in had. Ging in een flits. Was moeilijk te zien. Dus is het de inworp die is voor Peetson. En die kan ver gooien. Hadden geklommen door Thorstijnsson en Paulsson. Peetson nu met de voeten inbrengen. En daar gaat hij er wel in. Daar is... Op basis van de tweede helft een verdiende gelijkmaker. Paskotski kopt de bal achter de nu wel kansloze Valdimarsson. Ja, zij kregen een grote schietkans. Ze misten een penalty. Kans 3 na rust is het dan wel raak voor Estland. Speler dus van het Belgische Gent kopt zijn land hier naast IJsland. voor de man gekomen, voor zijn bewaker. Komt hem heel beheerst in de verre hoek. Nou, hoofd tegen hoofd. Meer pijn is er bij Gretarsson dan bij de doepen te maken. Bij hem overweegt de vreugde, want hij kopt de bal hier binnen. Tweede doelpunt voor zijn land, voor Estland. Zorgelijke blik bij coach Arnar Gunnlaugsson. Waar het optische overwicht er ook in die tweede helft wel is voor IJsland. Zijn er betere kansen in de tweede helft ook gewoon voor Estland? Kijken. Goede indraaiende bal van Peetson. Waar het vlak voor rust een kopbal was. Ook uit een goede voorzet, waardoor IJsland op voorsprong kwam via Gudjonsson. Is hier dus de gelijkmaker. Doelpunt te maken Paskowski. Hij is opgelapt. Hij schudt het hoofd. Ja, het was hoofd tegen hoofd waarbij hij het meeste last van had. De bal er wel in ging. Hij kon niet voorkomen dat daar de bal werd binnengekopt door Paskowski. Nee. Halverwege de tweede helft. Via de scheidsrechter. Bleef wel in bezit van Estland, dus twijfelde die even en besloot het spel toch maar even stil te leggen dan.

compleet, IJsland. Gretarsson weer binnen de lijnen. Ondertussen moet hij zich weer direct in verdedigend opzicht melden. Is hij hier aanspeelbaar? Mets. Luxemburg, daar staat het ook nog altijd 1-1. Zoals alles in balans voorlopig. Deze eerste twee wedstrijden in de C-League groep 4. Gretarsson. Ellertsson maakt het daar doelpunt te maken. Paskotski lastig. Dan is het even wat onvriendelijk.

Larsson vastgehouden. Maar voordeel gegeven. Haraldsson. Daar is Thorvaldsson. En dan is dit een uitstekende verdedigende actie. Ik denk van Poom. Want daar leek de 2-1 in de maak. Wat is de hoekschop genomen, overgekopt door Oskarsson. Zo leeft IJsland plots weer wat op. Een lastige bal voor de keeper. Zeker met een tegenstander die doorjaagt. Kristal deed dat. IJsland voetbalt zich daar toch kalm onder de druk vandaan. Dan is het jammer dat deze paas weer net niet goed gevonden werd. Want hier was IJsland plotseling met wat spelers voor de bal. Geen controle bij Thorsteinsson. Die ook nog even speelde over de grens bij Belgische Leuven. Terecht kwam bij Hertha BSC. En dit seizoen door de Duitsers dan weer verhuurd is aan het Noorse Brandbergen. Zo is het een wereldburger aan het worden. Speelde in de jeugd van Fulham overigens, die rechtsbuiten van IJsland. Jon Dagur Thorsteinsson. Hier is Thorvaldsson. Johannessen. Thordarson. Oskarsson. Blok werd gezet door Mets. Omschakelmoment IJsland. Er komen wat spelers in beweging. Maar Moestma, dit is Kristal, wordt van de bal gegleden. Bal gespeeld door de man met de tulband, Gretarsson. Thorsteinsson. Komt toch wel een keer terug. Dan krijgt hij Schunning Larsson weer voor zich. Wordt hier een corner weggegeven door Kusk. Dat was niet helemaal nodig geweest. Luxemburg is voorgekomen bij Bulgarije. Van belang is omdat dat die andere wedstrijd in de groep is. Heel vol in het 16 meter gebied van deze Hein. Maar die timed wel goed. Bokst de bal weg. Opgevangen door Thorsteinsson. Ellertsson. Rotsson. Kiest toch voor de voorzet. Het is de beste voetballer van IJsland. Die spelverdediger Hakan Haraldsson. Gaat eraf en Johannesson is zijn vervanger en de twee Sigurdsson.

komen erin. Arnór Sigurðsson. Gylfi Sigurðsson. De routinier. Die dus toch weer speeltijd krijgt. ...37 jaar inmiddels. Hij kan vergooien, dat hebben we al eerder gezien. Peetson. Moest maar... ...het levert geen probleem op voor Valdimarsson. Haraldsson. Zakelijk ook van Ein. Hij is net binnen de ploeg gekomen. Arnór Sigurðsson. Wordt hij wel echt opgevangen? Maar de scheidsrechter staat er dichtbij. Vindt het geen penalty? Dan komt het schot uiteindelijk van de voet van Gylfi Sigurðsson. Hij stond op het eiland, Moestba, en is nu vervangen. Tam is zijn vervanger voor de puntpositie als de bal hierover gekopt wordt door Paulsson. Jonas Tam, die net in de ploeg is gekomen, is de vervanger van routinier Henry Anier. Die viel op het laatste moment ook af. Ze hadden al 7 spelers die zich vanwege fysieke problemen moesten terugtrekken. Voor deze 4 wedstrijden die in korte tijd gespeeld gaan worden. Dat is een kwartiertje, zeg maar. Gretarsson. Haraldsson. Houdt zich vast. Botsing, daar blijft Palumets liggen. En hier wordt dan wel voor gefloten. Overtreding op Kristal.
zijn natuurlijk twee ploegen die allebei wel het idee hebben dat ze deze wedstrijd kunnen winnen. Wat betreft kunnen we misschien wel een aantrekkelijke slotfase tegemoet gaan als Haraldsson de bal hier verovert. Thorvaldsson blijft op de been en dan krijgt hij alsnog de vrije trap mee. En geel voor die eerste overtreding. Die werd gemaakt door Peetson. En uiteindelijk is het dan Palumets die al over de zijlijn tikt. Maar toen was de overtreding al gemaakt. En dat was de scheidsrechter niet ontgaan. Thorvaldsson. Niet binnen te houden door Victor Paulsson. Tweede keer geel. Tweede keer ook voor een speler van Estland. Nou, Mets nu dus ook Peetson. Twee van de drie centrale verdedigers van Estland staan nu op scherp. Peterson mag dan met die tulband om zijn hoofd te spelen. Maar hij kopt de ballen nog allemaal wel weg. Haraldsson. Haraldsson. Peterson. Thorvaldsson zoekt even. Sigurdsson. Laatste wisselmoment dient zich aan bij IJsland. Al ingeleverd door Haraldsson. En heeft dat gevoel van nee. En zijn basis ook niet goed. Gretarsson. Oskarsson net niet stond op zijn verkeerde been. Bal heroverd door Arnór Sigurðsson. Peetson. Lijkt door Palumets. Of gepikt door Haraldsson. Dat is een onmogelijke bal voor Haraldsson. Je ziet hem ook een beetje wanhopig gebaar maken. Hier een vrije trap. Het ongeloof van Thorvaldsson. Wordt het slim uitgelokt door Kristal? Of was het echt een overtreding? We moeten eens even kijken naar de wissels. Haraldsson er vanaf. Thomasson is zijn vervanger. En ook doelpuntenmaker Gudjonsson maakt plaats. En Ingason komt erbij. Dat betekent dat Willemsson van Groningen geen speeltijd gaat krijgen. Verse benen voorin, Ingason. En hier zit ook nog energie in. Logisch, dat is een andere wissel. Arnór Sigurðsson, maar de voorzet wordt eruit gehaald.
tussen verdediger en aanvaller in. Wordt opgepikt door Ingason. Hier is Thomasson. Estland wisselt wat later. Heeft wel vrede, denk ik, met de 1-1. Het is Matthias Keit. En Somets is zijn vervanger. En nu? Nou worden de ruimtes klein. IJsland begint haast te krijgen. Beginnen met een gelijkspel in een thuiswedstrijd is niet prettig natuurlijk. Bretas. Thomas. Inkas. Darsson. Paulsen kan hem niet controleren, maar snel weer in het bezit van IJsland. Thomasson. Ingason. Nu zijn ze op punt 16. En dan komt het schot rond 16 overgetikt door Heijn. Komt een hoekschop. De poging van Thomasson. Niet voldoende naar de hoek, maar toch nog lastig genoeg. Zeker voor het onzekere doelman Heijn. Gylfi Sigurðsson trapt. Het is Arnór Sigurðsson die hem oppikt. Vol 16 meter gebied. Schot vanuit de tweede lijn van Grétarsson. Ingason. Oh, misverstand. Gylfi Sigurðsson had het idee dat Ingason buitenom zou komen, maar die kwam niet. Hij zegt, het telt af. Hij moet haast maken. Dat is die nieuwe goede regel. Sigurðsson, Grétarsson, Thomasson. Tempo is behoorlijk opgeschroefd in het laatste kwartier door IJsland. Het is het eerste kwartier van de tweede helft wat ze mogelijk punten gaat kosten. Deze bal komt nog voor en schiet door en dan gaat hij er niet in. Dit was nog een dot van de kans. Ingason raakt hem net niet vol genoeg om hem voor de tweede keer te passeren. In de 90ste minuut. Een mooie klassieke aanval. Terugtrekken vanaf de achterlijn. Dan handig overstapje. Alles klopt. Behalve dat Ingason net niet overtuigend genoeg afdrukt. Hoeveel tijd gaat erbij komen? Het zal toch zeker wel een minuut of 4-5 zijn. 4 minuten. Minimaal.
vrije trap. Een metertje teruggenomen worden. IJsland heeft haast. Gretarsson, beweging is er, rand 16. Oh, daar wordt een gat getrokken en is er opeens ruimte voor Paulsson. Nog een keer die bal erin geslingerd. Weggewerkt door Estland. Het zal niet lang meer duren, komt hij weer terug. Thomasson. Gretarsson ook mee naar voren. Oeh, en daar een misverstand. Dan ligt het nu open achterin. Als zoveel verdedigers ook dat doelpunt willen maken, de winnende. Slim uitgelokt, geen overtreding. Hij zegt, het trapte er niet in. Haraldsson. In extremis. Thordarson. Gretarsson. Thomasson, te scherp. Heijn heeft. En twee van de vier minuten zijn bijna verstreken. Die dan misschien nog aan de andere kant vallen. Eenmaal voor de goal. Is echt veel aanstalt om nog eventuele winnende te maken. Die is er niet bij Estland. Dat toch eigenlijk iedereen achterin houdt. En dan leveren ze hem in. Zo met z'n hoop een hoekschop eruit te slepen. Dat lukt niet. Awesome. Haraldsson. Thordarson. Krijgen ze hem nog één keer in het 16 meter gebied. Paulsson. Vijf man voor de goal. Hij kan vangen. Laat hem nog wel even los. Maar uit de stuit raapt hij hem weer op. En gaat er weer kostbare tijd verloren voor IJsland. De laatste minuut blessuretijd loopt. Thomasson in één keer meegeven. Thomasson krijgt terug, rand 16. Hilvi Sigurdsson maakt één beweging te veel en raakt hem dan kwijt. Er zit een goede tackle op de bal. En kan Estland toch weer achteruit. En dan komt hij misschien nog. Nee, schampt het hoofd van Oskarsson. En kan er net niet voldoende kracht en vaart aan meegeven. Dat was nog bijna dat kansje waar je dan op hoopt dat het er nog gaat komen voor de ploeg. Die het meest aanvallend heeft willen voetballen. Het initiatief heeft gehad in vrijwel de hele fases van de wedstrijd. Behalve die korte fase na rust toen Estland beter was en op dat moment verdiend langs zij kwam. Dan gaat de scheidsrechter denk ik de bal ophalen. En dat doet hij inderdaad en eindigt deze wedstrijd. In 1-1 en daar zijn de IJslandse voetbalfans het minst tevreden mee. IJsland was de betere ploeg. Al creëerde het nou ook niet heel veel kansen. Maar wel meer dan Estland. Hij had een uitblinkende doelman die tot twee keer toe Estland van het doelpunt wist af te houden. Zelfs een penalty keerde, maar uiteindelijk toch wel geklopt werd. En zo eindigt deze wedstrijd onbeslist en is dit de eerste wedstrijd in vier in de komende tijd die beide landen gaan spelen. IJsland speelt over drie dagen weer, dan in Luxemburg. En op diezelfde dag gaat Estland weer een uitwedstrijd spelen in Bulgarije. Nog veel meer voetbal natuurlijk vanavond uit de Nations League. Switch vanavond te zien met veel aandacht natuurlijk voor de mooiste wedstrijd van de dag. Dat is de wedstrijd tussen Engeland en Spanje. Dat kan vuurwerk gaan opleveren. Kan de wereldkampioen de goede lijn doortrekken op bezoek in Engeland. We hebben dan ook Tsjechië, Kroatië en nog veel meer wedstrijden die dus allemaal gevolgd kunnen worden in Ziggo Sport Switch. Hier de felicitaties over en weer. Maar een punt wordt gedeeld. 1-1 de eindstand.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir ez-Zamil Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Madrid. Op een groot plein. Maar de La Fuente zei ook, ja, we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. We moeten hongerigheid blijven uitstralen, want er zijn nog meer prijzen te verdienen.

Harry Kane gaat beginnen aan Interland nummer 122. Scoorde tot nu toe 85 maal. Een van de kandidaten voor de gouden bal. Na zijn 36 goals in de Bundesliga van het afgelopen seizoen. En de prijzen die hij won bij Bayern München. Ja, toch een grote verrassing in de goal bij Engeland is James Trafford. Hij krijgt de voorkeur, de keeper van Leeds United, boven Jordan Pickford. Verder vervangt Lewis Kelly de geblesseerde Rice. Middenveld gewoon met Bellingham. Kane in de spits. En natuurlijk sinds kort ook in Spanje actief. Anthony Gordon linksbuiten. Saka is de vleugelaanvaller aan de andere kant. Verder is een behoorlijke lijst met afwezigen bij de Engelsen. Met Dean Henderson, Byrne, James, Livramento, Menu, Palmer, Rashford, Rice dus. En ook Spence en Stones allemaal niet aanwezig. In vergelijking met de basis van de WK-finale, 3 wijzigingen bij Spanje. Eric Garcia stond in de beginopstelling, maar blijkbaar speelt Pubil. Pubil vervangt rechtsachterin Pedro Porro. Linksbuiten is Williams in plaats van Baena en de man die de finale besliste, Ferran Torres. Hij in de spits in plaats van Oyarzabal. En verder keert ook Dienhuizen terug na het missen van het WK bij de Spaanse selectie.

Rodri, hij spreekt zijn manschap toe. De aanvoerder. De beste speler tijdens het WK.

Ja, een eerbetoon aan de overleden oud-internationals die de afgelopen zomer zijn overleden, waaronder Kevin Keegan. Overleed op 20 juli op de leeftijd van 75 jaar. Dan kunnen we gaan beginnen aan toch wel een topaffiche. Engeland, nummer 3 van het WK. In de halve finale gestrand tegen Argentinië. Het zelf een beetje weggegeven eigenlijk. Kritiek was hevig daarna. Aan het adres van de bondscoach Thomas Tuchel. Tegen WK-winnaar Spanje. En de man die de finale beslist op aangeven van Nico Williams. Gaat symbolisch, zou je kunnen zeggen, deze wedstrijd op gang brengen. Met Ferran Torres. Late wijziging bij de Spanjaarden. Geen Eric Garcia in de basis, rechts achterin. Maar Marc Pubil, de verdediger van Atletico. Spanje mist. Gavi geschorst. Pedro Porro geblesseerd. Evenals Iglesias. En Juan Garcia, keeper. En verder is Marcos Llorente gestopt als international. Is nog maar begin 30, maar vond het mooi geweest bij de Spaanse ploeg. Laporte. Cucurella. Real Madrid is weer vertegenwoordigd bij de Spaanse ploeg. In vergelijking met het WK. Cucurella in de basis. Dien Huizen op de bank bij de La Fuente. Contract verlengd tot en met 2032. Anderson draait zich vast. De weg terug. Conza naar Trafford. Die aan zijn derde interland is begonnen. Kwee, oh, die draait zomaar de verkeerde kant op. Jamal en gelijk bingo. Ja, oh, wat een gigantische fout van Kwee. Ongelooflijk dat je op die manier toch een beetje de draad kwijt bent en niet goed weet wat je doet. Ja, dat soort kansen moet je niet schenken aan Jamal. Dan is het al heel snel bingo. Dramatische start voor de ploeg van Tuchel. Geweldig begin voor hem. Hier is O'Reilly. Levert in bij Gueye. Die voelt misschien wel iets dat Jamal naar hem toe loopt. Tja, dan draait hij volledig de verkeerde kant op. Of je kan zeggen, ook heel slim gedaan door Jamal. Door hem zo de pas af te snijden. Trafford gaat nog de goede kant op, maar is uiteindelijk toch kansloos. Een 1-0 voor de wereldkampioen. Achtste goal als international voor de 19-jarige Jamal. Ja, Wembley wordt er stil van. Laporte. Rodri. Unai Simon. Kreeg één goal tegen op het WK. Treffer van de ketelaren. Nou, zou misschien het litteken toch overgehouden aan het WK een beetje kunnen helen of misschien sneller kunnen helen met een goed resultaat hier vanavond. Voorlopig de wond wat verder opengetrokken door Gueye.
Bellingham. Jaagt die bal de linkerkant op richting O'Reilly. Kan gemakkelijk worden gekeerd door Poubil. Gay. Misschien een beetje van slag als het gaat over het nieuws met betrekking tot Manchester City, waar hij onder contract staat. Koubarsi. Opgehaald door Fabian Ruiz. Poubil. Jamal. Met zijn ploeggenoot Gordon. Goede tackle van Gordon. Zuiver de bal gespeeld. Gordon krijgt hem mee van Kane. Nu er langs bij Ruiz. Ja. Simon. Met toch een soort met van katachtige reflex. De wijze waarop hij die voorzet eruit weet te houden. Simon. Ziet er ongelooflijk scherp uit met deze actie. Ook goed gedaan door Gordon natuurlijk. Bal gewonnen bij Jamal. Maar geen assist. Ja, dat is goed opgelost door Gay. Dat is geen lekkere bal van Kwanza. Ja, het is de wedstrijd controleren via balbezit. Koubarsi. Jamal komt even helpen als middenvelder. Ferran ligt achter bij Anderson. Trafford. Keeper met de meeste reddingen in de Premier League. James Trafford. Oh, ingeleverd. Weer een kans. Spanje, Cucurella. Dit levert een hoekschop op na een fout van Lewis Skelly. De vervanger van Rice. Tja, goed gelezen door Cucurella. Het moment was er om voor te dringen bij Kwanza. Dit keer komt Engeland ermee weg. Anderson gaat mee met Koubarsi. Bellingham bij Rodri. Hier staat Jamal tegen Gordon. Ruiz zoeken bij de tweede paal. Ja, voor de goal. En weer hangen. Nee, dit keer buitenspel. Ferran Torres. Dat zou wat zijn geweest. Binnen 10 minuten 2-0 voor. Maar dat gaat niet door, dat feest. Die comfortabele voorsprong is duidelijk buitenspel. Rodri, die puntert hem naar Ruiz. Nu komt Nico Williams met zijn snelheid. Maar die zet daar duidelijk zijn elleboog in de rug van Konza. Oh. Ja, kan nog worden opgepikt hier door Kwanza. Trafford.
vol druk. Engeland komt eruit met O'Reilly. Kane gaat proberen een beetje rust in de tent te brengen. Ja, heeft hij goede trap in huis natuurlijk. Bellingham, de 16 binnen, balletje meegenomen. Achtervolg doet Kubasi. En altijd rustig, Rodri. Bruno neergesabeld door O'Reilly. Die zichzelf de tijd verschaft om naar de positie van linksback te kunnen afreizen.

Kelly. Kane. Het gat. Ja, was er voor Gordon. Bal gaat naar O'Reilly. Konza. Saka. Bellingham. Te veel hinder. Almost zit te poren in de rug van Lewis Kelly.

Nou, hij wil blijkbaar toch twee man daar hebben staan. Unai Simon. Ja, misschien gevaarlijk laten indraaien naar de goal. Of anders de vrije trap. Ja, van Anderson. Hij gooit die bal de 16 in richting Kwanza. O'Reilly. Anderson, Saka, Gordon. Steekt het veld over naar de rechterkant. Het gat valt voor Saka. Ja, komt dat prima uit. Gordon. Op het hoofd gemikt van ploeggenoot Rodri. Anderson kapt Williams uit. Weer Rodri. Al diverse keren belangrijk geweest, de aanvoerder. Ja, mega transfer gemaakt natuurlijk. 135 miljoen. Van Nottingham Forest naar Manchester City. Het lijkt een beetje bekomen van de schrik. Deze fase van de wedstrijd. Voornamelijk balbezit. Voor de ploeg van Tuchel. Ja, goed erachter opgedoken. Bellingham, Kwanza. Tegen de benen van Cucurella. Kwanza krijgt de voorkeur boven Alexander Arnold. Die in vergelijking met het WK weer bij de selectie is gehaald. Hier is Gordon. Tweede paal. Oef, nee, hij laat de kans aan zich voorbij gaan. Anderson. Gay. Gordon. Lewis Kelly, Gonza. Ja, genoeg tijd nu voor Anderson. Bal op maat voor Gordon. En achterin meldt Saka zich in een duel verwikkeld met Cucurella. Goede opening van Anderson. Engeland speelt geduldig via het lichaam van Cucurella. Zijn arm gaat hij over de achterlijn. Dat is duidelijk een hoekschop. Maar die komt er niet. Voordeel, tuurlijk. Hier is Jamal. Beweging bij Ferran. Fabian Ruiz laat zich zien. Simon. Nou, eens kijken met die lange bal. Of hij een ploeggenoot kan bereiken. Ja, uiteindelijk wel met een gelukje. Dan lijkt dit buitenspel van Ferran Torres. Ferran Torres stuit op Trafford. Maar er was er eentje van Engeland nog meegelopen. Oh, dat is heel slecht gedaan zeg. Zeker geen buitenspel. Ja, was het Kwanza of Konza? Dat zal Kwanza geweest zijn. Die echt een beetje als een kip zonder kop doorloopt richting zijn eigen doel. Jamal. Ferran. Te lastig voor Jamal.
Kei. Anderson komt helpen van achteruit. Konza.

Simon. Ja, correct gedaan. Het werd er niet gemakkelijk gemaakt met Poelcorea. Want eerst even de borst nodig, daarna het koppie erbij. En de situatie is opgelost. Hugh Trafford, uitstekende redding zojuist op die inzet van Ferdan. O'Reilly. Gordon. Ruimte aan de andere kant. In één keer. Dat is geen slechte keuze. Het voorzet werd nog aangeraakt door Cucurella. Dan levert Engeland een hoekschop op. Ja, is er duidelijk overheen geweest. Na de voorzet van de verdediger van Bayer Leverkusen. Eens kijken wat er op de tekentafel is bedacht. Voor deze hoekschop. Saka trapt. En daar, ja, die komt er makkelijk bovenuit met die grote handen Simon. Nee, dat is te ingewikkeld gedacht door Jamal. Bellingen met ruimte, dan is hij vaak gevaarlijk. Konza, veel ruimte voor Saka. Overtreding niet van Nico Williams. Oh, met een gelukje Saka die hem terugkrijgt. Ja, dan gaat hij er duidelijk op de verkeerde manier in. Williams. Hier was er nog niks aan de hand. Bal gespeeld. Kwanza houdt Cucurella tegen. Ja, ja, ja. Dan stapt hij op de voet van Saka. Niet al te veel gespeeld op het WK. Liep vlak daarvoor een hamstringblessure op. Je zag Baena die positie goed invullen. Links voorin. Saka na 20 minuten hier op Wembley. Het is Ferran Torres die hem kan uitverdedigen. Ja, slim gedaan door Olmo. Nico Williams. Nu even rust gebaard Olmo. Het is wel heel ambitieus in de loop van Cucurella. Ja, die is net op tijd. Nee, die is niet net op tijd. Nou, de Fuente legt even uit. Wat een bal helemaal over de lijn is en eentje net niet.

0: Saka.
1: Slim, vrijgelopen. Lewis Skelly. Gordon. Trafford. Konza, Anderson. Dat is makkelijk gespeeld. Lewis Skelly. Bijna mis bij Saka. De man van de 3 goals. Saka in die wedstrijd om de 3e plek tegen Frankrijk. Het ging nog bijna mis na een riante voorsprong van 4-0 na 1 helft. Spel blijkbaar, Saka. Engeland meer balbezit dan Spanje. Mag je misschien verrassend noemen. Goed, het heeft nog niet geleid tot echt grote mogelijkheden voor het team van Tuchel. O'Reilly. Gordon. Oh, die loopt daar tegen Koubil aan. Je zou kunnen zeggen dat Koubil daar bewust in de weg gaat lopen voor Gordon. De scheidsrechter vindt het blijkbaar een soort van ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Olman. Williams loopt een meter of vier buitenspel. Jamal. Jamal. Nee, schietkans is er niet. Koukouré gaat neer. Jamal. Ruiz. Williams. Ferran. Goed begonnen bij Paris Saint-Germain. 7 goals in 6 duels. Ferran Torres in Parijs. Koubassi. Olmo. Laporte. Williams. Engeland houdt het overal goed dicht. Ferran, Kaas niet goed. Anderson. Op rechts gaat mee. Kwanza. Maar die kan doorlopen. Maar nu. In het midden. Bellingham. Gaat hij schieten? Nee, die gaat voor de vrije trap. Maar die krijgt hij niet. Van Davide Massa. Ja, als je zag hoe vrij die stond, zou je zeggen, nou, daar had hij wel wat mee kunnen doen met die ruimte. Fabian Ruiz houdt het lichaam ertussen, beschermt de bal alsof het zijn meest kostbare bezit is. En zo komt Anderson er niet bij. Anderson gaat er vol voor. Daar de bal overnemen. En staat voor Simon. Maar zover komt het niet. Kane. Oh. Snel ingeleverd door Olmo. Er zijn trouwens 2 debutanten bij Spanje. Ivan Fresneda, verdediger van Sporting. En een spits, Roberto Fernandez, als dit de 2-0 is, nee. Weer niet, Ferran Torres. Weer niet. Jamal onderschept die paas van Anderson. Rodri ziet de ruimte, Ferran duikt erin. Anderson doet niks natuurlijk, wil geen rood. Laat het over aan Trafford, maar ook een redding van de keeper is niet nodig. Als Ferran hier zijn tweede kans door het putje spoelt. Vrijgespeeld. Nou, je zou het op basis van balbezit niet zeggen, maar Spanje had inmiddels met 3-0 voor kunnen staan.

Ja, daar ga ik staan, zegt Gay tegen Gordon. Corner van Anderson. Achterin is Kane. En zo Konza. Terug naar de tweede paal. Anderson, oeh, die raakt die bal misschien op zijn knie. En Saka zit veel met zijn voet onder de bal. Maar waar raakt Anderson die bal? Nou, zeker niet op de binnenkant van de schoen. Nou, veldspel best oké, zal hij wellicht denken. Maar ook, waar blijven de kansen? Anderson troeft Ruiz af. Rodri komt er niet bij bij Lewis Kelly. Dan de Kubasi, niks aan de hand natuurlijk. Gewoon correct het lichaam gebruikt. Olmo. Wordt van achteren neergetikt. Door Lewis Kelly, die zelf ook wel weet dat dit geen serieuze overtreding is natuurlijk. Hij plant daar zelf zijn been tussen die van Kubasi. O'Reilly, Kane, Gordon, nee. Hij draait de drukte in, Kane. Spanje eruit, maar het gaat niet op het allerhoogste niveau.

tegen de benen van Konza. Lewis Kelly, Bellingham. Snel naar Saka, tweede paal, daar vraagt Kane. Het duurt even, dan komt die bal helemaal niet bij de tweede paal. Maar goed, gelijk weer. Volle bak jagen. En Engeland heeft hem weer terug. Saka. Ja, los van Cucurella. Tegen het hoofd van Laporte. Waar blijft toch de beloning voor de ploeg van Tuchel? Spanje leidt door Engelse fouten. Spanje komt niet zelf tot goede kansen. En Engeland jaagt op de gelijkmaker. Konza achter Kane. Konza achter Bellingham. Saka. De man van de spelhervattingen. En weer is daar Unai Simon, de keeper van Athletic Club. Neergetikt onderweg. Daar leek het wel op. Hij biedt nu met die hand zijn excuses aan. Jamal. Tegenover O'Reilly. Oh, schitterend. Olmo. En maar net voorlangs. Maar dat was toch weer even genieten geblazen. Zeer verrassend komt hij uit de hoek met deze actie. Jamal. Echt schitterend gedaan zeg. En Trafford, raakt hij hem nog of niet? Zo te zien niet. Schiet voorlangs Dani Olmo. Tijd. Ik werd bijna voorbijgelopen door Bellingham. Rodri. Williams. Daar tuint Kwanza in. Cucurella. Nou, zo komt het initiatief weer wat meer bij Spanje te liggen. Minuutje of 10 voor rust. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden was de EK-finale van 2024 in Berlijn. Het werd toen 2-1 voor de Spanjaarden. 1-0 Nico Williams, 1-1 Palmer. 2-1 86e minuut Mikel Oyarzabal. Jamal. Olmo. Williams. Kubasi nog altijd voor de goal, evenals Laporte. Gelijkpartij, Williams. Anderson. Gordon. Bellingham. Gordon nu. Gordon moet hem meekrijgen. Daar gaat hij. Af op de goal van Unai Simon. En daar is de verdiende gelijkmaker voor Engeland. De vleugelaanvaller van Barcelona scoort. Geen houden aan.
Geweldige counter. Op volle snelheid uitgevoerd. Afgemaakt door Gordon. Ja. En dat allemaal na die glijpartij bij Williams. Die de Spaanse aanval om zeep helpt met deze actie. Bellingham komt er gelijk uit. Die krijgt hem mee van Gordon. Cucurella laat ook mede het gat vallen. Wat niet meer kan worden gedicht. Niet door Ruiz, niet door Olmo. Unai Simon uiteraard behoorlijk uit positie. En Gordon schuift die bal gewoon heel koelbloedig binnen voor 1-1. Geweldige counter, zeg. Scoorde nog niet voor Barcelona dit seizoen. Wel 4 treffers voorbereid. Dus zal dit hem wel goed doen. Nou, misschien mag je Simon wel verwijten dat hij zo ver uit zijn doel kwam. Ja, hij moet achteruit lopen. Goede positie innemen. Dat was eigenlijk niet te doen. Gekozen tot speler van het jaar in Engeland trouwens, Bellingham. Die krijgt daar een behoorlijke beuk van Laporte. Hier is Saka, Kane, Gordon. Hij gaat zelf. Oh, maar scoort niet. Ja, dit was het eerste Kane-moment. Maar was het niet verstandiger die bal mee te geven met Gordon? Je zou zeggen ja, want hij had echt vrije doorloop. Maar ja, het is wel Harry Kane die die bal toch ook uitstekend vrij maakt. En niet al te ver naast schiet. Engeland wil erop en erover nog in deze eerste helft. O'Reilly, Kane, Cucurella. Daar is de voorsprong voor Engeland. Weg is de 1-0 achterstand. Twee keer met je ogen knipperen en het staat 2-1. Hij de slemiel natuurlijk, Cucurella. Hier O'Reilly naar Gordon.

op naam van Kane. Doelpunt 86. Engeland leidt tegen het beste team ter wereld. Nou ja, als je de wedstrijd zo ziet. Je mag het misschien niet zo zeggen, maar dan had dit de, hè, qua spel, had dit de finale moeten zijn. Maar goed, heel Engeland was in rep en roer na die halve finale die verloren ging. Met ook een kantelpunt. Het inbrengen van Konsa voor Gordon. Extra verdediger erbij. Initiatief weggeven. Hier komt Nico Williams. En Jamal. Oef. Ja. Dat is balen. Het gaat ook mis omdat hij natuurlijk zo'n beetje achterover valt. Komt nog van de verdediger, van Gehi. Dan raakt die bal gewoon te hard.

Bubiel. Kwanza vreet hier Williams op. Gordon Kane. Niet langs Rodri. Daar is Gordon. Engelsen zijn ook veel feller, zegt dan de Spanjaarden. Bellingham verslikt zich in Olmo. Het mag door. Jamal mag door. Aan de andere kant Williams. Hij sleept hem daar langs Lewis Kelly. Olmo ligt op snelheid. Jamal. Ferran. Hakje had gekund op Rodri. Ook Fabian Ruiz, die heeft een goed schot, staat te wachten. Daar is het schot en dat gaat maar net naast. Via een Engels voetje waarschijnlijk. Ja, dat van Kane. Was even nodig om mee te helpen in de verdediging. Kane. Rodri meldt zich bij de eerste paal. Dat is Bellingham, die botst nog op Kubarsi. Kubarsi, Rodri. Laporte. Cucurella. Langs Kwanza. En dan een hele slechte voorzet. Maar die gaat er nog bijna in ook. Jamal tegen de hand van Lewis Kelly. Althans, dat is de claim. Bubiel. Langs een iets te gretige Gordon. Fabian. Ferran. Amper gezien. Ja, twee kansen gehad. Dat was het. Bubiel. Achter Rodri. Dus Fabian. Op rechts Bubiel. Wow, iets te harde voorzet. Eindigt bij Cucurella. Kubarsi.

Fabian. Jamal. Jamal. Tegengehouden. Door Gay. Gordon, komt hij hier nog uit? Ja, met hulp van O'Reilly. Dat is in de rug springen. Laporte bij Bellingham. En daarmee komt een geweldige eerste helft ten einde. Met deze waarschijnlijk onbedoelde voorzet van Cucurella, die nog gevaar oplevert ook. Nou, nogmaals, Spanje kreeg de kansen, met name door Engeland uitgedeeld, die mogelijkheden. Eentje werd ervan benut. Ferran Torres liet er een paar liggen, maar Engeland knokte zich terug. Kreeg lood naar werken met die gelijkmaker van Gordon. En wie anders dan Kane natuurlijk ook op het scorebord hier op Wembley. Engeland leidt halverwege tegen de wereldkampioen met 2-1.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door Stiel.
2: En Ford.
3: De Sansar Internationals. Australië tegen Zuid-Afrika. Morgen live op Ziggo Sport 1.
4: Waar zouden we zijn zonder pleintjes? Daarom geven we een deel van onze winst aan Nederland. Zoals aan straatsport door het hele land. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
5: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI in een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
4: Een deel van onze winst geven aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. De Kia EV5, met ongekend veel ruimte en comfort.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Ga dus snel even bollen.
9: Nog nooit was magie zo dichtbij in de theatersensatie Harry Potter. 19 jaar later gaat het avontuur op Swijnstein verder. Beleef deze spectaculaire show die families, vrienden en fans samenbrengt. Boek vandaag nog je tickets.
8: Alleen vandaag, Pannen van de Meren, tot 40% korting.
10: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
11: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
12: Soule, en het gebeurt nog.
11: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
10: En zo zie je maar. Pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen. Ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.
13: De Amazon Prime Deal-dagen komen eraan op 6 en 7 oktober. Krijg dat big deal gevoel met heel veel korting op elektronica, wonen, keuken en meer. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Neil, hoofdstad van Hongarije en Budapest.
15: Voor het Ziggo Sport totaalpakket.
16: Dat kan bij LOI.
17: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
18: Oh baby, baby, it's so wild.
17: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
19: In de Puskas Arena in Budapest ontvangt Hongarije Oekraïne. En voorop in de strijd de aanvoerder natuurlijk van de Hongaren. Dominik Szoboszlai met de schitterende traptechniek. Maar er zijn er meer bij de Hongaren met een goede traptechniek. Schitterend gedaan. Marco Rossi gaat erbij zitten. Dit was een wereldgoal geweest. Het klaarleggen van Schäfer en Lukács. met een knal schitterend om zijn as gedraaid. En die bal spat uiteen op de kruising. Dan Oekraïne, ook zij vallen aan. Zikan met een schot van een metertje of 20, 22. Hongarije de betere in de openingsfase. Oekraïne op zoek naar de eerste goal van de wedstrijd. Dat zijn ze allebei. Szoboszlai is daar natuurlijk ook weer bij betrokken op een of andere manier. En hij vindt hier Bolla. Die heeft een stuk of 76 tatoeages op zijn lichaam. Maar net niet zo'n zacht voetje om deze onder de lat te krijgen. En zo gaat het op en neer. Het is een momentenwedstrijd. Dan weer Hongarije beter, dan weer Oekraïne beter. En kijk eens, zeeën van ruimte voor Zikan. Hij was het die zo dichtbij was met dat schot van afstand. Maar met deze loopactie op de voorzet van Shudakov treft hij wel doel 1-0 dus voor Oekraïne. En we gaan naar de tweede helft, want dat was iets minder momentjes. Daar waren iets minder momentjes. En hier eventueel een kans op de 2-0 voor Oekraïne. Een opgelegde 1-op-1 kans voor invaller Ihor Krasnobier van de koploper van Oekraïne. 5 doelpunten al gemaakt daar in de competitie. Maar deze bleek iets te lastig uit deze hoek. Oekraïne gaat hem dan toch winnen. Zo lijkt het. Hier dan een geweldige aanslag van invaller Nazarenko. Die is druk geweest in die slotfase. Dus ingevallen. 1 keer geel, 2 keer geel. Rood. En terecht ook. En dan gaat het daarna nog even helemaal los. Hongaren gefrustreerd. Maar ze verliezen dus wel. Oekraïne wint met 1-0 in een kolkend Boedapest. In Solna, met een schitterende naam het stadion, de Strawberry Arena, zien wij Isak schitteren. Natuurlijk, ze hebben 2 kanonnen voorop bij de Zweden. De ploeg van Graham Potter. Eentje is Jukeres van Arsenal en die andere is Isak van Liverpool. Alleen Elanga is er niet bij, bij het sterrenensemble wat de aanval betreft. En dan dit moment. Ineens denk je, hij gaat rechts langs de verdediger, links langs de verdediger. Hij komt er in ieder geval langs. Lindelöf wist niet waar hij het zoeken moest bij Dennisman. Speler van PSV. Kijk, Lindelöf draait een rondje. En uiteindelijk heeft hij helemaal niets. En is het 1-1. Leuke wedstrijd. Ging echt op en neer. Ratio dan. Met een schot wat zijn bondscoach Jorge Hadji heel blij zou maken. Alleen Hadji schoot toen er nog wel eens in. Dat lukt Ratio nu niet. Over schieten van afstand gesproken. Deze had erin gekund. De redding is daar. Dragosin loopt hem dan zelf in zijn eigen goal. En de goal komt op naam van Victor Gyökeres. Schot van afstand was van Lucas Bergval. Geen buitenspel daar. Maar Gyökeres anticipeert beter dan wie dan ook. Leuke eerste helft dus. 3 goals al gezien. En dan deze wandeling door het park. Het Roemeense park. Bijna beloond met een goal van Elliot Strout. Dat zien we onder in beeld met nummer 4. En dat wordt ook gezien door Ayari. Die speelt dan de bal. En van onder zich haalt hij hem. Hoe maakt hij deze goal dan? Hij viert hem heel integer en rustig. Uit stand plaatst hij een binnenkant schoen met een kleine zwabber achter de goalie Radu. Maar in die aanval, in die hele aanloop, heeft Isak de bal op zijn arm gekregen. En zo eindigt deze wedstrijd niet in 3-1, maar in 2-1 voor Zweden.
16: Oh baby, baby, it's so wild.
17: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
20: What do I wear?
21: Ugh, I love being Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
20: Nah, to Wall Street. We want main cat.
21: Take my pulse. It's too good.
20: Zalando.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Ga dus snel even bollen.
10: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
11: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
12: Soule, en het gebeurt nog.
11: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
10: En zo zie je maar. Pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen, ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.
8: Alleen vandaag, pannen van de Mere, tot 40% korting.
0: Daar is hij weer, papa's pasta.
1: Dacht het even niet, nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh, gratis haken livingborden ter waarde van 98 euro.
22: Ben je gek geworden, meneer? Je gooit gewoon geld in het water.
23: Jij ook, elke dag.
22: Waar heb je het over?
23: Je zonne-energie. Die gaat terug naar het net.
24: Sla je stroom op en je geld. EcoFlow thuisbatterij. Slim starten, minder zonne-energie verspillen.
25: Hé, vriend, houd daar eens mee op. Wegwezen nou. Oh, dat gaat er nooit meer af.
26: Doe voorzichtig.
27: Oh, help.
26: Volhouden, gap. Nee.
28: Kijk, daarom heb je een woonverzekering van ANWB.
26: Kak.
28: Dan weet je zeker dat je goed verzekerd bent.
29: Oh, jij was het.
28: Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Ga je verhuizen? Vertrouw op de inboedel- en opstelverzekering van ANWB.
30: I am Usain Bolt. And I like to do things fast. And now fast just got better.
31: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
32: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
33: Voor degene die dag en nacht krabben. Voor degene bij wie de huid zelfs met water uitdroogt. Laat je douche je eerste redmiddel zijn. Met de nieuwe Sanex Skin Therapy. Met gepatenteerd aminozuurcomplex voor 24 uur langer gehydrateerd gevoel. Verlichting kan zo simpel zijn als een douche. Sanex, aanbevolen door dermatologen.
32: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door Stiel.
2: En Ford.
3: Ja, welkom terug. Wembley is nog altijd het domein, het veld voor de reservespelers. Maar daar komen ze. De mannen van Tuchel onder aanvoering van Harry Kane. Maker van de 2-1. Het was geen al te beste kopbal. Maar toch ook door Cucurella tot doelpunt gepromoveerd. Nadat Gordon de stand gelijk had getrokken. En demonstreerde bij die counter en die treffer wat een ongelooflijk wapen zijn snelheid is. Ja, Interland 122, 86 goals nu gemaakt. En daar Spanje. Daar zal toch ook wel het gevoel overheersen van we moeten aan de bak in de tweede helft. Misschien wat meer het initiatief. Binnen hengelen. Want ja, het percentage balbezit, dat was in het voordeel van Engeland. Ja, groot nieuws dus vandaag. En misschien ook eerder al. Manchester City, om even het Engelse voetbal te belichten, schuldig bevonden aan 114 aanklachten. Als het gaat om schending van financial fair play. Het is afwachten wat de consequenties zullen zijn. Goed, Engeland is begonnen aan de tweede helft.

Nou, Konza mee, Gehi mee. Eerste wapenfeit van de tweede helft. Komt wellicht uit deze vrije trap. Anderson erbij. De chef, spelhervattingen, Saka, staat er ook bij. Achterin vraagt Konza. Rodri, torent er bovenuit. Lewis Kelly. En hier Trafford. Beide ploegen beginnen ongewijzigd aan de tweede helft. Lewis Kelly. Bellingham. Gordon. Kane is er wel, maar Laporte is er ook. Kwanza. Saka. Cucurella heeft het moeilijk met Saka. Anderson. Gay neemt geen risico. Kubasi. Foutje Rodri. Bellingham opnieuw. Saka. Engeland begint goed aan de tweede helft. Anderson. Naar Gordon. Kane wacht af. Hier is O'Reilly. Opgevangen door Rodri. Nu zit O'Reilly klem. En vindt Kubasi daar nog net de nooduitgang. Spanje trouwens 38 duels op rij ongeslagen. Laatste nederlaag, zeg maar binnen 90 minuten geleden in Londen. London Stadium. Vriendschappelijk interland tegen Colombia. Enige tijd geleden. Hier frommelt Lewis Kelly. Via Kubasi er nog een hoekschop uit. Middenvelder van Arsenal. 20 jaar. Kwanza wacht. Bellingham. Kane. Konza. Kubasi. Bellingham duikt de hoek in. Ja, eerste kans naar rust voor de Engelsen via Kwanza. Misschien dat die voorzet een beetje hard werd getrapt uiteindelijk. Maar die komt inderdaad vrij hard op het hoofd afgevlogen van Kwanza. Oeh, Rodri kwijt. Dat overkomt hem niet heel vaak. Saka, geweldig verdedigd door Laporte. Geweldig verdedigd. Geen vrije trap. Williams, Engeland. Dat dendert zo'n beetje over Spanje heen. Engeland heeft zijn tanden erin gezet, lopende de eerste helft. Die tanden staan er nog steeds in. Anderson. Kwanza. Kane laat lopen voor Bellingham. Kane. Gordon. Nou, een 3-1 zou helemaal niet zo gek zijn. Afgaande op het spelbeeld. Rodri. Williams buitenspel. Cucurella gaat. Nou, weer geen beste beurt. Rodri. Bellingham. Gordon. Niet ertussendoor. En dan een dive. Schwalbe van Bellingham. Daarna wel een flinke set van Anderson bij Olmo.
Nou, eens even kijken nog een keer. Nou. Waarom is dit geen overtreding? Nou, dit was de bal, Laporte. Op het nippertje. Was zeker geen penalty. Maar goed, ja, er is een VAR. Di Bello. Kan nog ingrijpen. Er wordt toch gekeken door de VAR. Het is wel zo dat Bellingham al... Ja, hij weet wat er gaat komen. Hij weet dat het been gaat komen. Hij was al in de val, dat zegt Rodri ook. Maar dat was ook contact. Rodri speelt de bal zeker niet. Raakt de benen wel van Bellingham. Ja, dit wordt een penalty. Als Massa dit zo ziet. Nou, een seconde of 20 staan kijken naar het scherm. En dan zegt de Italiaan, we gaan verder met een penalty. Het is gewoon matig gestart aan de tweede helft, Rodri. Over een maand staan ze ook tegen elkaar in de Clasico.

Saka is de man die de bal beschermt. Er staan wel wat Spanjaarden. Die stonden daar rond de strafschopstip. Saka hield de bal vast. Heeft hem overhandigd aan de aanvoerder. En is begonnen aan de voorbereiding op het nemen van deze strafschop. Om een marge te forceren van 2. Harry Kane. Meestal is het raak. Kane, maar nu niet. Goh, nu niet. Bellingham kijkt even naar die strafschopstip. Is daar dan wat mis mee? Er moet toch een oorzaak zijn voor het missen van deze penalty. Ja, hij glijdt met zijn linkervoet. Glijdt hij door tegen de bal. En dan ja, ontbreekt het toch aan zuiverheid. Daar raakt hij hem. Schuift hem met zijn linker tegen zijn rechtervoet aan. En dan blijft het toch maar 2-1.

wordt ook nog een vrije trap voor Spanje. Dat Kane die bal twee keer raakt. Spanje heeft gewisseld. Baena erin, zo te zien. Oyarzabal. Logischerwijs de spits en de linksbuiten eruit.

Monza. Trafford. Zo, goede bal op O'Reilly. Perfect in de loop. Maar die gooit gelijk de turbo aan. Bellingham. Tikt die bal door naar Kwanza. Poeh, die schiet het licht uit de ogen van Cucurella. En Massa kijkt, hoe gaat het met Cucurella? Spanje door. Vast loper voor Jamal. En nu gaan we even kijken hoe het is met Cucurella. Het is echt een harde knal van Kwanza. Ja, dat komt hard aan natuurlijk. Moeten we even terugkeren op aarde, Cucurella. Nou, begon de WK-finale. En werd de matchwinner bij de EK-finale van 2024. In Berlijn, Spanje, Engeland. Oyarzabal. Even een minuutje wachten langs de kant. Cucurella. Rens van Gordon, dat heeft Massa gezien. Henderson knalt tegen Olmo. Eigenlijk een typerend moment wel. Het powervoetbal van Engeland wint het tot nu toe eigenlijk van het tiki-taka van de Spanjaarden. Kubasi. Fabian. Cucurella. Baena. Ingevallen voor Williams. Kubil. Jamal. Goed gezien door Gay, maar die schuift hem toch in de voet van Jamal. De 1A, geweldig gedaan, maar geen gelijkmaker. Wat een levensgrote kans, zeg. Schitterende aanval. Geweldig gedaan door Baena. Maar die bal had een beetje een curve moeten krijgen. Richting tweede paal. Zoals bij de 0-1. O'Reilly. Oeh. Olmo. Hier is Baena. En daar is de gelijkmaker. Baena schiet hem binnen. 2-2. Weinig tijd nodig gehad om van waarde te zijn. Alex Baena. Zuiver ingeschoten. Hoofdschuddend loopt hij weg. O'Reilly. Want ja. Bij hem begint de ellende. Echt heel zwak optreden van de verdediger van Manchester City. Fabian Ruiz leidt nog af met die loopactie aan de buitenkant. Drie man van Engeland, ja, die proberen daar de goal te beschermen van Trafford. Maar zo ontstaat er precies de ruimte die Baena nodig heeft om die bal in de hoek te trappen.
Nou, in de eerste helft al Gay, nu O'Reilly. Dat is een echt enorme fouten natuurlijk. Dat wordt niet altijd afgestraft, maar door Baena wel. Gonza. Daartussen zit Laporte. Hier is Olmo tegen Gay. Gordon, Bellingham. Real Madrid tegen Barcelona. Barcelona wint. Op het WK goed voor 7 goals. Bellingham. Geweldig gespeeld natuurlijk. We hebben een plan, zei Tuchel vooraf. We hebben de ambitie om Spanje te verslaan. Maar het is een evenwicht na ruim een uur. Rodri. Olmo. Een beetje lomp uitgestapt door Lewis Skelly. Ongevaarlijke voorzet van Jamal.

Bassie. Spanje niet in staat vanavond om veelvuldig gebruik te maken van Olmo. Is een meester in het positie kiezen als doorgeefluik fungeren. Komt niet vaak in de gelegenheid om dat te doen. Geen overtreding op Oyarzabal. Bellingham. Kent even een minder moment. Rodri. Jamal, Olmo. Baena, als het goed is, zit ook Hansi Flick op de tribune hier vanavond. 7 Barça-spelers in de Spaanse selectie. En Gordon aan de andere kant natuurlijk. Die daar Jamal voorbij gaat, Kubil voorbij gaat, ingeleverd bij Bellingham. En dan is het de welbekende spel op de Engelse wagen. Met Kwanza. Nou, die moet wel terugdraaien. Bellingham. Saka, ruimte, ja. Scoren, nee. Dat niet. Ideale positie om die bal naar de tweede paal te draaien. Klein beetje ruimte. Gecreëerd langs Cucurella. Maar toch ruimschoots naast de goal van Simon.

0: tikkie uitgedeeld.
1: Ja, door O'Reilly. Komt hem op geel te staan. Eerste gele kaart. Er zat misschien een beetje frustratie bij. Op het WK speelde Spence ook, linksback, maar die is er vanavond niet. Ook geen Stones, Rice, Rashford, Maynou, Palmer, Byrne, Reece James. Baena is er wel. Trafford. Bal stuitte er net op bij Trafford. Anderson. Ja, ze blijven het doen van achteruit. Het is niet altijd goed verlopen. Trafford. Nou, scoort Spanje ook een derde goal uit een Engelse fout? Nee. Sterker nog, het gevaar dreigt aan de andere kant. Gordon op avontuur. Los van Ruiz. In het midden vrij Lewis Kelly. Kelly. Nou, nee. Recht op Simon af. Even Saka negeren aan de rechterkant. Goed leggen voor zijn linker. Maar geen geweldige uithaal. Oh. Verliest wat onderweg, Olmo. Dat is ook geel voor Gay.

Nu twee verdedigers op scherp. O'Reilly en Gay. Garner en Rogers voor Gordon en Lewis Kelly. Naar Spanje P3 voor Fabian. James Garner gaat beginnen aan zijn derde interland, speler van Everton. En Rogers, ja, tegenwoordig van Chelsea. Na die megatransfer verkocht door Aston Villa voor 117 miljoen pond.

Trafford. Gay. Achterna gezeten door Oyarzabal. Die ja, doet dat net even te fanatiek. Ingevallen zojuist. James Garner van Everton. Ook binnen de lijn Rodgers van Chelsea. Overtreding Olmo. Voordeel, zegt Massa. Konza. Anderson. Niet al te best aangenomen door Kwanza. En de bal bleef net aan binnen. Ja, nu mag Engeland ingooien. Naar Kane, ook gevonden. Rodri dicht het gaatje. En via Pupil terug bij Simon. Pedri. Saka tegen Baena. De wedstrijd kent even een mindere fase. Olmo. Lanceert. Nee, Jamal niet. Maar dit loopt wel nog door. Uiteraard op Trafford. Engeland speelt hierna uit bij Tsjechië. Spanje thuis tegen Kroatië. Oyarzabal. Het gaat naar Kukurea. Jamal. Pedri. Ja, Baena. En Oyarzabal. En daar is de volgende Spaanse goal heel koelbloedig afgemaakt. Door de man die 2 jaar geleden de EK-finale besliste. De 2-1 maakte tegen Engeland. Nu de 3-2. Mikel Oyarzabal. Engeland even niet met de druk vooruit. Al een tijdje niet. Op eigen helft. Afwachten, tegenhouden. Maar de Spanjaarden vinden toch wel een beetje ruimte zo links en rechts. Met name via Baena. Aan de binnenkant bij Kwanza. Dan staat er ook genoeg ruimte voor Oyarzabal. En ja, dit is des Oyarzabals natuurlijk. Het kost hem geen enkele moeite. Dat is een ABC'tje. Controle, kijken, de keeper komt, die gaat liggen. Nou, dan moet hij eroverheen. Dan is het 3-2 Spanje. Nou, Ferran leverde niet vanavond. Maar Oyarzabal doet dat wel. Staat nu op 14 goals in zijn laatste 15 wedstrijden voor Spanje. Dat Kane nog even terugdenkt aan het moment van die penalty. Had de 3-1 kunnen maken.

Jamal. Blijkbaar geen buitenspel. Maar die gaat zelf nu af op Gay. Toch maar afgeschoven op Olmo. Pedri. Wembley is nu even van Spanje. Dat kan vervelend zijn voor Engeland als je in het midden van de rondo terecht komt. Oyarzabal, Jamal. Oyarzabal tegen Garner.

Ja, goede bal van Rodri. Slaat Poubil over. Goh, Pedri, schitterend gedaan. Jamal. Olmo. Jamal. Nee, had het hier kunnen vervolmaken, deze aanval. Het schitterend gespeeld hier, Pedri. Jamal. Olmo legt klaar. Maar het is niet echt Boudes die eerste goal. In de tweede minuut, de avond van Jamal. Pedri wurmt zich er langs bij Saka. De Spanjaarden hebben de wedstrijd echt heel stevig in het bezit. Hiervoor hebben ze 28 keer tegen elkaar gespeeld. Met 14 overwinningen voor Engeland en 11 voor Spanje. Zeker nog niet gedaan. Anderson. Rodgers, niet bij Bellingham. Nou, dat is het voordeel van Oyarzabal. Die voetbalt een stuk gemakkelijker mee als spits. In vergelijking met Ferran. Trafford, Garner en Saka. Engeland moet een hogere versnelling zien te vinden voor de laatste 10 minuten. Nee, die vind je zo niet. Garner komt er met moeite uit. Bellingham met zijn kracht komt eruit, levert hem in bij Saka. Saka tegenover Cucurella. En dat is een penalty. Dat is geen penalty, dit is er wel eentje als het gaat om overtredingen. Betekent geel voor Bellingham. Het leek erop dat hij werd neergelegd. Tot struikelen werd gebracht door Cucurella. Misschien dat Cucurella heel licht de bal raakt. En daarna blijft Saka met de punt van de schoen achter het been van Cucurella hangen. Dus geen penalty. Mikel Merino voor Dani Olmo. Nou, de La Fuente kan eigenlijk ook naar hartelust wisselen zonder dat Spanje aan potentie moet inleveren. Hij heeft ook een belangrijke rol gehad in het winnen van het WK, Mikel Merino. Op het WK was Fermín López er niet bij vanwege een blessure. Zit nu natuurlijk wel gewoon bij de selectie. Nou, wat
verse krachten erbij in de aanval, denkt Tuchel. Met Gibbs White van Nottingham Forest. En Dominic Calvert-Lewin natuurlijk van Leeds United tegenwoordig. Gibbs White. Gay opgehaald hier door Bellingham. Ruimte aan de linkerkant. Zwakke bal van Bellingham. Engeland gooit. Jamal, Poubil, Rodri. Oyarzabal, dit keer geen controle. Bellingham. Dreigt, schiet niet. Schiet wel. Maar geen problemen voor Simon. Goeie actie, kapt Pedri uit. En dan eens op goed geluk uithalen daarna wat in zijn hoofd zit. Oh,

Ja, het is niet helemaal uitverkocht. 84.000 en een beetje. Ja, die hebben toch wel de crème de la crème gezien vanavond. Van het Europese voetbal. En een hele aantrekkelijke wedstrijd. Calvert-Lewin was er wel om die bal in te kunnen tikken, maar de voorzet komt niet aan. Als Oyarzabal daar wordt afgetroefd, Garner wordt weggestoken. Maar de voorzet, ja, die laat inderdaad wel behoorlijk te wensen over. Foutje van Merino. Konza. Nou, nu maakt Konza een fout. Merino heeft haast. Zag Jamal vertrekken. Nou, een beetje eigen schuld. Dikke bult. Die snelle vrije trap van Merino. Boekerea voor Rodgers. Jamal. Tackle goed van Gay. Bellingham gelijk. Kop gejaagd door Pedri. Kubasi. We hebben Calvert-Lewin. Pedri verlengd. Merino. Zo pakt Spanje weer de controle. Nou, het leek misschien af te stevenen op de eerste nederlaag sinds hele lange tijd. Maar 3-2 voor, 87ste minuut. Eerste wedstrijd na die WK-finale op 19 juli in New York. Rubiel, over het hele veld worden de Spanjaarden afgejaagd. Ja, dat levert toch een beetje verwarring op en balverlies. Rodgers geeft aan en Koubiel loopt die bal over de achterlijn voor een hoekschop. Goeie bal van Rodgers, gevaarlijke voorzet. In de ruimte. Calvert-Lewin is te laat. En toch lastig om die bal nog te kunnen verwerken voor Koubiel. Anderson. Laporte. Nog een keer Anderson. Morgan Gibbs-White. Kwanza. Garner. Kwanza. Engeland zet aan. Vlak voor tijd. Bellingham. Anderson. Ja, dat is wel heel lastig. Een heel ingewikkeld gedacht. Anderson die harde bal op Kwanza. Maar goed, aan de zijkant stond ook niemand waar die hem kwijt had gekund. Brandwaite. Voor de slotfase. Speler van Everton. Met natuurlijk een verleden bij PSV. Seizoen 22-23.

Goed werk, O'Reilly. Bellingham. Gibbs-White.

Anderson. Daar zit O'Reilly. Met kramp, zo te zien. Engeland heeft al 5 keer gewisseld.

plus 5. Hens, ja, dat is Hens. Ongelooflijk, hè, Bellingham. En een hele wedstrijd erop zitten, dan toch nog zo'n krachtsinspanning. Zo'n explosie. Anderson. Hier is Kwanza. Brandweight. Kwanza. Calvert-Lewin met die hand omhoog. Garner. Voorlopig Engeland. Zuinig op het balbezit. Nou, dat is Brandweight niet. Jamal. Anderson goed. Zo kan Engeland nog een keer het vizier naar voren richten. Rodgers. Oeh, die is wel heel hard van de voet van Rodgers. In de tweede minuut van de extra tijd. Ja, het ging zo goed in de tweede helft voor de ploeg van Tuchel. Nogmaals met de kans op 3-1. Penalty, Harry Kane. Daarna die fout. O'Reilly afgestraft door Baena. Oyarzabal maakte er 2-3 van. En zo lijkt Spanje die ongeslagen serie uit te gaan breiden naar 39 duels. En stevend het af op een overwinning. De eerste wedstrijd weer in de schijnwerpers na het WK. Overtreding, ja, van Pedri. Kon zijn handen even niet thuis houden bij Bellingham. Kunza. Rodgers. Wil aan de buitenkant erlangs. Nee, dat staat. Oef. Baena niet toe. Nou, is niet heel slim gedaan door Alex Baena. In de categorie onnodige overtredingen. En Engeland heeft er met Brandweight een geweldig wapen bij. Zo, moet eens kijken hoe lang die vent is. Zo'n beetje de langste van allemaal. Nou, dan moet die vrije trap perfect zijn van Anderson. Vierde minuut, extra tijd. Simon. Ja. Was dus zwak getrapt door Anderson. Minuut nog te gaan. Garner. Anderson. Zo knap gecontroleerd. Gibbs White. Ze wordt op zijn strottenhoofd. Bellingham, zit er dan toch nog een laatste kans in? Ja, waarom niet? Morgan Gibbs White. O'Reilly. Kan alleen maar terug. Gibbs White. Puntert hem tegen Kubasi. Jamal de tribunes in. 20 seconden nog op de klok. Die bal moet er nog één keer worden ingebracht. Hier is Bellingham. Bellingham. En Unai Simon. Nou. Engeland kent zo nog een paar oprispingen. Zo vlak voor tijd.
En de allerlaatste kans zou dan moeten komen uit deze hoekschop. Extra tijd zit er al op. Van een wedstrijd die niet is tegengevallen. Absoluut niet. Jamal wacht op beweging om hem heen. Nou, doet dan maar dit. Om tijd te winnen. En hiermee komt een einde aan deze wedstrijd. De wereldkampioen wint na een 2-1 achterstand. Met 3-2 hier in Londen op Wembley van Engeland. Dat uiteraard behoorlijk hand in eigen boezem kan steken. Met die grote fouten achterin. Waar door Jamal van werd geprofiteerd. Waar Baena van profiteerde. De winnende was van grote schoonheid uiteraard van Oyarzabal. Maar Engeland had de wedstrijd in handen. Kane had de marge kunnen uitbreiden. Hij faalde vanaf 11 meter. Waardoor de Spanjaarden toch nog uiteindelijk als winnaar het veld af kunnen stappen. En zo goed beginnen aan de Nations League in deze pool A3. Engeland hierna uit naar Tsjechië. Spanje speelt thuis tegen Kroatië. Maar de wedstrijd heeft opgeleverd ongetwijfeld wat iedereen er van tevoren van had verwacht. Als het gaat om de nummers 4 en 1 van de FIFA-ranglijst. Een boeiend schouwspel waarbij Spanje dus uiteindelijk met 3-2 wint.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

opende dus de show. En if you could read my mind, dan zou dat niet best zijn. Want als je mijn gedachten kan lezen, dan weet je ook precies hoe slecht ik denk. En wat voor een dirty mind ik heb. Dus laten we dat maar niet doen. Wil je leuke plaat aanvragen? Dat kan. 06-267-99-262. Dan kom je bij mij in de studio. Kan je de hele week naartoe WhatsApp of sms'en. Tot allemaal goed. Normaal gesproken tot vrijdagavond. 6 uur. Daarna weet ik niet precies, want ergens tussen vrijdagavond 6 en zaterdagmiddag wordt dit programma opgenomen. Maar in dit geval had onze Rob geluk, want ik ben een beetje laat met opnemen. Het is nu zaterdag en gewoon de dag van het programma. Hij had geluk en hij zei tegen mij: wil je een leuke plaat voor me draaien van Unique? En What I Got Is What You Need. Nou, beste Rob, dat wil ik wel doen. Ik heb hem uit de kast getrokken en de maxi-single draait nu voor jou hier op de platenspeler.

Dit is nou typisch zo'n plaat die je niet zo heel vaak hoort in de Soul Dance Train, of waar dan ook. Moet je er ook niet te veel van draaien, want anders haken mensen af. Ik vind het geweldig. Glenn Jones en Love Intensity in de Soul Dance Train. En daarvoor Unique and What I Got Is What You Need. L-O-V-E. Je hoort ze allebei in de 12-inch. Dan wel weer een grote hit, die kennen we natuurlijk allemaal. De Soul Dance Train, ik heb nu een plaat, heb ik hier liggen. En serieus, daar heb ik echt over getwijfeld of ik hem moest draaien. Hij werd namelijk aangevraagd. Niet als hoofdverzoekje, dan zou ik zeggen, ja, natuurlijk draaien we hem. Maar het was meer een beetje van, nou ja, mocht je niks te doen hebben en als je dan nog tijd over hebt, misschien moet je deze plaat een keer draaien. We gaan terug naar 1987 en... Het is een plaat die, ja, heel commercieel is. Heeft in de top 40 gestaan. Top 10 volgens mij. Niet op nummer 1, dat heeft hij volgens mij niet gehaald. Maar iedereen kent het. En het is uiteindelijk ook een kreet geworden... wat iedereen, als je dat zegt, dan zeg je... Oh ja, natuurlijk! Kijk, als ik de naam Cool Moe zeg, dan zeg je... Het zal wel. Maar zeg ik nou tegen jou... Go see the doctor. Ja, dan weet je het wel. Ja, terug naar 1987. Deze werd aangevraagd door Jos al een tijdje geleden. En besloten dat we hem dan toch maar gaan draaien. Hij hoort hem in de American 12-inch.

0: Nightowls in de studio van de Soul Dance Train hebben het de heel druk vanavond. Want vaak draaien we gewoon uit de computer en hebben we al die muziekjes wel op mp3 of in een wave-verstandje of wat dan ook. Maar het meeste wat we vanavond draaien is allemaal vinyl. Deze ook Wanda Walden en Don't You Want My Lovin'. Vooraf gegaan door de man die naar de huisarts moest, want het ging niet helemaal goed met zijn pielemoes. Hoe de muziek is. Onze loop. Hij dacht, ik kom een leuke vrouw tegen en daar ga ik eventjes mee van wippenstaan. Nou, dat was niet zo'n goed idee. Want uiteindelijk had hij een druipert en had hij er last van en moest hij naar de dokter. Go see the doctor was het verhaal van Cool Modi uit 1987. En die werd dan weer aangevraagd door Jos. Cool Modi had daar een grote hit mee wereldwijd. Je hoorde hem in de American 12-inch, dat was de US maxi-single. De Nederlandse, ik had ooit die Nederlandse maxi-single gekocht toen dit een hit was. En wat het vervelende was, op die maxi-single stonden 4 liedjes. Op de A-kant stond Go See The Doctor, de single edit. Daarna stond er nog een liedje, Go See The Doctor, de radioversie. Daar hadden ze dan de vuile woordjes uitgeknipt. En dus dan ging dat op achterstevoren, stukjes die eruit geknipt waren. En op de B-kant stond een instrumentaal liedje en een heel vaag plaatje. Ja, dat is verschrikkelijk. Deze maxi-single was wel leuk, die had ik liever gehad. Maar... Go See The Doctor, dat betekent eigenlijk dat weer even duidelijk geworden is dat je eigenlijk nooit aan onbeschermde seks moet doen. Over onbeschermde seks gesproken. Hey, you. Let op, hè. Let op, daar komt-ie.
1: Don't be silly.
0: Precies.
1: Put the condom on your way.
0: En verder...
1: Rich
0: ja. Ja, daarna mag je Rich in Paradise zijn. De Soul Dance Train op zaterdagavond. De 90s classic is van The FBI Project en Rich in Paradise. Natuurlijk gebaseerd op Going Back to My Roots on Odyssey.

ik noemde dat al het disco house. In de 90's werd deze plaat gebruikt. Het refreintje van dit liedje. Werd alweer gebruikt voor een houseplaat. Ik noemde dat een beetje disco house. Dare Me van de Pointer Sisters. Werd aangevraagd door Dave. Die zegt, draai even de Pointer Sisters met Dare Me. Ja, bij deze. En daarvoor draaiden we dan weer The Rich in Paradise. Die FBI project, daar kwam ook een vocale versie van uit. Maar dit was de originele maxi-single uit 19... Ja, was het nou 89 of 1990? Nou, het maakt niet zo heel veel uit. Het was in ieder geval rond die periode kwam dit uit. En dan nu, terug naar 1985. Dit is Tremaine en Fall Down.

Wel een muzikale familie, want de ene man die zingt bij Spargo, dat is Alan Driessen. Heet hij volgens mij. En hij heeft ook nog een broer. En die zat dan weer in Fruitcake. Ja, wel muzikale familie dus. Spargo, gewoon uit Nederland. En Keep Your Head Up to the Sky uit 1980. En daarvoor draaiden we dan weer Tremaine en Fall Down on Me. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur gekomen. Het volgende blaadje draaide ik wel eens in een R&B-versie. Een beetje een swingbeat-versie van... ik wou Basic Black zeggen, maar dat is het helemaal niet. Het is Blackstreet. Ja, hè? Blackstreet. Er is een versie van Blackstreet, maar ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Dit is T.S. Monk. Bon bon vie. Hoor je in de Soul Dance Train. Tot aan het nieuws. Zometeen bij je terug met deel 2.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: is een typische plaat, die gaat heel hard. Excuus voor de buren. Dit was Standje Bloed uit je oren. Don't You Want My Love, Nicole uit 1986. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Soul Dance Train op deze zaterdagavond. Daar zijn we weer met het tweede gedeelte. Met natuurlijk alleen maar disco, swing, R&B, funk, soul, dance. Nou, alles wat je maar kan bedenken wat lekker is voor op de radio. Volgende plaatje die ik zo meteen ga draaien. Wordt aangevraagd door Dennis. Die zegt, drijven Mr. DJ van de Concept. Die zal ik zo voor je opzetten. Maar eerst even een plaatje voor mijn baas, Erwin. Vorige week draaide ik de maxi-single van Rolls Royce. Nora Express. Die duurde bijna 13 minuten. Ja, het is niet elke week feest dat ik zulke lange platen draai natuurlijk. Deze duurt iets korter. Deze duurt maar een minuut of vier, denk ik.
1: What's up, man?
0: Maar hij is wel goed. Funkin' for Jamaica.

0: fun, but I gotta run. Boy, I love you all, but I gotta go. My Rolls is double parked downstairs, suits and the cleaners, and I gotta get my diamonds clean. It's the weekend, and I'm going out for some action, you know what I mean? And this is Mr. DJ. Coming up next, you'll be in great hands. Miss DJ, I trained her myself, so you know she's all the way live. Hey, Liz, I'm coming, baby.
1: Goed verhaal, hè? Je wordt gebeld door een luisteraar en die zegt... eigenlijk vind ik je wel leuk. Mag ik jou af en toe eens bellen? Ja, wat is je nummer? Tuut, tuut, bye, bye. De Concept en Mr. DJ. Op verzoek. En voor Mr. DJ draaiden we dan weer die fijne plaat van Tom Brown. En Funkin' for Jamaica draaiden we ook nog in. Soul Dance Train. Even terug naar 1988.

terug naar 1983 met het plaatje gewoon uit Nederland. Volgens mij kwamen ze uit Noord-Holland. I'm specialized in you. Het waren de Time Bandits. Daarvoor draaiden we weer Surface. And when your ex wants you back. Ik heb geen exen die mij terug willen. Dat is op zich lekker rustig. Dat is prima. Dat bevalt mij uitstekend. Zaterdagavond, Soul Dance Train avond. En deze man mag eigenlijk niet ontbreken in zo'n avond. Waarom niet? Omdat het gewoon een goede zanger is. Zometeen hoor je James Ingram, Michael McDonald. Jamal Be There. Maar eerst deze. Luther Vandross.

Foutje Touwtje Radio. En dat ligt niet aan de mensen die het radiostation runnen, maar dat ligt aan mij. Ik zit al anderhalf uur nu. Anderhalf uur met een koptelefoon op mijn hoofd. Waar dus uit blijkt dat het rechterkanaal zachter is dan het linkerkanaal. En ik dacht echt serieus, ik begin doof te worden. En dat weten we ook wel. Ik heb na al die jaren plaatjes draaien, heb ik niet heel erg veel gehoor meer over. Dat geeft verder niks, maar als er dan een heel klein beetje mist, dan valt het ook meteen op. Ik denk, nou ja, ik ben verkouden, het zal allemaal wel, ik geloof het wel. Ik pak een andere koptelefoon en dan is het ineens wel goed. Nou ja, anderhalf uur later, we zijn erachter. Yamma Be There van James Ingram en Michael McDonald uit 1986. En over jaartallen gesproken, ik zei dat die plaat van Surface, dat die uit 1988 kwam. Dat is helemaal niet waar, mensen. Het is uit 1984, maar even corrigeren, want anders is het fake nieuws. En ik hou niet van fake nieuws, dat doen we niet aan. Zaterdagavond, Soul Dance Train avond. En wat hebben we nog niet gedraaid? We hebben al een beetje hip-hop gehad.

0: J-pop nog in de show. Dat deden we met The Real Roxanne. Roxanne's Revenge. Dat zat ook in de concept, hè? Dat zat die DJ, die zat dat op. The Real Roxanne. Roxanne's Revenge, bla bla bla. En dat inspireerde mij om even deze plaat op te zoeken. The Real Roxanne en Just a Little Bit Respect. En daarvoor draaiden we dan weer. Die scratch mix van. Fun Fun en Happy Station uit 1984. En de zangeres van Fun Fun, althans één van de zangeressen van Fun Fun, zong het volgende fijne deuntje.
1: Honey, move on now.
0: Het is namelijk Spanja.

krijg je er een moeilijkheid. Bulgulik. En Want Ads draaiden we dan weer. Easy Lady van Spanja. En Spanja was dus een van de zangeressen. Ivana Spanja, om precies te zijn. Was een van de zangeressen van Fun Fun. Zo lag alles weer. Hebben we dan alles weer in een blokje bij elkaar. Tot zover de Soul Dance Train voor vanavond. We gaan er een eind aan breien. Ik heb er nog één liggen, die ga ik nog draaien. Misschien dat er nog aan een tweede toe komen. Weet ik niet. Denk het wel. Nog net nog wel. Ik laat je achter in de donkerte van de nacht.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

one more time. Shanghai.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.